0: Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM. BNN Vara. Jasper Schrijvers.
2: Welk liedje wil jij horen? Je kan het wel laten weten via de NPO Luister app of bel me 0909-1336. Is dit Empire of the Sun?

0: op reageren. Zo is Maartje de hond aan het uitlaten. Timo die is aan het legoen. Dat ziet er goed uit. En ik krijg nog een audio-appje van Robin de Kipchauffeur.
1: Hey Jasper, goeienacht jongen. Hey, je raadt nooit wat ik ga doen in september, jongen. Ik ga met mijn dochter naar een songfestival act. Ja, ja. Het is niet te geloven, maar echt waar.
0: Zo, dat is leuk. Lekker met je dochter naar de toppers.

Welk liedje wil je horen? Waar kan ik jou deze nacht mee blij mee maken? Laat het even weten via de NPO Luister app. Of je kan me bellen 09091336. Is dit eerst muziek van Hozier? En nu de nieuwe...

0: Yo!
1: Yo! Hey, jij ligt lekker in bed.
0: Ja.
1: Wat voor bed heb je? Neem even mee in je bed.
0: Ik heb een eenpersoonsbed. Helaas.
1: Eénpersoonsbed, oké. Okay. En dat vraag ik me altijd af. Dat is altijd een soort discussie of zo. Hoe vaak verschoon je je bed?
0: Nou, meestal als het vies is.
1: Meestal als het vies is. Ja, nee, dat ik ook. Ja, nee, ik was vroeger echt, deed ik het bijna nooit, maar de laatste tijd doe ik het om de 2 weken of zo. Of om de 1,5 week. Maar goed, dat is jouw tactiek is ook goed. Hey, we gaan een spelletje spelen, Ethan. Russisch roulette request. Jij hebt een track aangevraagd. Widim Temptation, waarom deze?
0: Ik heb het nummer al heel vaak gedraaid vroeger.
1: Oké. Okay. En je wordt er blij van als we die gaan draaien?
0: Nou, ja, dat zou leuk zijn.
1: Ja,
0: laten we het zo zeggen.
1: Ik hoop het voor Ethan, want ik kan helaas niks beloven. Het blijft gokken. We gaan namelijk hem in de roulette request stoppen. En dan gaan we aftellen en dan ga ik shuffelen en hopen we dat het jouw request wordt. En dus niet René Leblanc. In 3. In 2. In 1.
0: Ja, nice.
1: Ja, dat is nice, hè? Hey, geniet ervan en een fijne nacht.

0: Hey, wat als je op je verjaardag maar één felicitatie krijgt? Gewoon één over de hele dag verspreid. Dat is super pijnlijk. En je checkt je telefoon en ja, gewoon weer geen appje. Weer niet. Ik heb gisteren dus één felicitatie gekregen over heel de dag lang. Wel lief van Amarins.
1: Hey, Jappie. Gefeliciteerd met je verjaardag. Grote jongen die je bent. Bijna volwassen. Hey, geniet van je dag. Doei.
0: Nou, dat is wel echt super lief. Moet ik er wel bij zeggen, ik ben pas 23 oktober jarig. Maar je bent er mooi op tijd bij, Amarins. Dankjewel. Hey, we vieren mijn zogenaamde verjaardag op 3FM. Met zometeen Bella K. Rondé, Taking My Love Back komt eraan. En eerst de Gorilla's.

0: Taking My Love Back.
1: Het 3FM Gouden Festivalbandje.
0: En zometeen hoor je een hele verrassende muzikale combinatie. Wie dat gaat zijn, hoor je zometeen. Ja, eerst wil ik je even op de hoogte brengen van een hele vette actie die wij hier op 3FM hebben. Misschien verzamel jij ook wel alle bandjes van de festivals waar je bent geweest. Dan heb ik er zeker eentje voor je die wil toevoegen aan die collectie. Het 3FM Gouden Festivalbandje. Ja, hij staat hier achter mij. Het is een supermooi shiny ding. En nou ja, het bandje op zich is niet alleen bijzonder. Maar het bandje geeft jou toegang tot 8 festivals. Lowlands, Pinkpop, Seagate, Down the Rabbit Hole. Alle vette festivals die er toe doen, kun je heen. En misschien word jij wel dan de uitverkorene die bij ons op de camping nooit meer slapen mag verblijven. Dan word je uitgedaagd met allemaal challenges. En uiteindelijk maak je dus kans op dat gouden festivalbandje. Dus ja, zie jij het zitten om deze zomer naar 8 festivals te gaan en gewoon helemaal naar de kloten te gaan, want het is een bitse zomer dan. Laat het even weten via 3fm.nl. En misschien ben je er wel bij. Kom maar door via 3fm.nl. Is dit de nieuwe Bella Kay? I love it, I love it, I love it. I like

0: zoveel festivals dat je bijna vakantiedagen tekort komt.
1: Hey baas, ik bel even, want het wordt hem niet vandaag. Ik ben echt veel te ziek.
0: Beleef de zomer van je leven met het 3FM Gouden Festivalbandje.
2: Samen met je bestie naar 8 festivals.
0: 26 dagen lang.
2: Meer dan 1000 artiesten.
0: Plus zakgeld.
3: Are you guys having fun?
2: Geef je nu op via 3FM.nl.

vooral met Roxy Dekker. Want 2 jaar geleden zette Roxy nog op TikTok: ooit wil ik een tune maken met Kevin. Alleen Kevin die hield de deur dicht. En nou ja, sterk nog, hij heeft een track afgewacht van haar. En dat werd uiteindelijk een dikke hit. Maar sindsdien draaide de rollen om. Want Kevin die kwam ineens zelf met een berichtje: lieve Roxy, wil je alsjeblieft met me samenwerken? Ik heb een liedje gemaakt. En gelukkig zei ze ja. En daar is uiteindelijk deze track uitgekomen. Roxy Dekker en Kevin op.

verliefd worden is eigenlijk veranderd in een fulltime baan. Ja, serieus. Tegenwoordig train je je duim nog harder op Tinder dan in de sportschool. Maar de Killers die bewezen jaren geleden al dat liefde zoeken in een club ook gewoon overleven was. De gemiddelde zaterdagavond van een jonge gast ging ongeveer zo. Ze schreef er deze track over. The Killers, Somebody Told Me, hoor je nu bij 3FM.

wat lekker dat we samen die vrijdagnacht aan het vieren zijn. Je kan van je laten horen via de NPO Luister-app. Vind ik super gezellig. Zo zie ik dat Jort net terug is van de stad en nu even een dunner box soldaat gaat maken. Lekker zeg. Het is 3FM en nu Felix.

0: dansend de vrijdagnacht door met Felix, Don't You Want Me.
1: 3FM.
0: Met zometeen ook muziek van de jeugd van tegenwoordig. Higby komt eraan en ook Alex Warren ga je horen. Allemaal na het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte gisteravond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markussower. Hij wenst D66 sterkte. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. Een speciaal opsporingsteam van de politie heeft de afgelopen 2 maanden 41 mensen opgepakt die nog celstraffen hebben openstaan. Ze waren veroordeeld voor uiteenlopende zaken zoals zedendelicten, fraude of geweldsincidenten. De 41 veroordeelden die nu zijn opgepakt hebben in totaal nog 38 jaar aan celstraffen openstaan. Directeur Dennis de Kloeze van Feyenoord vertrekt naar Mexico. Komende zomer wordt hij sportief directeur bij de club Monterrey. De Kloeze werkte al eerder in Mexico. Hij was daar onder meer directeur van de voetbalbond. Hij is getrouwd met een Mexicaanse en spreekt vloeiend Spaans. Eind vorige maand werd bekend dat de 51-jarige de Kloeze vertrekt bij Feyenoord. Daar begon hij 4 jaar geleden als algemeen directeur. De laatste jaren was hij ook technisch directeur. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ben jij op zoek naar een nachtelijk gesprek? Jasper zit voor je klaar. 09-09-1336.
4: 3FM. Jasper Schrijvers.
0: Ja joh, bel me gewoon. Het is 3FM met zometeen muziek van Higby.

tof. Hey, hoe groter de hype, hoe groter de kans dat het tegenvalt. Dat zie je ook vaak met voetballers die naar een nieuwe club gaan. Die worden dan voor ze een bal hebben aangeraakt al helemaal de hemel ingeprezen. Ik ben zelf voor FC Twente en in 2009 kregen wij de zogenaamde Messi van het Midden-Oosten, Nashat Akram. Nou, er werden al sjaaltjes van hem verkocht. Deze gozer die kon ballen. Eindstand, hij heeft geen bal aangeraakt. En dit had dus ook zomaar kunnen gebeuren met Higby, want al 2 jaar lang is iedereen lyrisch over die band. Ze trekken volle zalen, het is de band van de toekomst, maar ze hebben geen album. En ook bijna geen muziek, dus vorige maand kwam dan eindelijk dat lang verwachte album uit. En ja, ik kan met zekerheid zeggen, Higby is geen Nashat Akram, want wat is dit fijn en goed. Het is de nieuwe van Higby, Nothing.

0: Saturday, Sunday, what?
1: Lekker zeg. Zonnebril op je neus. Eén handje in de lucht. En 8 uur lang knallen. You're the rhythm bij 3FM. Met zometeen Shanna Spyro. Ook Olivia Rodrigo komt eraan.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead bij 3FM. Het is tijd om een 3FM fanpakket te winnen. Let goed altijd op als ik je bel, want zeg je niets, dan win je iets.
1: Hey, met Rob. Goeienacht.
0: Hey Rob, met Jasper.
1: Dag Jasper.
0: Hoe is ie?
1: Ja, goed. Hoe is het met jou?
0: Ja, lekker man. Hey, ik bel je niet voor niks, Rob. Misschien weet je al wel waarom. Misschien ook niet.
1: Ik luister nu de hele tijd, of volg niet de hele tijd specifiek.
0: Hey, je zit in het spelletje, zeg je niets, dan win je iets. Snap je dat?
1: Ja, bij deze laatste paar seconden, ja.
0: Sorry, dan moet je... Ja, dan moet je niks zeggen.
1: Ja, dat had ik niet begrepen. Ja.
0: Hey Rob, ik ga je een waanzinnig mooie avond wensen.
1: Ja, jouw fijn.
0: Ga niet ervan. Slaap.

aanstaande zondag is het moederdag. En ik hoor je al denken van, kut, niks geregeld, geen tijd meer om iets te fixen. Nee, geen zorgen, want zondagochtend op 3FM krijg je de eerste hulp bij moederdag cadeautjes. Dus ben je moederdag vergeten? Geen stress, want zondag vanaf 7 uur bij Obi op 3FM gaat je moeders even lekker verwennen. Het klinkt heel vies, maar ik bedoel het lief.

0: Joe, End of Beginning.
1: Jasper Schrijvers.
0: Ik krijg een appje van Rick die in de ambulance zit. Hey Rick, goedemorgen.
2: Morgen.
0: Ja, ik vraag me dat toch altijd af, want jullie zitten in de ambulance. Kun je gewoon naar de radio luisteren dan tijdens je dienst?
2: Ja hoor, ik heb zeker de radio altijd gewoon lekker aan staan. Tot het moment dat we zeg maar een rit krijgen en waar we naar informatie moeten luisteren vanuit de meldkamer of zo.
0: Ja,
2: of met elkaar moeten bespreken wat we gaan doen, dan gaat hij even wat zachter. En tijdens het rijden doe ik hem gewoon lekker aan hoor.
0: Oh, wat lekker. Maar ben je dan ook aan het rijden als je dan geen meldingen hebt?
2: Soms wel, soms niet. Soms ben je, ja, dat noemen ze dan de rijdende paraatheid. Dan laten ze je eigenlijk een beetje in de regio rondrijden, zodat je overal snel kan zijn.
0: Ja, precies.
2: En als er meerdere ambulances geen rit hebben, dan kunnen we naar een wachtplaats of naar een post. Waar we dan lekker een bakje koffie kunnen pakken, op de bank kunnen zitten even.
0: Maar ik kan me voorstellen, want het is helemaal niet mijn business, hè, dus ik weet ook niet zo goed hoe het werkt. Maar ik kan me voorstellen dat het best wel heftige avonden en nachten kunnen zijn.
2: Dat zou het zeker kunnen zijn, inderdaad. Soms heb je nachten, dan denk je, nou, allemaal heel erg rustig gelukkig. En soms heb je nacht dat je dan thuis komt en dat je nog even op de bank moet gaan zitten. En dan alles een beetje moet laten bezinken.
0: Ja, en wat is dan iets waar je dan over nadenkt? Heb je dan een bepaald ding waar je nu aan denkt van, oh ja, dit hier heb ik wel voor moeten bijkomen?
2: Nou ja, ik zeg altijd iets met kinderen in dezelfde leeftijdscategorie als mijn eigen kinderen. Dat vind ik altijd lastig, zeg maar. Dan kom ik thuis en dan weet ik niet hoe ga ik mijn eigen kinderen een goede knuffel moet geven.
0: Oh, ja.
2: Even bij me moet pakken. Dat zijn dingen dat we altijd even slikken, zeg maar, als dat ernstige dingen zijn met kinderen. En soms is het iets heel kleins, dus kan ook heel veel impact maken, zeg maar. Het is net een beetje wat je zelf in je want in je privéleven op dat moment hebt meegemaakt. Dan kan soms een heel klein dingetje kan grote impact hebben. En wat voor mij heel veel impact kan hebben, komen collega's denken, nou, dat is ook niks. En vice versa.
0: Wat voor kleine dingen bedoel je dan?
2: Hoe moet ik het uitleggen? Bijvoorbeeld iemand is gevallen met een val op zijn hoofd.
0: Ja.
2: En die daardoor, bij wijze van spreken, eventjes helemaal van de kaart is. En als jij dan net in je privéleven zelf iets hebt meegemaakt, waardoor iemand ook helemaal van de kaart is geraakt door een val, kan je daar terugdenken bijvoorbeeld. Of...
0: En hoe gaan jullie daarmee om dan? Want dan is het gewoon even, als je thuis komt, even gewoon rustig... Relaxen,
2: even rustig zitten, even relaxen. En als je zeg maar, bijvoorbeeld echt een hele heftige rit hebben gehad, bijvoorbeeld dan kan je met je collega's samen praten. En als het een hele heftige, echt een heftige rit is, dan worden we eigenlijk al gebeld door team collegiale ondersteuning. Die wordt dan door de meldkamer ingeschakeld en dan kunnen we daar een gesprek mee voeren, even gewoon je afpraten. En dan gaan hun kijken of er na de dienst nog meer nodig is, of dat wij het voldoende vinden, of dat we zeggen van nou, ik heb misschien nog wel meer hulp nodig en dan kan er betere hulp ingezet worden.
0: Ja, dat is wel fijn dat die hulp er dan is.
2: En, ja, dat is helemaal super.
0: En ik kan me ook voorstellen, en dat is misschien een beetje raar om te zeggen, maar dat je ook wel van dingen niet meer zo gaat schrikken. Je went er misschien een beetje aan. Of is dat went het nooit?
2: Ja, nee, sommige dingen wennen zeker wel. Je vlakt wel een beetje af, inderdaad. Ik denk dat je emotioneel kan je meer handelen. Omdat je al heel veel ziet, zeg maar.
0: Ja.
2: Maar het doet je altijd wel wat, maar je leert er wel mee omgaan. Omdat het je werk is. Dus je kan dingen heel professioneel zien. Dus je schuift echt je gevoel even aan de kant en je gaat handelen.
0: Ja, dat snap ik. Hey Rick, wat vind je nou het allerleukste aan je werk?
2: Ja, wat ik heel leuk vind persoonlijk, dat klinkt dan heel stom, maar dat is soms ook een beetje het maatschappelijke stukje, zeg maar. Dus niet altijd maar echt de hele heftige ritten. Ik vind het ook wel eens mooi als je gewoon ergens komt bij een oud mannetje, oud vrouwtje wat gevallen is, die alleen maar omhoog moet helpen in de stoel te zitten.
0: Ja.
2: En dan daarna nog een praatje kan maken, wat je koffie kan zetten en dat je dan weer een glimlach ziet komen. En bij doorpraten dat je eigenlijk hoort dat ze eenzaam zijn, maar omdat je daar even 10 minuten, een kwartiertje binnen bent geweest, dat je toch even wat... extra's kan betekenen.
0: Oh ja.
2: Dat vind ik wel echt heel leuke ritten.
0: Dat kan ik me ook wel voorstellen. Ik vind het helemaal niet stom dat je dat zegt. Want dat voelt ook wel betekenisvol inderdaad. Dat je ook voor die kleine gevallen mensen heel erg kan helpen. En er kan zijn.
2: Ja, zeker weten. Dat vind ik dan echt heel leuke dingen.
0: Oké. Hey, ik vond het echt serieus een leuk inkijkje, Rick. Want ik weet ik gewoon allemaal niet. En ik vind het leuk om te horen dat jullie de radio ook op 3FM aan hebben staan. Dus dat is sowieso positief.
2: Yes, jij hebt nog een goede uitzending, man. Yo, hey.
0: Ja, lekker zeg. Ook in de gele taxi luisteren ze naar 3FM. Zometeen Kensington, Blackpink komt eraan. En eerst wat lekker om deze weer eens te horen. Royal Otis, Who is Your Boyfriend?

Lizzo en Zara Larsson. Hey, de naam van je kind, dat is iets groots. Die naam is voor altijd, dus ja, je kan niet zomaar iets doen, niet zomaar iets kiezen. En datzelfde geldt eigenlijk ook voor de naam van je band. En je blijft voor altijd bekend staan met die naam. Dus je moet er goed over nadenken. Nou, bij Kensington deden ze niet zo moeilijk. Ze pakten een muntje. Kop is Kensington, munt is iets anders. Nou, het werd Kop en daarom hoor je de boys van Kensington nu op 3FM. Ik ben benieuwd wat het anders geweest zou zijn. Nou, de stoopjes of zo. Zou wel leuk zijn. Kensington dus nu bij 3FM. Dit is hun nieuwste Live in 4.

0: Zometeen de zomerhit van 2026. Ook Harry Styles en Martin Garrix.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de universiteitsapp Canvas heeft gisteravond korte tijd een bericht gestaan van de hackersbende Shiny Hunters. Die melden opnieuw te zijn binnengedrongen bij het bedrijf achter de app, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week zeiden de hackers al dat ze de gegevens van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd hadden buitgemaakt. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Iran bestookte daarna 3 Amerikaanse marineschepen, waarop de VS doelen in Iran aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man, die geen benen heeft, werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn gisteren bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. Sebastiaan Okhuizen.
3: Goedemorgen, de vrijdag van 3FM is alweer 4 uur onderweg. En we vieren hem samen met zometeen de Bausa Magnetic. Harry Styles voor je onderweg.

interessant ding gisteren voorbij komen op de Instagram van 3FM over de Blue Dot Theory. Moet je maar even checken op de Insta van 3. Gaat onder andere over de concerten van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena die eraan zitten te komen over een paar weekjes. Dat het allemaal niet echt uitverkoopt, maar dat het wel zeg maar, nog steeds uit gaat verkopen. Maar dat komt wel echt door nieuwe strategieën van de fans en zo. Dalende prijzen, nieuwe tickets die nog beschikbaar komen. Best wel interessant eigenlijk. Het staat op de Insta van 3FM, volgens mij ook op de website van 3FM. Kun je daar checken. Een hele goedemorgen. Sebastiaan hier. En het einde is in zicht van deze werkweek. Laten we dat niet vergeten. Gaan we zo meteen lekker vieren met Queen. Another One Bites the Dust. Martin Garrix en Jax komt eraan met Told You So. En eerst, ach, ik word elke keer zo blij van het liedje. Heerlijk man, de Bausa. Dit is

0: Martin Garrix en Jax Told You So hoorde je op de vroege vrijdag van 3FM. En een hele goede morgen. Hopelijk heb je mooie weekendplannen. Ga je even lekker de kroeg in vanavond. Lekker op het terras zitten vanmiddag. Of moet je werken? Dat kan ook gewoon, hè. Zorg er dan in ieder geval voor dat je ergens dit weekend ook gewoon de radio aanhoudt. Gaat weer een hoop gebeuren. Pardon. Vanavond de gast, dat vind ik wel lekker hoor, bij Andres. En leuk is Andres, Dave Buddha. Kennen we Dave Buddha nog? Nee? Nou, vind ik toch wel een beetje jammer. Hij heeft onlangs een nieuwe track uitgebracht, Wapens opzij.
1: Het was als ecstasy, de liefde excessief. Wanneer de dinsdag dit komt bij.
0: En ik weet niet of jij nog een beetje in het oude 3FM zit. Want toen hebben we Dave Buddha ook veel gedraaid.

man, vanavond de gast bij Andres is. Dat gaat ongetwijfeld gezellig worden. Een beetje Brabantse gezelligheid bij Andres. Kan Andres ook wel gebruiken. En morgenavond, ja, mag ik ook wel een beetje hand in eigen boezem steken. Hele dikke show bij vooraan Florence Road in de Livebox. Een van de allergrootst opkomende bands van dit moment. Komen uit Ierland. We waren afgelopen week in de Tolhuistuin in Amsterdam. Hebben toen 's ochtends in alle vroegte hier de bus geparkeerd op de parkeerplaats van 3FM. En deze

bijna om. Allee, voor mij toch. Je vrachtje lossen in de storm en dan houden ze. Dus tegen de middag thuis, hè?

Taylor Swift heeft al veel over hem gezegd. Somber hoorde je op 3FM met 12 to 12. Eerst was het al dat het een van haar favoriete nieuwe artiesten is. Toen was hij als een van de weinige mannelijke artiesten kwetsbaar genoeg. En daarna gaf ze hem eigenlijk een soort een kettingje van een klavertje 4... om hem veel geluk te wensen in zijn carrière. En nu zei ze in een interview dat hij goed is voor vrouwelijke songwriters. Als je zo overladen wordt met complimenten door Taylor Swift, dan weet hij iets van haar, zou je denken. Maar nee, het is omdat hij juist heel gevoelige nummers schrijft. Waar vrouwelijke songwriters vaak op worden aangesproken. Dat ze het alleen maar over hun gevoelens hebben en over open zijn en dit en dat. Maar hij doet het ook. Dus dat vindt Taylor Swift eigenlijk wel goed, dat mannelijke artiesten het ook eens doet, dat hij de deur open gaat voor mannelijke artiesten. Nou ja, Spitbull vergeten.

Zometeen in de ochtendshow met Barend en Wijnand hoor je welke track de komende 7 dagen de nieuwe 3FM megahit is. Kan je alvast vertellen? Het is een verrassing. Jazeker. Dit is direct op 3FM en Won't Fall.

21 Pilots en Stressed Out hoorde je bij natuurlijk 3FM. Ik heb een nieuwe track voor je van Bon Sira. Brabants product in het Engels. Het is een heel fijn liedje. Het heet London Carry Me Home. En heel veel meer ga ik je er niet over vertellen. Want dat hoor je morgenavond iets voor 10:30 bij Vooraan. Dan heb ik hem in de show. Gaat hij alles vertellen over deze track. Bon Sira en London Carry Me Home.

Goedemorgen, Taylor Swift. Je hoorde Open Light bij 3FM. Ik snap dat jij al vrijdag misschien wat matig begint als je zo vroeg moet opstaan. Maar de pijn wordt verzacht. Weet ik zeker dat die pijn wordt verzacht. Hoe? Vertel ik je binnen nu in 15 minuten. Eerst de Foo Fighters en Walk.

0: Butterfly. Een nice one om mee wakker te worden volgens Ad en NPO Lijfstrijd. Nou, nice Ad. 3FM. Bon Jovi, Bon Jovi a tutti. Een hele goede morgen. Het weekend is in zicht, jongens. En ja, het wordt oké weer. Meer dan dat ook weer niet. Het laatste nieuws. Wie zit er voor ons klaar?
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal.
0: Goedemorgen.
1: Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. De politie pakte een uur later een verdachte op. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Hun voorzitter spreekt van een bizar harde knal. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Op de universiteitsapp Canvas is gisteravond een bericht verschenen van Shiny Hunters. De hackersbende meldde opnieuw te zijn binnengedrongen, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week braken de hackers ook al in bij het bedrijf achter Canvas. Ze hebben naar eigen zeggen de gegevens buitgemaakt van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. VMBO GL en TL beginnen met wiskunde, HAVO met filosofie en Nederlands. En voor het VWO staan kunst en bedrijfseconomie op het programma. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de eindexamenklachtenlijn. Maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor studenten, voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig. Later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. Sebastiaan Okhuizen.
0: Een hele goede morgen. Zometeen het nieuws van Nauhorn. Dinnerparty komt eraan. Ook Sigma met Nobody to Love. Dan som je uit Dark Before the Dawn.

Sigma en Nobody to Love. Een klein tipje van de sluier. Als je nu via de NPO Luister-app doorgeeft wat je favoriete eten is. Het enige wat je moet doorgeven, maak ik je misschien binnen nu in 10 minuten wel blij met een tankstation-ontbijtje voor deze vrijdagochtend. Dat zou toch lekker zijn, hè? Eventjes de pompie binnenlopen onderweg naar werk. Een vers shootje, een verse bak koffie en een vers belegd broodje. Allemaal op kosten van de zaak? Zeker. Ga ik allemaal voor je regelen. Wat is je favoriete eten? Laat het even weten via de NPO Luister-app. Ondertussen ook nog een klein tipje voor zometeen nog. Moederdagpakket wordt nog steeds weggegeven tijdens de ochtendshow zometeen. Met, ik denk dat ik weet hoe je moeder heet. En nog een moederdagtipje. Het is zondag natuurlijk moederdag. Bij Obi in de weekendochtendshow kun je, als je echt nu nog steeds niks hebt geregeld en je gaat het vandaag ook weer vergeten, last minute een moederdag cadeau fixen. Gewoon een moederdagpakket fixen. Want Jasper Schrijvers die gaat zondagochtend de hele ochtend door heel het land op pad om last minute moederdag cadeaus af te leveren bij misschien wel jou of jouw moeder. Daarvoor check je in ieder geval zondagochtend eventjes de NPO Luister. Dat is toch wel handig om te weten, hè? Ook al een kleine reminder voor mezelf. Even fixen vandaag. Ik ben ook een hele weekend in Breda, in de buurt van mijn ouders en bij mijn ouders. Dus ik kan niet met lege handen aankomen. Moederdag, moederdag, moederdag. Knoop in je zakdoek. Zometeen Chaperone, Now Horn en Dinner Party. Ik

0: Jeroen en Hattego. Goedemorgen, Jeroen.
1: Goedemorgen.
0: Ik ben een beetje in de war.
1: Dat kan.
0: Italiaans gevuld brood is jouw favoriete eten. Wat is Italiaans gevuld brood precies? Ik ben een liefhebber van Italië, liefhebber van de Italiaanse keuken. Dit zegt me helemaal niks.
1: Nou, het idee is dat je... ik haal altijd Italiaanse bollen. Die snij je open. Dan haal je die witte vulling die erin zit, haal je eruit. Vervolgens maak je een tomatenstout met courgette en champignons en Italiaanse kruiden. En vervolgens doe je de broodmix er weer in. Dat het zich zo'n beetje volzuigt. Dat stop je weer terug in die bollen die je leeg hebt gehaald. Daar kaas overheen, gratineer in de oven. Echt heerlijk.
0: Ja, klinkt wel lekker. Ben wel... Zo'n hele speurtocht.
1: Dat zeker, je bent wel even bezig.
0: Schep me even door in de NPO Luister. Ik ben eigenlijk wel benieuwd nu.
1: Ja, ga ik doen.
0: Krijg ik dat van jou? Krijg jij van mij misschien wel een tankstation ontbijtje? Want je speelt mee met woord voor woord. Jij hebt zometeen 45 seconden de tijd om een woord te raden dat ik, Sebastiaan, in mijn hoofd heb. Als je dat weet te raden binnen 45 seconden, krijg je dat tankstation ontbijtje. Maar je hebt het niet zomaar geraden, want ik geef je telkens een woord wat met dat woord te maken heeft. Zonder een deel van het woord natuurlijk te zeggen of een hele concrete hint te geven. Ik geef je pas een nieuwe hint als jij een gok doet. Dus geef zoveel mogelijk, zo snel mogelijk een antwoord. Dan kun jij waarschijnlijk namelijk wel binnen 45 seconden het woord raden. Is het spelletje duidelijk?
1: Zeker, kom maar door.
0: Oké, daar gaat de tijd in binnen 3, 2, 1... Licht.
1: Taklamp.
0: Last.
1: Zwaar.
0: UV.
1: Straling.
0: Autorijden.
1: File.
0: Ogen.
1: Koplamp.
0: Donker.
1: Groot licht.
0: Bescherming.
1: Zonnebril.
0: Yes, yes, yes! Oh, ik heb allemaal niks klaarstaan, maar eindelijk is het weer een keer geraden. Wat lekker, Jeroen, je hebt hem.
1: Yes. Oh,
0: ja, en dan gaat de timer ook nog af. Binnen 45 seconden heb je het woord geraden. Dat levert jou op voor deze heerlijke vrijdagochtend een tankstation ontbijtje.
1: Yes, lekker.
0: Is dat even lekker? Ga je nog op pad zometeen?
1: Nee, dat niet. Dus ik moet denk ik even een andere keer doen.
0: Dat mag helemaal. Je mag de waardebon gewoon bewaren. Kun je anytime you like een lekker tankstation ontbijtje halen.
1: Nou, heerlijk.
0: Hey, maak er een mooi weekend van en Italiaans brood gevuld, hè? Lekker.
1: Ja, de recept.

Nadien op 3FM. Ik zag dat Sam Fender samen met zijn vaste saxofonist toch wel even stiekem te gast was bij Olivia Dean in Londen. Tijdens de tour van Olivia Dean is begonnen. Staat natuurlijk morgenavond in de Ziggo Dome onze grote vriendin Olivia. Dus ja, ik zie het hem wel doen hoor, Sam Fender. Hij houdt van Amsterdam, hij houdt van Nederland. En Olivia Dean heeft ook al wat dingen goed te maken met Nederland. Niet dat ze er te weinig is. Maar wij hebben er wel voor gezorgd dat de enige shows buiten Engeland in haar tour die zijn uitverkocht, zijn beide shows in Amsterdam. De rest allemaal niet. Ja, mag wel een cadeautje tegenover staan, toch? Daarvoor hoorde je hier bij 3FM hoe Jeroen er vandaag vandoor ging met een heerlijk tankstationontbijtje. Iedere werkdag, 's ochtends rond de klok van 4:15... jouw kans op ook zo'n tankstationontbijtje. Hoe de volgende keer? Dat hoor je volgende week. Want het is de allernieuwste van Bruno Mars. Dit is Risk It All bij 3FM.

0: Daft Punk en One More Time worden hier bij 3FM. Arjan Stoop is erbij. Natuurlijk is Arjan Stoop erbij in de NPO-luisteraar. Vaste 3FM'er. Fijn dat je bent. Zegt Sebastian, goedemorgen jongen. Ja, goedemorgen terug. Bruno Mars, dat is toch allemaal gezeikmuziek met dit album? Of ben ik de enige die dat vindt? Dat andere album klonk toch fijner en veel meer up-tempo? Ben ik het eigenlijk wel een beetje mee eens? Ik vind het wel weer fijne muziek. Dat dan weer wel. Maar, als je nou iets anders wil horen, Arjan, moet je het vooral even nu laten weten wie de NPO-luisteraar hebt. Geldt voor iedereen die nu luistert. Zometeen weer een groot gapend gat in de playlist van 3FM. Ik zou het fijn vinden als jij mijn gaatje een beetje helpt te vullen deze vrijdagochtend, hè?
1: Jawel.
0: Met misschien wel jouw track om het weekend mee te starten. Draai ik die zometeen naar Avicii met Levels. En eerst Lola Young.

0: kans dat je bijna vakantiedagen tekort komt.
1: Hey baas, ik bel even, want het wordt hem niet vandaag. Ik ben echt veel te ziek.
0: Beleef de zomer van je leven met het 3FM Gouden Festivalbandje.
2: Samen met je bestie naar 8 festivals.
0: 26 dagen lang.
2: Meer dan 1000 artiesten.
0: Plus zakgeld.
3: Are you guys having fun?
2: Geef je nu op via 3FM.nl.

Sebastian, jongen, nog een goede morgen. Nou, jij bruidelijk Bruno Mars stuur ik net een berichtje voor. En ik wilde iets meer up-tempo. Nou, ik weet het eigenlijk al. Wat denk je van lekker op de vrijdagochtend, vlak voor het weekend, tenminste voor de meeste. Ik mag morgen nog een dagje. Van JX met Sun Africa. Lekker knallen. Hoppakee, Sebas, werk ze.

Wat een rammer blijft het zeg. Ongekend. Runway hoorde je bij 3FM. Een groot duo inmiddels aan het worden wel, denk ik zo. Lady Gaga en Doechii. En natuurlijk heb je grote, grote duo's gehad in Nederland. Nick Simon. Koen en Sander. Daar horen we natuurlijk ook niet meer zoveel van. Barend en Wijnand. Is natuurlijk ook niks meer. Oh, wat? Hey. Wat hoor ik nou? Ze zijn terug, iedere vrijdagochtend op 3FM. Zometeen, vanaf 6 uur, de grote, grote reunie. Na het grote succes van Plankgas achter Oranje aan tijdens de EK van 2024... dachten ze, weet je wat, we moeten het gewoon weer af en toe even doen. De balletjes kietelen van elkaar. Dat gaan ze nu doen, iedere vrijdagochtend, 6 uur op 3FM. Dus ook zometeen, Barend en Wijnand.

0: Net zoals dat het EK 2024 net wat leuker was met deze twee idioten, wordt je vrijdagochtend ook net wat leuker. Zometeen Barend en Wijnand. Of moet ik zeggen Wijnand en Barend, jongens? Dat is het plan. Barend en Wijnand. Is het laatste nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is nog niet bekendgemaakt. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Iran bestookte 3 Amerikaanse marineschepen. De VS viel doelen in Iran aan. Volgens president Trump is het staakt het vuren van een maand geleden nog steeds van kracht. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. De invalide man die vorige maand in Utrecht in brand werd gestoken mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten. Volgens de gemeente Utrecht maakt hij het naar omstandigheden goed. Zijn rolstoel werd in brand gestoken na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Omstanders die het slachtoffer hielpen zijn gisteren bedankt door de burgemeester en de politie. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. Het weer. Het is droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Ster. Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
3: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
2: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor Moederdag bij Greets.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
4: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
6: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
7: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
6: Aldi.
8: Start je dag zonder barst.
9: Opgelost. Autotaalglas.
6: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
9: Mamma mia, dat is goedkoop.
7: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
6: Aldi.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
10: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Even over later.
13: Ik ben aan het streamen.
12: Oh, sorry.
13: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stouten Woutertje 46.
14: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
15: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar...

0: 6 op de vrijdag van 3FM. Het is de 8e van mei 2026.
1: Zo.
0: En een bijzondere dag weer. Het is de dag van de grote reunie. Ja. De jaarlijkse reunie.
1: Nou ja, het is wel grappig. Wij deden afgelopen... Goedemorgen, Barend hier trouwens. Wij deden afgelopen dinsdag deden wij 5 mei presentatie van Bevrijdingspop in Haarlem. Dat doen wij voor de 13e keer op rij of zo, behalve de COVID-jaren. En toen hadden wij het erover van we krijgen ieder jaar toch wel weer een mooie gelegenheid om even samen te zitten. Want Wijnand en ik hebben in een ver verleden samen radio gemaakt. Ze zijn samen begonnen bij deze zender. Ja. En sinds dat ik terug ben, hebben we of een glazen huisje, of een campingtoertje door Duitsland, of wat dan ook. En jij belde mij een paar weken geleden om te tellen van ik heb je even nodig op vrijdag. En toen dacht ik, dat gaan we gewoon weer doen.
0: Ja, man.
1: Ja.
0: Heel erg leuk.
1: Dus we gaan weer lekker zitten.
0: Als je gisteren geluisterd hebt en als je vaker luistert naar de ochtendshow... Jamie is er een paar keer op vrijdag niet geweest. Dat heeft te maken met het feit dat ze soms last heeft van onverwachte angstaanvallen.
1: Ja.
0: Wat echt bizar is trouwens. Hadden we het gisteren nog over, ook in de uitzending.
1: Ja.
0: Deze week bijvoorbeeld echt een supergoeie week gehad. Nergens last van gehad. Maar het kan zomaar zijn dat ze maandagochtend belt en zegt van ik heb de hele weekend last gehad van paniekaanvallen.
1: Ja.
0: Het is niet oké. En zij heeft gewoon een best wel zware tijd gehad de afgelopen maanden. Ze heeft gezegd in samenspraak met de arboarts op vrijdag doe ik even een stapje terug. En toen dachten wij van dan is het misschien tijd dat Barend weer eens even op deze plek komt gaan zitten.
1: Precies. Nou, ook meer om het verwijt natuurlijk een beetje. Want ik hoor jou heel vaak een beetje stigmatiserend tekeer gaan in die ochtendshow. Van Barend, die werkt maar 4 dagen. En ik dacht echt van ik ben het niet met Wijnand eens. Ik stond vanmorgen op. Ik denk, wat een zegen dat je gewoon 5 dagen lang voor het volk je bed uit mag. Dat is toch een geweldig gevoel.
0: Dat is echt heel erg lekker.
1: Nou, wat mij wel opviel langer. Het is druk al op die weg, hè? 4:15, hè?
0: Ja.
1: Het is echt...
0: Jij denkt dat de wereld pas om 4:00 begint?
1: Nou, nee. Ik heb nu normaal gesproken 2 ijsbaden gedaan, hè? Ik lig nu al mediterend richting het oosten op dit tijdstip.
0: Ik zou je vertellen, er zijn een hoop mensen al wakker.
1: Ja.
0: Sterker nog, een hoop vrienden van de ochtendshow tussen 6 en 7. Als je dan luistert, dan behoor je een beetje tot de elitegroepen van 3FM.
1: Eens.
0: Is de voorhoede, zoals wij die noemen. En je kan je registreren, 3fm.nl/voorhoede. Dan weten we ook... Als je wakker bent, en er zijn een hoop mensen wakker en jarig op dit moment. En die gaan we zo meteen even in het zonnetje zetten. Dus het komt erop neer dat je echt aan de bak moet, jongen.
1: Het is wel grappig. En, het is vandaag 8 mei, bijzondere dag voor de stad Rotterdam. 24 jaar geleden was Pim Fortuyn net 2 dagen doodgeschoten. Hele impactvolle week natuurlijk voor de samenleving, maar in het bijzonder Rotterdam. En op deze dag, 8 mei... won Feyenoord voor het laatst een grote Europese prijs voor het Nederlandse voetbal. Dus Rotterdam, nog even gefeliciteerd, hè, op een dag als vandaag.
0: We gaan er een mooie show

0: sowieso een mooie dag, want zonnig, soms wat bewolking, vanmiddag 15 tot 19 graden. En als je dan naar het weekend kijkt, nou, morgen wordt het warm, jongen, 20 tot 23 graden. Zondag houdt het nog even aan. Iets meer bewolking, iets minder zon, maar dan ook nog 20 graden. Zometeen een ander op 3FM, Tautiel staat voor je klaar. Maar eerst deze, ja, ik kon niet missen, Dil.
1: Zo is het, maat, zo is het. Lekker.
0: Thin Lizzy.

0: Het houdt hier op 3FM. Op de show, Wijnand en Jamie in een iets andere vorm. Want Barend terug tegenover mij, of ik terug tegenover hem. Jamie die is er op de vrijdagen niet. En de komende weken, dit is geen incident, hè?
1: Nee,
0: dit is niet even, nee.
1: Nou, ja. Je weet natuurlijk nooit hoe vandaag afloopt, hè? Dat het hele programma Team op Team van 9 zoiets heeft. Nou, weet je, Matthijs van Nieuwkerk te gaan verhalen over. Maar dit is ook erg. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen, weet je wel. Je weet nooit hoe het loopt allemaal. Maar
0: jongens, als hij, voor iedereen hier, als hij zometeen met niet-machines begint te gooien.
1: Ja,
0: dat is heel normaal.
1: Ja. Nou, ik heb een printer gezien. Die kan zometeen nog wel eens in de hoek kijken.
0: Het is een mooie dag vandaag, 8 mei. Het wordt ook een mooie dag vandaag. Lekker zonnig en een warm weekend voor de boeg. Dat had ik even helemaal gemist, maar dat zie ik net voorbij komen. Dus de korte box die kan weer naar buiten. En een hoop verjaardagen die ook onder leden van de voorhoede. Alle vroege luisteraars van de ochtendshow tussen 6 en 7 zijn onderdeel van de voorhoede. Die kunnen zich aanmelden. 3fm.nl/voorhoede. En er worden vandaag een paar feestjes gevierd.
1: Ja, wat vrienden van de show. Allereerst de meest belangrijke. David Attenborough, die wordt vandaag 100.
0: Die heeft zich nog niet aan. Die gozer leeft gewoon.
1: Ja,
0: nog,
1: maar dat zat ik met deze week ook te realiseren. Ik zag hem ergens voorbij komen. En die man is gewoon 100. Weet je? Ja. Dat is, en iedereen kan zeggen, ja, het is voor mij wel een keertje klaar op 70, 75. Maar als je toch mooi 100 kan worden, is dat prachtig.
0: De stem van de Earth-documentaires, weet je wel, al die dierenfilms van de BBC, die spreekt hij in.
1: Nog wat onbelangrijke mensen. Nicky Plessen vandaag 41 geworden en wat andere toestanden. Maar de leden van de voorhoede, dat is waar het om draait. Twan Hogers, specialist informatiebeheer gemeente, hobby, lezen en katten. Twanny Hogers, 55 jaar, gefeliciteerd. Mooie dag. Henry Rijders is feed safety specialist.
0: Ik denk dat hij food safety specialist is.
1: Ja, maar ja,
0: feed of food, het is nogal een verschil natuurlijk.
1: Feed safety specialist. Ja, nee, geen idee. Ik heb er nooit iemand op een verjaardag
0: gehoord. Feed safety, dat klinkt voor je voeten.
1: Ja, feed. Oh,
0: ja, dus daarom denk ik dat hij het verkeerd geschreven heeft.
1: Likdoorn specialist is hij, denk ik. Het is een beetje om de tenen en de vratten uit elkaar te houden. Dat maken wij ervan. Gefeliciteerd, mooie dag 59. Hockey doet hij graag, 3FM luisteren. Golven en koken, klinkt als een rijk en prettig leven. En Rita Jochensen, de koningin van 1981. Vandaag 45 geworden. Administratief medewerkster en planner. Yoga, muziek en kunst. Is dat niet even iemand om even een bellen?
0: Die gaan we even, want ze zegt dat ze namelijk om 6:20 de wekker heeft staan. Dus ik ben benieuwd of dat ook klopt, want het is op zich 6:20.
1: Ja.
0: En zou het toch leuk zijn als we haar nog kunnen feliciteren met haar verjaardag?
1: Dat is heel.
0: Op je verjaardag?
1: Ja.
0: Ben je dan ook, of zou ze een dagje vrij hebben? Dat kan natuurlijk ook, hè? Als administratief medewerker, dat je gewoon even een vrije dag voor jezelf hebt ingepland.
1: Kijk, ergens is er weinig zo spannend als een overgaande telefoon. Ja. Zeker in de generatie die we aan het opvoeden zijn om van een belangst af te komen. Is het altijd. Hebben we een goede training?
0: Nee hoor. Oh, ja. We hebben ook het telefoonnummer van de man. Als die ook niet opneemt, dan weten we hoe laat het is.
2: Rita Jochemsen.
1: Rita Jochemsen.
0: Nee.
1: Die staat eieren te borden.
0: Laten we haar man ook even proberen.
1: Ja, heel goed. Kom maar. Ik hoor dat gesprek in bed al. Op telefoon, weet je. Hou op met die gasten. Helemaal geen zin in nog. Mocht het 7:30 uitslapen.
0: Onbekend nummer, niet opnemen.
1: Nee. Ze stalken weer van de overburen. Dat soort dingen, weet je. Dat gaat niet. Nee, wij zijn het geluid van je wekkerradio.
0: Nee. Dit gaat er niet worden, denk ik.
1: Nou, wel gefeliciteerd. Allebei maakt er een mooie dag van.
0: Van harte gefeliciteerd. Riet is nog even.
1: Telefoon, weet je. Hou op met die gasten. Helemaal geen zin in nog. Mocht het 7:30 uitslapen.
0: Onbekend nummer, niet opnemen,
1: Nee. Ze stalken weer van de overburen. Dat soort dingen, weet je, dat gaat niet. Nee, wij zijn het geluid van je wekkerradio.
0: Nee, dit gaat er niet worden, denk ik.
1: Nou, wel gefeliciteerd. Allebei maakt er een mooie dag van.
0: Van harte gefeliciteerd. Riet is nog even druk bezig, denk ik.
1: Dat denk ik ook.

0: maakt het 6:30 op de vrijdag van 3FM. Wijnand en Jamie zonder Jamie, maar met Barend van Delen.
1: Je kunt dus over een heel simpel ding in je leven ontevreden zijn. Zo heb ik afgelopen december de eigenlijk luxe gekregen door toen ik uit het glazen huis kwam een airfryer te krijgen van mijn vriendin.
0: Kijk.
1: Die zei van, joh, weet je, ik heb dat ding gezien bij de Action en dat is, laten we maar een nieuwe doen, want die andere ziet er niet meer uit. De gorigheid van 4 jaar geleden hangt er nog in. We gaan ervoor. Wij zetten dat airfryertje er neer en ik dacht al, €30, dat moet niet kunnen. Dat gaat niet goed. Dat is net niks. Dus ik moet je ook heel eerlijk zeggen, voordat er een aardappelkoketje klaar is bij ons, ben je 27 minuten verder. En dat is toch een soort devaluatie van je leven, weet je wel. Want je hebt er zin in en het moet snel. Met andere woorden, een top airfryer in je bestaan, in je arsenaal van keukengarnituur. Dat is wat jij moet hebben. En je mag hem van mij hebben als je op dit moment even je telefoon weet te pakken en je naam hebt naar de NPO Luister-app. Alleen maar je naam hebben en ik beloof jou, want ik heb hier de jongens gezien, hè, hoe gelukkig ze zijn met die airfryer. Een top airfryer, top of the bill, als je alleen even je naam hebt naar de NPO Luister-app. Maak je leven beter, komt het allemaal dik in orde. Ondertussen is het bijna 6:30. Gaan we even schakelen voor een KKW'se update van
2: NOS op 3.
0: Jasper Leegwater, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen jongens. Leuk dat jullie er samen zijn. Flink schrikken voor de jongerenafdeling van D66. Gisteravond explodeerde rond 9:00 opeens een vuurwerkbom voor de deur bij het partijkantoor van D66 in Den Haag. Deze barman van een zaak om de hoek, die schrok zich een hoedje.
4: Ja, ik was aan het werk en ik hoorde een hele harde knal. Dus ik dacht dat er wat bij ons in de zaak gevallen was. Maar toen keek ik daar, zo bleek dat de deur opgeblazen was.
3: Mijn collega Gerben was toevallig ook in de buurt en vertelt dat het flink schrikken was voor de jonge democraten die op het moment van de explosie aan het vergaderen waren.
5: Die hebben dus de explosie echt van heel dichtbij meegemaakt. Die zijn allemaal ongedeerd gebleven. Die hebben via de vluchtroute het partijkantoor verlaten.
3: Premier Jette, ook D66-leider natuurlijk, noemt het een laffe daad van intimidatie. Een uur na de aanslag is iemand opgepakt. Waaronder een vuurwerkbom werd afgestoken bij het D66-kantoor is nog niet duidelijk. Op de universiteitsapp Canvas is gisteravond een bericht verschenen van Shiny Hunters. Die hackersbende zegt dat ze opnieuw Canvas hebben gekraakt, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week braken de hackers ook al in bij het bedrijf achter Canvas. Ze zeggen dat ze de gegevens van miljoenen studenten en medewerkers hebben gejat. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot komende dinsdag de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt.
0: Ja, we gaan het hier later over dit soort hacks gaan we het nog wel hebben in die show. Geef het een uurtje. Maar dit soort dingen, ik heb echt het gevoel, je kan, het maakt niet uit.
1: Nee. Nou, het is misschien een beetje mijn nalatigheid. Ik hoorde jou privé tegen mij zeggen afgelopen dinsdag dat jij ook bij die Odido-hack zat. Ja, het doet mij eigenlijk helemaal niks. Nee. Ik krijg zo'n melding en dan denk ik, ja jongens, het zal wel. Ik kijk even een paar keer op die giro-rekening. Als het er nog staat, is het te weinig aan de hand.
3: Nou, je hebt bijna het gevoel dat je gewoon je wachtwoord in je Insta-bio kan zetten. Ja, toch? Ja, dat het allemaal niet uitmaakt.
1: Heb ik bij deze ook gedaan trouwens. Ga even naar Edwaard van Delen.
0: Druk op volg en dan verschijnt hij vanzelf.
1: Ja, zeker.
3: Dan nog even dit. De wereldberoemde bioloog Sir David Attenborough wordt vandaag 100 jaar. Je kent hem waarschijnlijk als voice-over van Planet Earth of van andere natuurdocus. Die maakt hij al 70 jaar. Hij kreeg de afgelopen dagen al heel veel felicitaties, zegt hij zelf.
6: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly. But it seems that many of you have had other ideas. But I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.
3: Nou, ter ere van zijn 100ste verjaardag zet de BBC hem een week lang in het zonnetje. Vanavond is er voor David Attenborough een speciaal concert in de Royal Albert Hall in
0: 100
3: Londen.
0: 100 jaar, hè?
1: Nou, het meest leerzame aan dit, dat schiet me nu even te binnen. Kijk, wij zijn allemaal midden dertigers. En wij zijn heel erg bezig met, ja, het leven is nu, weet je wel. En als je 50 bent, is het een beetje klaar. Maar de waarde die je nog aan je leven kunt geven, van je 70ste tot je 100ste bijvoorbeeld, is ook een rit van 30 jaar.
0: Ja, als je dat in goede gezondheid mag doen.
1: Ja, maar
0: daar
1: gaan we vanuit. Kijk naar mijn levensstijl.
3: Ik heb het weer nog. De dag begint in het hele land zonnig. Later komen er wat meer stapelwolken bij. Het is wel lekker hoor. Het wordt een graad of 17.
0: En het rijdt lekker door. Ik zit even te kijken. Files op vrijdag. Normaal is er altijd wel eentje te vinden. Maar niks is minder waar. Het is hartstikke rustig op de Nederlandse wegen. Dus plankgas.

0: is heerlijk. Vroeg opstaan in het weekend is niet waar je zin in hebt. Maar samen valt het best wel mee.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Goedemorgen. Ik heb koffie, goede platen, de meeste muziek en je wint gratis boodschappen. Dat is lekker, hoef je de deur niet meer uit.
2: Obi, morgenochtend vanaf 7 uur. 3FM.
0: Ik ga vast croissantjes bakken.

0: eigenlijk ook het bewijs is dat het hebben van een airfryer niet een direct levensgevaar is.
1: En hoe bedoel je dat?
0: Nou, jij hebt een airfryer thuis, toch?
1: Ja. En hoe bedoel je dat het dan geen direct levensgevaar is?
0: Nou, omdat ik weet hoe jij bent. Ik ken jou een beetje. En ja. Je zou verwachten dat met zo'n airfryer in huis dat de remmen gelijk losgaan, weet je wel. Dat zo'n ding dat je helemaal dichtgroeit.
1: Ik zit te kijken, maar het is bizar. Ik zit naar jouw redactie te kijken. Maar is dat normaal dat je in het programma te gast bent, dat je na 40 minuten wordt weggezet als gewoon een dier?
0: Nee.
1: Oh, het is positief.
0: Het is positief. Want jij bent niet helemaal dichtgegroeid natuurlijk. Hè? Jij bent topfit.
1: Ja.
0: Het is niet dat jij hier met 120 kilo loopt, terwijl je zo'n apparaat gewoon thuis hebt staan.
1: Terwijl ik eigenlijk wel altijd de neiging heb, op welk tijdstip dan ook, om er van alles in te gooien.
0: Oh ja?
1: Dat kruipt altijd bij mij. Echt, ja, ik maak geen grap. Ik kan de hele dag kan ik eten. Daarom eet ik bijvoorbeeld nu ook niet 's ochtends. Dus als ik begin, als de motor start, als ik begin met eten, dan stop ik niet meer.
0: Oh, hebben we zometeen nog een leuke verrassing voor je. Daarover later meer. Je kan hem vandaag winnen, want vandaag gaat hij eruit.
1: Air Friday!
0: Het is Air Friday. De hele week hebben we een grote competitie. Wie de hoogste score zometeen om iets voor 8:30 heeft, die wint de airfryer te verdienen. Die scoren punten met de laatste letter. Je kiest een beginletter, je krijgt een categorie van Barend om een woord mee te maken. Klopt dat? Dan is de laatste letter van het antwoord ook meteen de beginletter voor je volgende antwoord. En je hebt 30 seconden de tijd om zoveel mogelijk categorieën weg te spelen.
1: Klinkt als een top format, jongens. We gaan er een hele mooie editie van maken. We gaan het doen met Stefan. Stefan, goedemorgen, jongen.
2: Goedemorgen.
1: Wat brak je is omdat je gisteren een weekborrel hebt gehad. Wat ik mezelf nog herinner uit de tijd dat ik nog actief meedeed aan weekborrels, is dat ik in de ochtend altijd wel ergens spijt van had. Waar heb jij spijt van als het gaat om gisteravond?
2: Kijk, dat ik niet bier of wijn heb gedronken, maar gewoon kaart aan de cocktails ben gegaan.
1: Ja, heerlijk. Hey, en heb je zo'n fluit in je stuur hangen die registreert of je weer mag rijden? Want anders dan hebben we nog een beetje twijfel.
2: Nee, gelukkig niet.
1: Oké, heel goed. Maar was het wel echt een werkborrel, kan ook een beetje ongemakkelijk zijn, maar wel een gezellige werkborrel dus.
2: Nee, was wel leuk, ja.
0: Heel goed. Goed zeker. Om te horen. Uitbraken met een airfryer, misschien wel vandaag door jou gewonnen. Wat is je startletter? Waar wil je zo mee beginnen?
2: De B.
0: Barend, de eerste categorie.
1: Zoet product.
2: Een bananensnoepje.
1: Schoolvak.
2: Even kijken.
0: Met een E.
2: Engels.
1: Fruit.
2: Met een S. Sinaasappel.
1: Automerk. Met een L.
2: Even kijken, een Lada.
1: Heel goed, stad.
2: Antwerpen.
1: Ja! Alcoholisch drankje!
2: Een Negroni!
1: Ja!
0: Zo! Kijk, het kan dus wel!
1: Ja, goed man!
0: Zo de knetters, hè?
1: Ongelooflijk!
0: Je telefoon stopt er ook mee?
3: Nee.
0: Oh, ik denk, je krijgt een auto-ongeluk. Ja, je hoort en ik haal maar ruis aan de andere kant.
1: Het zou wel voorpagina nieuws zijn als Stefan van der Maas inrijdt.
2: Nee. Ik was even iets enthousiast met de
0: Negroni. Lekker zeg. Steef, je gaat aan kop in het klassement op de laatste dag. Je hebt 6 punten.

0: 3FM ex-ambassadors. De komende week is die vrijdag een beetje anders. Jamie is er niet. Het emmertje is een beetje vol. Die gaat 4 dagen werken en op last van de aanbouwarts de 5e even rust. Maar zolang we het kunnen betalen,
1: ja,
0: dan zit hij hier. Barend van Delen, goedemorgen jongen.
1: We zijn allemaal op zoek, nou misschien heb je dat helemaal niet hoor, maar misschien is het een zoektocht voor jou of helemaal niet. Stel je voor, je doet ooit in je leven iets wat baanbrekend is.
0: Ja.
1: Wat gewoon iets is wat je eigenlijk altijd met je mee zou dragen. En dan wel, als het kan, in de meest positieve zin van het woord meedragen. Dat gebeurde een jongen, die heette Lodewijk, zo heet hij nog steeds. Jij kent hem als Bakermat. In 2013, in het voorjaar, kwam deze ongekende ketser uit. Vandaag geen euro aan heeft verdiend.
0: Want het is gemaakt met Fruity Loops, toch? Of zo?
1: Nou, nee, het is gemaakt met de vocalen van Martin Luther King. Dus alle opbrengsten, de rechten van deze plaat, zitten verbonden aan de Martin Luther King Foundation. Dus het is in ieder geval wat goed mee gebeurd. Maar die jongen die heeft een enorme klappen gemaakt. En jij en ik kunnen hem allemaal. We hoeven de eerste tonen maar te horen of we denken, hé, dat is die track.
0: Ja.
1: Die komt vorige week dus, afgelopen vrijdag, met een nieuwe plaat uit. En ik heb het gevoel dat dit wel eens het geluid van de zomer kan zijn. Rani zit op de vocalen. Dat is een zangeres die ooit een track maakte met Sammetje Veld. En het is power, het is zomer, het is gezellig, het is goed. Het heeft sfeer en om die reden in de ochtendshow bij Barend en Wijnand. De nieuwe van Bakermat. Lekker.

0: Ja, toch wel, hè?
1: Is hem wel, hè?
0: Ja.
1: Heeft het wel, hè?
0: Ik was een beetje kritisch.
1: Wat dan?
0: I Love Life, Baker, Martin en Rani hoorde. Ja, ik dacht, ja.
1: Ja, wat?
0: Ik heb een beetje pillenplaatje.
1: Ja?
0: Ja, weer je andere festival dance tune, een beetje met elkaar.
1: Ja, maar je wordt ergens ook veel te veel een oude man wijn. Omarm het leven nou eens in het nu. Kom nou eens op, man. Hey.
0: Zo'n ochtendshow van 3FM, wij zijn Jamie zonder Jamie, maar met Barend van Delen. Allemaal lieve appjes die binnenkomen. Het verwarmt het hart, de dag van vandaag ook, want het wordt vandaag 15 tot 19 graden. Coldplay, Lil Sims, Burna Boy.

0: Play and Replay op 3FM. Heb jij al wat voor Joker gekocht?
1: Voor mijn moeder Joker? Ja. Nou, mijn moeder zei gisteren wel, die was bij mij. En die zei wel van, Bent, zo noemt ze me altijd, kom je zondag nog even? Dus ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb nog niets gehaald. Maar ik ga 100.000% naar mijn moeder toe zondag.
0: Zondag, moederdag, voor de duidelijkheid. Ben je het vergeten en denk je nu, oh god, wat nu? Geen probleem. De ochtendshow van 3FM helpt je. Het enige wat je even hoeft te sturen nu is je moeder. Zo simpel kan het zijn.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Je dag begint al druk en vanavond thuis ook nog spitsuur. Hak je spitsuur met de hak burrito-schotel. Supersnel een heerlijke voedzame maaltijd op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
3: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
5: Oh yeah.
4: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
6: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
6: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks Bo.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie olifant.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Jojo.
14: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout... plus extra scherpe aanbiedingen.
15: Doe het lekker zelf.
14: Dat zeg ik.
16: M-Line, official sleep supporter van de KNVB. Thuis, in Zeist en tijdens het WK. Word ook fit wakker en score nu het M-Line Recharge matras met 50% korting. Kom naar een slaapspecialist of kijk op mline.nl. M-Line, get ready for greatness.
17: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
18: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
17: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
19: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
20: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
21: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
22: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
23: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
24: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of ham kaascroissants voor 50 cent per stuk. En ook fijn, Jumbo filet américain naturel voor maar 1,50. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
25: Yeehaw!
0: allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee Wildwestavonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
1: 3FM. Goedemorgen, het is vrijdag, het is exact 7 uur. Ik voel me een beetje beledigd in het programma waar ik te gast ben. En hoe dat zit hoor je binnen nu in 10 minuten. Eerst het absolute laatste nieuws van NOS 3. Iris Jasper Leegwater, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Sommige examenkandidaten denken dat ze opeens een hoveniersexamen doen vandaag.
13: NOS op 3.
5: Ja, hoe dat zit vertel ik je zo. Eerst naar Den Haag. Bij het partijkantoor van D66 is gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Dat ding ontplofte terwijl de jongerenafdeling van de partij daar binnen was. Er raakte niemand gewond, maar bij D66 zijn ze woedend. Minister Sjoerdsma reageerde gisteravond op tv bij Pauw en de Wit.
15: Godzijdank, dus niet in de ruimte waar dat dan gebeurt, en konden zij via de achteruitgang nu eruit gaan. Nou, dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt, volstrekt onacceptabel.
5: Ook premier Jette van D66 noemt het een laffe daad van intimidatie. Een uur na de explosie bij het partijkantoor werd er iemand opgepakt. Er is nog geen motief bekend. Iran en Amerika zeggen allebei dat de ander het staakt het vuren heeft geschonden. Gisteravond laat waren er verschillende aanvallen over en weer bij de straat van Hormuz. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep. Daarin stond dat getroffen scholen tot dinsdag de tijd hebben om te betalen. Anders zeggen de hackers dat ze alle gestolen gegevens online gooien. En de finalisten van de Europa League en Conference League zijn bekend. Gisteravond waren de returns in de halve finales. Nou, de finale van de Europa League gaat dit jaar tussen Freiburg en Aston Villa. In de Conference League finale staan Rayo Vallecano en Crystal Palace tegenover elkaar. En na weken van blokken, zweten en examentrainingen gaat het vandaag dan echt beginnen. Voor 185.000 leerlingen starten de eindexamens. Leerlingen op 4 scholen in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Breda doen dat tussen het groen, namelijk tussen de plantjes. Nou, volgens onderzoekers draagt dat bij aan het concentratievermogen en verlaagt het ook nog eens stress. Dat is allemaal te horen bij Hart van Nederland.
25: Het is een mix aan verschillende planten die voor verschillende effecten hebben, waaronder bijvoorbeeld het zuiveren van lucht. Ik vind ook echt dat als je hier binnenkomt, voel ik in ieder geval een bepaalde rust over mezelf heen komen.
5: Nou, vandaag op het examenrooster trouwens wiskunde voor VMBO, bedrijfseconomie voor VWO en Nederlands voor HAVO. Heb ik het weer nog voor je. De dag begint in het hele land zonnig. Later komen er wat meer stapelwolken bij. En het wordt een graad of 17.
26: Jasper, dankjewel.
5: Yo.
26: Verkeersinfo, 17 kilometer. Het is bijna niks hoor. De A12 een melding Duitse grens richting Arnhem voor knooppunt Velperbroek, 10 minuutjes. En de A73 Maasbracht richting Nijmegen voor Kuik ook 20 minuten. Er is een lading afgevallen.
1: 3FM.
27: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
28: Welkom bij de verfzaak.
27: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
29: Hamster!
30: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
29: Yes!
30: Met deze week in de bonus. AH scharrelkipschnitzels, kip cordon bleu en terrasschnitzels 2 stuks, tweede gratis.
29: Boeie!
30: Hak, tweede gratis.
29: Lekker hoor!
30: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
29: Lekker hoor!
30: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Catisfactions, ook tweede gratis.

0: 20 verfzaken.
1: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
4: Ik ben van school afgetrapt.
5: Hoe ga je ouders dit vertellen?
4: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
6: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
7: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
8: Ik doe toch mijn fucking best!
3: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
11: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
10: Die andere stuiterbal daar.
11: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
12: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
13: Je voelt je

0: on Fire. FM.
1: Wijnand en Jamie in de ochtend.
0: Wijnand en Jamie zonder Jamie. Die heeft de vrijdagen vrij. En de komende weken zit Barend van Delen op haar stoel. Dat is een soort van reunie van ons. Want wij maken al sinds jaar en dag radio. We zijn hier samen begonnen.
2: Ja, wel gelijk even een klacht. Weet je, natuurlijk, we houden positief. Het is vrijdag. Maar ik voel me wel een beetje late to the party. Een beetje raar welkom geheten. Ik open net even mijn Instagram. En sinds 13 minuten word ik gevolgd door jullie. Dat is wel bizar, hè?
0: Ja.
2: Pas nu zijn jullie het evangelie aan het volgen, hè?
0: Ja, maar je moet dat ook verdienen.
2: Ja,
0: zie je het even zo. Ja. Dat is zo'n follow, dat is niet zomaar iets, hè?
2: Ja, dat is waar.
0: Mocht jij ook zo'n follow willen, dat kan. En Wijnand en Jamie gewoon te volgen op de TikTok en op Instagram.
2: Hey, grote vriend. Jij zegt net tegen mij, ik ben er helemaal uit. Maar realiseer jezelf ook dat het voor ons 20 jaar geleden is dat wij dit deden.
0: Voelt dat zo?
2: Nou ja, kijk, 2006 klinkt altijd een beetje als gisteren. Omdat, ja, gewoon, we waren toen 18 en willen het even over examens hebben. Maar het is inderdaad gewoon 20 jaar geleden. Zo. En vanaf vandaag gaat het allemaal weer gebeuren. De start van de eindexamens.
0: Ja, ik weet heel veel van jou.
2: Ja.
0: Maar wij hebben dit eigenlijk in onze vriendschap, in al die jaren, 18 jaar vriendschap, nog nooit besproken. Jouw eindexamens.
2: Zal ik gewoon gelijk de meest ideale tip geven alle tijden? Eindexamens, er is altijd een vak wat je gewoon net niet kan. Weet je, wat je moeilijk vindt. Weet je, bij mij was het volgens mij management en organisatie of iets met economie. Gewoon iets wat een beetje vervelend was. Ik heb het uiteindelijk gehaald, de HAVO heb ik gepakt. Maar wat ik deed, en ik denk dat die anno 2026 nog steeds werkt. Ik deed gewoon van die dingen die ik dan niet goed kon opslaan. Die schreef ik op een briefje, die stopte ik in mijn boxershort. En als het examen zeg maar een uur en een kwartier aan de gang was, dan stak ik mijn vinger op en zei, meneer. Ik heb er niks aan doen, maar ik moet echt even plassen. En dan ging ik op het toilet even snel die antwoorden doorlezen. En dan ging ik terug en dan vulde ik het allemaal zo in. En we zijn 20 jaar verder. De wereld is veranderd, maar dit werkt nog steeds.
0: Dat is een super tip voor iedereen die vandaag begint. Want VMBO heeft wiskunde vandaag, HAVO, Nederlands en bedrijfseconomie. Nou, heb je hem voor het VWO.
3: Ik denk dat ik weet hoe
4: je moeder
3: heet.
2: Ja.
0: Jamie heeft het altijd over een gave. Ik noem het gewoon een hobby. Jij kent deze hobby van mij.
2: Nou, je hebt een paar afwijkingen in het leven. Het is nog iets te vroeg om ze allemaal op te noemen. Maar laat ik beginnen met de volgende. Jij kunt namen van moeders raden. Ja. Dat heeft bijzondere vormen aangenomen. Ik heb ook wel eens in supermarkten met Wijnand gelopen. En dan liep hij weer naar een prachtig studerende dame van de VU in Amsterdam of wat dan ook. Ik zei, hey, ik weet niet hoe jij heet, maar ik weet wel hoe je moeder heet. En ja, dat iets engs is, dat weten we ook allemaal. Maar dat je dat dan weet te brengen naar een zeer succesvol radio-item en daar mensen blij mee kunt maken, dat is dan wel weer iets wat ik waardeer.
0: Normaal alleen op de maandagen van 3FM, nu elke dag in aanloop naar Moederdag. Je kan een Moederdagpakketje winnen. Het is eigenlijk heel simpel. We hebben zometeen iemand aan de lijn. Ik heb 5 vragen voor die persoon om vervolgens ook zelf te raden hoe zijn of haar moeder heet. En jij mag meedoen. Stuur als je een idee hebt over de naam van de moeder van deze kandidaat, stuur dan gewoon gelijk die naam door via de NPO Luisterapp. Heb jij het namelijk goed, dan win jij een geheel verzorgd Moederdagpakket met chocola, met geurstokken, met alles erop en eraan. Ja. Dat is echt wel een pakketje wat we nog snel naar je opsturen. Dus doe vooral je best via de NPO Luisterapp. Emeline, spreek ik het zo goed uit?
5: Ja, je spreekt het zo goed uit.
0: En ik heb 5 vragen over jouw moeder. Waar is je moeder geboren?
5: Ze is in Amstelveen geboren.
0: Amstelveen, oké. Okay. Wat kijkt ze het liefst op tv?
5: Ze kijkt het liefst reisprogramma's op tv. Ja. Zoals Slortje Dessing, de FM.
0: Kijk, dit zegt al heel veel, hè? Ja, dit is karakterbepalend.
2: Ik zie dat grote brein, dat begint nu te ratelen, hè? Ik zie het aan hem.
0: Als je moeder een bekende Nederlander zou zijn, met wie zou je haar dan vergelijken?
5: Tineke Schouten.
2: Met Tineke Schouten? Die kun je imiteren, hè?
0: Ja. Hallo, hallo. Ja, Tineke komt ook net als ik uit Utrecht, dus die heeft nog wel eens een Utrechts accentje. Wat is de grootste kwaliteit van je moeder?
5: Ze is heel behulpzaam en staat altijd voor iedereen klaar.
0: Groot hart. Oh. Hoe heten jouw broers of zussen als je die hebt?
5: Ik heb 2 zusjes, Murielle en Anissa.
0: Kijk, dit zegt ook alweer wat, want dit zijn bijzondere namen.
5: Ja.
0: Oké. Okay. Ik ga hierover nadenken. En als je dit allemaal gehoord hebt, mag je er ook over na gaan denken. En mag je een naam doorsturen via de NPO Luisterapp. Heb jij die naam goed, dan win je een moederdagpakket voor jouw moeder. We komen over een kleine 6 minuten bij je terug. En dan heb ik ook een naam. Ik ben heel benieuwd of dat een goeie is. Ik spreek je zo meteen.

0: Heb jij eigenlijk een idee als je dit zo allemaal hoort?
1: Nou, er komen suggesties binnen via de app die ik wel voel. Mag ik eentje voorlezen?
0: Ja.
1: Lise en Karst die zeggen Sonja. Ik voelde Sonja heel erg. Amstelveen, weet je wel, reisprogramma's. Dit is een Sonjaatje. Dit zou goed kunnen, hoor.
0: Als jij een ideetje hebt, stuur het vooral door via de NPO Luister. Het wordt een mooie dag vandaag. Temperaturen tussen de 15 en de 19 graden. En je zwembad.

0: van Pieper op 3FM.
1: Ik denk dat ik weet hoe...
2: je moeder...
1: heet.
0: Jij verbaast je erover zoveel appjes als er binnenkomen, hè?
1: Ja, bizar, weet je. Je hoort een paar dingen over een vrouw. Ja, geboren in Amstelveen, vindt het leuk om naar Floortje Dash in te kijken. Is een hele zorgzame vrouw, lijkt een beetje op Tineke Schouten. Ja, wat moet je daar nou voor naam aan ontlenen?
0: Haar andere dochters heten Murielle en Anissa en Emiline, moet ik zeggen. Dat is toch ook een lastige naam, Emiline?
3: Ja.
0: Maar wel een hele mooie. Er zijn heel veel luisteraars die een naam hebben ingestuurd.
1: Ja.
0: Ik heb weer een soort van twee ideeën. Dus ik ga weer een gokje maken tussen de ene en de andere. Barend, wat zullen we doen? Zullen we eerst het rijtje doen en dan afsluiten met die van mij?
1: Je bedoelt het rijtje met alle opties die genoemd zijn.
0: Ja, we hebben 15 seconden zo meteen. En dat ik misschien op seconde 0 nog mijn inzending zeg.
1: Ja, ik vind het helemaal goed. Moet ik even die namen er doorheen trappen?
0: Je hebt 15 seconden. Rustig aan. Ja. We halen toch niet alles. Okay. Maar begin maar gewoon bovenaan. En Emmeline, als jij zegt ik hoor hem, dan zeg je gelijk stop.
3: Ja, ja, dat zal ik doen.
0: 15 seconden gaan nu in.
1: Lars zegt Linda. Caroline zegt Silke. Meis denkt Linda. Die komt vaak binnen. Thomas denkt dat haar moeder Petra heet. Ook een goeie, denk ik. Marianne zegt Claire. Menno zegt Brigitte. Inge zegt Judith. Peer denkt Mariana. En Milou denkt dat het Sandra heet.
0: En ik denk dat jouw moeder Jiska heet.
3: Wat was de laatste naam?
0: Jiska.
3: Oh. Nee, het is niet genoemd.
0: Oké.
1: Okay. Maar zit jij er... ik ben hier vandaag voor het eerst, hè. Zit jij er nou in één keer zo naast, Lange? Wat is dit nou voor ontzettende teleurstelling?
0: Ik had echt een bepaalde overtuiging dat ik hier wel goed mee zat.
1: Dit programma...

0: Saskia, ja, dacht ik eerst ook nog. Had ik die, ja, combinatie maar gemaakt. Jiska. Ja. Ja. Dat betekent dat ik het fout heb en dat niemand het geraden heeft. Maar jij gaat er vandoor met dat moederdagpakketje.
1: Jee.
0: Die gaat naar Sears.
2: Dit is onze nieuwste single.
3: Here is my new single.
4: En dit is mijn nieuwe single.
5: Nieuw op 3FM.
0: Maandag gewoon weer een nieuwe editie van Ik denk dat ik weet hoe je moeder heet. Want maandag is moederdag hier op 3FM. En dan maak je ook weer kans op een fantastische prijs. Maar eerst nieuwe muziek van een vriend van de ochtendshow. Groot geworden hier bij de ochtendshow, kan ik bijna wel zeggen.
6: 100% maat.
0: Altijd full support vanavond in Paradiso in Amsterdam. Ik heb het over Def. Zijn nieuwste heet Voor Mijn Toppers 3FM.
7: Dit

0: hier in 3FM. Wijnand en Jamie, zonder Jamie, maar met Barend van Delen de komende weken hier tegenover mij. Heerlijk, vind ik het.
1: Is dat even schrik als je net wakker wordt, weet je? En dan denk je even rustig, gebalanceerd die ochtend te beginnen. Met het geluid van Amsterdam in je oren en het geluid van Utrecht. En dan krijg je dit. Ik moet je zeggen, ik had net even zo'n momentje dat ik dacht, nou, het is net even te gek.
0: Te gek?
1: Ja, ik had gewoon een bakje koffie nummer 7 op. Ja, dat is toch wat je doet. En dat begin je toch te voelen op een gegeven moment. Ja,
0: ik heb een max van 2 nu in de ochtend sinds kort. Want ik merk gewoon, je blijft drinken.
1: Het is ook een beetje hetgene wat er licht is wat je pakt. Hè. Dus het enige wat wij hier gratis hebben is koffie. Ja, dan blijf ik in Nederland en dan trek ik die hele machine leeg hier.
0: Het is ook jouw belastinggeld.
1: Zo simpel is het.
0: We hadden het net over moederdag. We hebben een moederdagpakketje weggegeven aan Miline. En er komt een vraag binnen. Meisje zegt, wordt dit morgen ook nog gespeeld? Ik denk dat ik weet hoe je moeder heet. Nee, want ja, dan is de ochtendshow er niet. Dan is er een andere ochtendshow, de weekendochtendshow, onder leiding van Obi Rijmakers. En Obi die heeft wel een bepaalde service voor iedereen die moederdag vergeten is of nog geen cadeautje geregeld heeft. Luister aankomende zaterdag, morgen dus, en zondag vanaf 7 uur naar Obi. Dan kun je het misschien alsnog regelen voor jouw moedermeis. Dat zou dat lekker zijn.
1: Dat ga ik horen hoor. Ik zit morgenochtend om 7:30 in de auto.
0: NOS. Onderweg naar de voetbal.
1: Onderweg Abeltje, de jongste speelt tegen Spakenburg. Kijk. En daarna om 10:00 thuis de oudste tegen Woudenberg. Dus het wordt weer een 41 weekend in huis.
0: Jij kan lekker luisteren.
1: Zo is het.
0: Het laatste nieuws, het is 7:58. Jasper Leegwater, goedemorgen.
2: Goedemorgen jongens. Iran zegt dat de VS het staakt het vuren heeft geschonden. Maar tegelijkertijd beschuldigt Amerika Iran daar ook van. Gisteravond waren aanvallen te horen in de buurt van de straat van Hormuz. Correspondent David Poort zegt dat Amerika herhaalt dat het staakt het vuren nog steeds van kracht is.
3: Trump die noemde vannacht die Amerikaanse bombardementen op Iran een love tap, dus een klein tikje of een duwtje uit liefde, zeg maar. En hij zei ook van, nou, we zullen het echt wel merken als het staakt het vuren echt voorbij is. Want dan zou je volgens Trump alleen nog maar een soort van brandende gloed uit Iran zien komen vanwege Amerikaanse bombardementen dus.
2: Nou, er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers na de aanvallen van gisteravond. Woede en verbazing bij D66. Gisteravond werd bij hun partijkantoor een vuurwerkbom naar binnen gegooid, terwijl binnen vergaderd werd. Een uur later is een verdachte opgepakt, niemand raakte gewond. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie.
0: Wat heb je toch een hoop idioten, hè?
1: Ja, kijk, is het dan... Dat is het ding, hè? Kijk, is dit al opgeëist met een soort motief? Of liever gewoon een idioot met toevallig nog een zak lawinepijlen langs denken, hé, weet je wat, er staat een brievenbus open, ik gooi het er even doorheen.
2: Ja, we hebben geen idee waarom dit is gebeurd en is niet opgeëist of zo. Dus tast in het duister. Ja. Dan nog iets heel anders. Vandaag beginnen namelijk voor een boel middelbare scholieren de eindexamens. Onder andere wiskunde, Nederlands en bedrijfseconomie staan op het programma. Nieuw dit jaar is de Stresslijn. Dat is een initiatief van het LAX. Die ken je misschien wel. Je kan sowieso bij ze terecht met klachten over de eindexamens. Nou, bij die Stresslijn, daar kunnen ze je helpen als je mentaal compleet vastloopt. Hier alvast een tip.
4: Het helpt dan heel om eventjes eigenlijk letterlijk afstand te nemen. Hè, door iets anders te gaan doen. Door een rondje te wandelen, even een vriendin te bellen. Misschien een douche te nemen. En dan weer opnieuw met een frisse blik eigenlijk er weer in te stappen.
2: Ja, en als je twijfelt of je wel helemaal klaar bent voor je examen, dan moet je bij mijn collega's van NOS Stories zijn. Ryan en Romy doen namelijk iedere dag een last-minute opfriscursus voor het vak dat op het programma staat.
5: Ben je iemand of ken je iemand die examen doet? De komende 2,5 week zijn Romy en ik iedere dag online om jou te helpen om je examens te gaan halen. Succes namens ons alvast.
1: Die Stresslijn vind ik dus een hele slechte ontwikkeling. Dat vind ik niet goed.
0: Waarom?
1: Omdat er gewoon bepaalde fases zijn in je leven waarvan je moet leren dat je daar gewoon zelf doorheen moet. Kijk naar Wijnand en ik, weet je wel. Ik bedoel, ja, twee jongens strak van de stress in 2006. Het komt allemaal goed, weet je. Er is dan niet iemand die daar in een betaalde functie moet gaan uitleggen dat je even een douche moet nemen of moet gaan ademhalen. Je bent ook gewoon 16, 17 of 18.
0: Nou, voor mij was het meer dat ik denk, ja, kijk, kom op, man. Als je gewoon goed geleerd hebt en gewoon je best gedaan,
1: kom op,
0: hoef je je geen zorgen te maken. Ja. Dan komt het goed.
1: De Stresslijn, man.
0: Maar als je, net zoals ik, gewoon niet geleerd hebt en niet goed je best gedaan en te laat ben begonnen, ja, dan moet je het maar gewoon ondervinden. Dan hoort het ook een beetje bij het leven.
1: Dat is het leven, weet je. Dat is wat je leert. Als je dus niks doet, dan gebeurt er niet zoveel. En natuurlijk, je kunt stress hebben, maar daar heb je hopelijk je moeder of je vader of je beste vrienden voor. Kom op, man. Daar hoeven we toch geen functie voor in het leven te roepen.
2: Nee, misschien zijn er mensen die hiermee niet terecht kunnen bij hun ouders, hè, of bij een oudere broer. En dan is het toch lekker dat je bij iemand terecht kan, denk ik.
0: Ja, dat vind ik wel goed.
1: Ja, nee, ik geloof er niet in. Maar goed, dat is het mooie. Hè. Zoveel mensen, zoveel wensen.
2: Ik heb het weer nog. De dag begint in het hele land zonnig. Later komen er wat meer stapelwolken bij. En het wordt 15 tot 19 graden.
0: Asper, dankjewel.
2: Yo.
0: Tot zometeen. En we gaan nog even kijken of het druk is op de Nederlandse wegen. Nee hoor, 20 kilometer aan file. Er valt er eentje op. Dat is de A12 Duitse grens richting Arnhem. Voor knooppunt Velperbroek 20 minuutjes. Nee.

0: zoveel festivals dat je bijna vakantiedagen tekort komt.
1: Hey baas, ik bel even, want het wordt hem niet vandaag. Ik ben echt veel te ziek.
0: Beleef de zomer van je leven met het 3FM Gouden Festivalbandje.
2: Samen met je bestie naar 8 festivals.
0: 26 dagen lang.
2: Meer dan 1000 artiesten.
0: Plus zakgeld.
3: Are you guys having fun?
2: Geef je nu op via 3FM.nl.

0: iemand waar je snel verliefd op kan worden, denk ik. Wat ze zelf zingt. Ze heeft dat heeft ze toch? Ze heeft iets heel lieflijks. Ja. Is heel moois.
1: De zon begint te stralen als zij ergens binnenkomt zetten. En dat gaat morgen gebeuren. Ziggo Dome Amsterdam. Dan is ze er. En volgende maand is ze er nog een keertje. Heerlijk. Easy to fall in love. De ochtendshow van 3FM. Wijnand en Jamie zonder Jamie. Maar met Barend op de vrijdag. De komende vrijdagen. Dan is hij erbij. En dat maakt mij toch natuurlijk ook als je beste vriend tegenover je zit. Gewoon wat meer open, wat meer kwetsbaar.
0: Ja, ja, ja.
1: De schaamte voorbij, kunnen we wel zeggen. Want ik schaam me ergens voor. Ja. Dat is afgelopen weekend gebeurd toen ik terugkwam van vakantie.
0: Ja.
1: Ging in één keer mijn mobiele telefoon af. En ik heb zo'n Google-telefoon. Dus die checkt gelijk van, hey, ken ik dit nummer? Ja, dat kende die. Dat was de alarmlijn van de Rabobank.
0: Oh.
1: Stond ook in het scherm dan, Rabobank alarmlijn.
0: Te veel gestoord.
1: Nou ja, ik kreeg dus iemand aan de telefoon. En die zei, we bellen je eventjes. Want we hebben een opvallende transactie gezien.
0: Ja.
1: Dus iemand die probeert geld over te maken met een IP-adres in Duitsland. Dus we dachten, we checken heel even hoe dat zit. En ik dacht wel gelijk, oké.
0: Ja.
1: Ja, je wordt nooit gebeld door de bank, zeggen ze toch altijd. Ja, ja, ja. En nu word ik in één keer door de bank gebeld, weet je wel. En hij zei wel voor de duidelijkheid, ja, dit is wel echt de alarmlijn. Ga maar eventjes naar rabobank.nl, check maar even, klik even daar, en dan zie je het nummer. Ik zei, ja, maar je hebt toch iets wat heet spoofing, weet je wel, dat ze zo'n nummer kunnen kopiëren. Klopt.
0: Dat zei je tegen die gast, hè?
1: Tegen die gozer, nee. Maar dat is heel vaak, is het dan wel een nummertje verkeerd. En je kan gewoon check dat nummer nog een keer, dit zijn wij echt helemaal.
0: En hoe klonk die? Gewoon als qua...
1: Gewoon normaal, gewoon heel normaal. En echt als een medewerker van de bank.
0: Oké, dus echt goede communicatieskills.
1: Als ik A zeg, dan zei hij gelijk al B. Ja. Hij wist precies gewoon tik, tik, tik, tik, tik. Dit had hij vaker meegemaakt, dat mensen, want hij was van de alarmlijn. En mensen zijn achterdochtig, weet je wel, dus...
0: Ja.
1: Ik zei nog een paar keer van, ik voel het niet helemaal lekker, weet je wel. Hij zei, nou, weet je wat hij zei? Hij zegt op een gegeven moment, nou, weet je wat je doet? Hij zegt, dan hang je nu op en dan bel je de alarmlijn terug. En dan zeg je, ik ben zojuist gebeld, kun je me weer doorverbinden?
0: Precies.
1: Hij zei, maar dan zit er wel een wachtrij op. Dus dan moet je wel even wachten. En ik weet niet hoe lang het duurt, maar goed, dan is de kans dat je mij ook weer aan de lijn krijgt. En dan hoor je precies hetzelfde verhaal. Dus toen dacht ik, nou, weet je wat?
0: Ja,
1: als jij zelf tegen mij zegt, dan bel je maar weer terug, weet je wel. Dan moet je wel echt zijn. Dus nou, vervolgens zeg ik, oké, ik ben benieuwd. Hij zei, ik verbind je even door met ICT.
0: Ja.
1: Dus ik hoorde even niks. Geen bandje. Dat vond ik wel slecht van de Rabobank. Ik doe dan even een bandje, weet je wel.
0: Ja.
1: Maar nee, dat was er niet. En ik kreeg gelijk een of andere Martin Mansveld van de ICT aan de lijn.
0: Martin Mansveld.
1: Ja. Dat was een of andere crypto overboeking of zo. Weet ik, het begon allemaal te duizelen. Dus ik pak toch nog eventjes mijn computer erbij. En ik zeg, ik tik gewoon even in alarmlijn Rabobank. En ik had die naam dus onthouden, Martin Mansveld. Ja. En ik kom zo op een of andere pagina waar ik zie... ophangen, fraude, dit en dat. Doet zich voor als iemand van de bank, van de ABN, dit. En toen dacht ik, fuck my life.
0: Ja.
1: Ik ben er nu gewoon ingetuind. Dus ik zei tegen die gozer, ik bel je even terug. Wat die eerste gast gezegd had.
0: Ja.
1: Dan maar de wachtrij, weet je wel. Dus ik hang op. Dus ik bel opnieuw dat alarmnummer van de Rabobank. Kraakheldere lijn. Krijg gelijk een mevrouw aan de telefoon. Waar kan ik u mee helpen?
0: Ja.
1: Nou, ik denk dat ze iets geprobeerd hebben bij me. Ze zegt, je moet eerst even de Rabo-app openen... om te laten weten dat jij echt belt met ons nu. Want dan kan ik dat controleren. Dat had ik ook al aan de eerste gozer gevraagd. Maar dat was niet nodig, want die accreditatie had hij allemaal niet nodig. Dat was allemaal geen probleem.
0: Je laat jezelf ver verleiden, hoor.
1: En zij zegt dus, de check, dubbelcheck. Nee, er is helemaal niks met jouw rekening aan de hand. Dat is ook heel moeilijk, dat er iets met jouw rekening aan de hand is. En ze hebben gewoon iets geprobeerd. Gelijk
0: niks van af te halen.
1: Heb je gegevens door... Maar het was zo echt deel.
0: Ja.
1: Het was niet normaal. En ik zat natuurlijk, dat heb ik wel eens verteld, die Odido-hack. Half Nederland, driekwart van Nederland, die zat daarbij. Dus, en als je niet bij de Odido-hack zat, dan zat je wel bij de andere hack van Canvas of zo, weet je wel.
0: Ja.
1: Maar ik was echt, jongen, ik voelde me genaaid, maar ik voelde me ook gewoon superdom. En ja, wat doe je eraan?
0: Nou ja, het mooie is, jij hebt mij dit verhaal verteld afgelopen vrijdag of afgelopen dinsdag in de kleedkamer van Bevrijdingspop in Haarlem. En toen zei ik, beste lange, want ik weet dit toevallig. Kijk, ik weet niet of dat bij andere banken ook zo is, maar bij de Rabobank heb je de volgende feature. Open jij even je... Zet even dat muziekje even zachter. Open jij even je Rabo-app. Dit vind ik wel een hele goede feature van die lui. Heb je hem open?
1: Nee, nog niet.
0: Oké.
1: Nee, maar ik denk dat ik weet wat je gaat doen. Je gaat mij nu bellen.
0: Ja, ik ga je bellen en dan zie jij dus gelijk... Dus als je wordt gebeld door nummer 1, gaat het... je gevoel gaat een beetje af van... Ja, dit klopt misschien niet helemaal.
1: Bel mij
0: dan.
1: Goed.
0: Dan kun je gelijk zien dat degene die jou belt... En in dit geval ben ik het... Niks te maken heeft met de Rabobank. Dat geven ze gelijk aan.
1: Oké.
0: Ja? Pak me op. Ja?
1: Okay. Hallo?
0: Hallo? Nee, okay, dat is duidelijk.
1: Oh,
0: dat is
1: duidelijk.
0: En dan kijk je nu in je app en wat zie je daar voor melding staan?
1: Even kijken. Even. Doe ik wel even dit. Doe ik wel heel even dit.
0: Ja. Rustig aan hoor. Je zei, zoveel valt er niet te zien hoe lang. Ik kom maar goed.
1: Je wordt nu niet door ons gebeld.
0: Precies. Dus als het een nummer is wat niks met de Rabobank te maken heeft, dan is het gelijk, hoppakee, aangegeven in die app. Dus check dat gelijk even als je wordt gebeld door een nummer dat je denkt, nou, dat klopt allemaal niet. Dan weet je hoe het zit.
1: In de bank app. Gut, ja. Nou. Had ik dat nou eerder geweten? Ja. Dat is bizar. Jij trapt daar ook gewoon niet in, hè?
0: Nee, zo is het. Ze kunnen mij niet pakken. Ze kunnen mij niet raken, jongens. Ze kunnen mij niet pakken. Ze kunnen mij niet krijgen, jongens.
1: Zijn we

0: een man uit de stad die wij enorm lief hebben. Die stad die zit in ons hart en die gaat er nooit meer uit. Berlijn.
1: Berlijn. Hoezo? Oh, omdat wij er zijn geweest met de camper.
0: Ja.
1: Tijdens het EK van 2024, tijdens de tocht dat wij Oranje achterna joegen. En dat wij sliepen onder de erbarmelijke, maar geweldige omstandigheden van de hitte van 2024. In een tuincentrum gerund door Nederlanders in Berlijn. Wat was dat goed?
0: Hij kende het nog niet, want Jim Gardner die komt uit Nederland. Die woont nu weer, want hij woonde er al eerder in Berlijn.
1: Ja.
0: Hij is weer terug verhuisd. En ik zei, ben je er wel eens geweest? Want er zitten daar Hollanders in. Tuincentrum De Hollander.
1: Ja, ja,
0: onder de rook van het Olympisch Stadion. Hij was er nog nooit geweest, maar hij ging er eventjes de bloemetjes buiten zetten.
1: Okay,
0: of eigenlijk ophalen om ze vervolgens weer buiten te zetten.
1: Zo is het.
0: En deze man is een enorm talent. Gaat meedoen aan de popronde. En je hoort hem steeds vaker op 3FM. Zijn allernieuwste Hardwired is dit in de ochtendshow. Goed.

0: Wel, de Rabobank belde net op. Er worden enorme bedragen van mijn creditcard afgeschreven. Of dat allemaal klopt. Ja, meneer, dat klopt. Maar ik zal het denken.
1: Wijnand en Jamie in de ochtend.

jaar dat wij samen begonnen op de radio. Ja. En jij laat me net iets horen van de zegen. Dit is Empire of the Sun, dat weet je natuurlijk. Maar de zegen die TikTok heette. Want dit komt door TikTok. Mensen maken creaties, eigen creaties van tracks. En uiteindelijk wordt dat zo vaak gedeeld dat het dit soort, ja, bijna hits worden. Niet normaal.

0: is hoor. Wie op de...
1: Wiz Khalifa.
0: Het is gewoon Wiz Khalifa natuurlijk, ja. Ja, oké, okay, ja. Kunnen we gewoon een keertje helemaal vlammen. Echt een topplaat, man.
1: Hé, het is Air Friday. De grote dag is aangebroken.
0: Air Friday!
1: Hij gaat er vandaag uit de airfryer en het kan naar jou toe gaan. Wat moet je daarvoor doen? Heel simpel, even je naam appen via de NPO Luisterapp. Of nu bellen met 09091336 als je niet kan appen in de auto.
2: 3FM.
3: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
4: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
5: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
6: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
9: Voor het maaien van je gras.
8: Voor het reinigen van je terras.
9: Voor het snoeien van je haag.
8: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926.
10: Stihl, sterk werk. Zul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
10: Stihl, sterk werk. Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
13: Pap, die moeten we hebben!
12: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
14: onlineveilingmeester.nl. Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
15: Ik ben van school afgetrapt.
16: Hoe ga je ouders dit vertellen?
15: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in de serieuze film.
17: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
18: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
19: Ik doe toch mijn fucking best!
14: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
12: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
20: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
21: Bekijk nu de collectie van Casemit tuinmeubelen in onze stores of ga naar casemit.nl.
1: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een... Ah, nee hè!
21: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
1: Heb je dat gezien?
0: Wat?
1: Nelly, die begint al jaloers te worden.
0: Nou, Nelly is gewoon, die hoort zoveel kwaliteit in 2 uur. Die denkt, ja, dit gaat de verkeerde kant op.
1: Nelly Benner, hey Wijntje, je mag die draak 1 dag van me jatten. Niet meer, anders krijg je een beuk.
0: Ja, het is dat agressieve zit er snel in, hè?
1: Ja, het mooie is, en dat heb ik niet.
0: Nee.
1: Dus het is al een stuk veiliger natuurlijk. Maar jij zegt net ook, wat ik zo fijn vind, is dat ik gewoon nog de hele dag voor me heb.
0: Ja, dat is heel lekker, ja. Ja, dit is echt, dat idee dat je gewoon mag ontwaken. En dat je niet meer tot 4 uur hoeft te wachten voordat je het volk mag toespreken. 3FM. Ja, wat ik ook moet zeggen, deze show heeft echt iets waar je aan hebt. Namelijk de geweldige toevoeging van je leven die een airfryer kan geven. App je naam naar de NPO Luister en win de beste airfryer van moeder aarde.
1: Het laatste nieuws, Jasper Leegwater.
2: Hey, goedemorgen. Woedende reacties op de explosie bij het partijkantoor van D66. NOS op 3. Zo zegt premier Jette van D66 dat het een laffe daad van intimidatie is. Maar ook andere partijen veroordelen het, van links tot rechts. Gisteravond rond 9 uur gooide iemand een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen. Dat was zelfs om de hoek in een café te horen, vertelt deze ooggetuige.
16: Ja, ik was aan het werk en ik hoorde een hele harde knal. Dus ik dacht dat er wat bij ons in de zaak gevallen was. Maar toen keek ik daar zo, bleek dat de deur opgeblazen was.
2: De jongerenafdeling van de partij was toen aan het vergaderen. Je hoort hun voorzitter.
19: Bizar. Dit is echt niet oké en volstrekt onacceptabel. Maar tegelijkertijd ook opgelucht dat niemand fysiek gewond is geraakt.
2: Een uur na de klap werd iemand opgepakt. Het is nog niet duidelijk waarom de verdachte dit zou hebben gedaan. Nog altijd grote problemen door de fik in het datacenter gisteren in Almere. Veel bedrijven en instellingen hebben last van storingen omdat ze zijn aangesloten op dat datacenter, zegt ook de burgemeester van Almere.
22: Echt een grote brand bij een bedrijf wat hier niet op zit te wachten en de klanten van dit bedrijf niet. Dus het is een vreselijk, dit wil je niet.
2: De Universiteit van Utrecht blijft vandaag zelfs helemaal dicht. Zweethandjes op de fiets en knikkende knieën in de gymzaal. Vandaag beginnen voor 185.000 jongeren de eindexamens. Voor HAVO staat Nederlands op het programma. VWO-leerlingen beginnen met bedrijfseconomie. In Nederland hebben we steeds minder vaak een gascentrale nodig om onze stroom op te wekken. Vooral op dagen met veel zon en wind staan de centrales stof te happen. Toch blijven die centrales nodig als vangnet. Daarom is er geld nodig om ze open te houden. En een van de slachtoffers van Ali B. heeft voor het eerst haar verhaal gedaan. Gisteren kreeg Ali in hoger beroep 3 jaar cel opgelegd voor 2 verkrachtingen. Zangeres Naomi vertelde met vervormde stem bij RTL Tonight dat ze blij is met de uitspraak.
23: Mijn eerste gedachte was gewoon van, holy shit, dit is gewoon echt. Ik ben niet gek, want ik werd jarenlang gewoon voor gek verklaard omdat ik dit dus vertelde. Want Ali die had de reputatie als good guy, weet je, een familieman. Die man die met iedereen lacht, omaatjes bloemen geeft. En ik zag hem natuurlijk als zijn ware aard. Vandaag heb ik gewoon die bevestiging gekregen dat het gewoon echt is.
2: Ali B. legt zich niet neer bij de uitspraak. Hij gaat naar de hoogste rechter. Totdat die rechter uitspraak doet, blijft Ali op vrije voeten. Ik heb het weer nog voor je. Het is zonnig. Later komt er wat meer stapelbewolking bij. En het wordt 15 tot 19 graden.
1: Jasper, dankjewel.
2: Yo.
1: Verkeersinfo nog van de ANWB. Het is echt enorm rustig. 17 kilometer, 2 opvallende files. 1 op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Van knooppunt Velperbroek. Een kwartiertje. Net

0: vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
1: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
2: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
3: Ik ben verscholen getrapt.
4: Hoe ga je ouders dit vertellen?
3: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
5: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
6: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
7: Ik doe toch mijn fucking best!
2: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
8: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Paprika mix voor maar €1,49. En ook fijn, kleurige perkgoed hangpot XXL voor maar €10. Fijn weekend. Dat zie je van Jumbo.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Beleggen lijkt je best wel episch... maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg... Rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks.
10: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
13: 3FM.
14: Caro en
13: CRV. Wijnand en Jamie.
15: Ja, hoeveel ben jij maximaal bereid om te betalen voor een kaartje voor het WK voetbal?
16: Zo! Ja, dat is al een gewetensvraag die je daar stelt, hoor.
15: Stuur het even.

0: haar inspringt op de vrijdag van 3FM. Deel, goedemorgen, jongen.
1: Goedemorgen, Wijntje. Wat zitten we toch heerlijk. Het is vrijdag. Het weekend voor de deur komt een topweekend aan... met onder andere moederdag en temperaturen van 21 graden. En wat is het leven mooi zo achter de ochtendmicrofoon van 3FM.
0: Lekker. We kregen een audio-appje alle vroege ochtend van onze collega Obi. Die hoor je morgenochtend om 7 uur.
2: Barend, Wijnald, goedemorgen. Er zijn natuurlijk mensen die vergeten wel eens moederdag. Dan heb je het cadeau niet. Dus ik dacht, ik kom met de oplossing. Stuur je zondagochtend vanaf 7 uur een berichtje... dat je je moederdag cadeau bent vergeten. Dan sturen wij iemand jouw kant op met een fantastisch cadeaupakket. Alles zit daarin. Een handcrempje, een lippenbalsapie. Er zit een saunabonnetje in. Ik sluit niet uit dat ook het telefoonnummer van Barend van Delen... op een briefje is geschreven en erbij is gestopt.
1: Ja, zeker.
2: Dat komt allemaal dan de kant op van de moeder in kwestie. Dat kan je moeder zijn, kan ook je partner zijn als je samen een kind hebt. En dan zetten we ze toch nog even in het zonnetje.
1: Kijk, stel we moeten voor Obi ooit een nieuwe functie creëren binnen de NPO. Dan heb ik één departement waar die niet aan hoeft te kloppen. Dat is het departement werving en selectie. Jordi, die wordt net wakker in het kraakpand van hem. Ja, heerlijk. Niet te geloven, man.
0: Heerlijk, maar wel lekker. Je weet dus nu al dat je als je zondagochtend naar 3FM luistert... dat je de kans hebt, als je nog niks geregeld hebt... dat je ook niks hoeft te regelen. Omdat hij het voor je regelt zondagochtend vanaf 7 uur. Obi op 3FM.
1: Maakt hele echt, ik zweer het je, ik zit heel vaak vroeg in de auto...
0: Ja.
1: Of om naar de kerk te gaan op zondag. Of om te gaan voetballen met de boys op zaterdagmorgen. En Obi maakt echt een topprogramma in het weekend.
0: Gebruik jij de auto op zondag, ja?
1: Nou, achteruit alleen.
0: We moeten het even hebben over het WK voetbal. Dat is aanstaande.
1: Ja.
0: En ik vind het leuk, want wij denken als we nu tegenover elkaar zitten... ook weer terug aan het EK voetbal. Waar wij ook onderweg waren met Jelmetje in Duitsland. Dat was echt fantastisch. 4 weken onderweg in een camper. De ochtend- en de middagshow. Dat deden we toen dus ook voor het laatst van ochtendshow.
1: Topsport.
0: En toen zijn we ook naar wedstrijden gegaan.
1: Ja.
0: Weet jij nog, dat weet jij. Want jij weet gewoon, jij weet de data van die wedstrijden. Jij weet ook wat we toen betaald hebben. Want wij hebben op een soort van zwarte markt via overgekocht... allemaal wedstrijden kunnen bekijken.
1: Ja.
0: En wat is daar toen voor betaald? Weet je dat?
1: Nou, ik weet heel goed nog hoe dat ging. Want uiteindelijk zijn wij in de groepsfase naar Nederland-Frankrijk geweest.
0: Ja.
1: Heel teleurstellend. 0-0.
0: Dat was wel een mooi stadion.
1: In Leipzig was allemaal prima. En uiteindelijk hebben we daar toen niet zo heel veel voor betaald. Volgens mij ergens tussen de 2 en de 250 euro per ticket.
0: Ja.
1: Is natuurlijk serieus geld, maar dat valt mee. Voor die halve finale...
0: Waar jij het wel geweest bent, ik zei dat ga ik niet doen.
1: Ja, Wijnand die vond het te gek qua geld. Ik dacht, ja jongens, voor hetzelfde geld is dit het verhaal wat 1988 ooit was.
0: En in Dortmund, regenachtig Dortmund tegen Engeland.
1: Het was echt een bizarre... Nee, het was niet regenachtig. Het was hartstikke warm. Maar het was ook een soort bizarre ervaring. Ik kwam niet binnen bij een voetbalwedstrijd, maar bij een soort Thunderdome. Het was Nederland, Engeland. Ja, heel kaakschaatsend westelijk Europa. Dat stond daar tegenover elkaar in die hal. Dat was ongelooflijk. Ik dacht, nee, zometeen moet DJ Dano optreden. Maar Virgil van Dijk, die kwam wel het veld op lopen. Ik heb daarvoor betaald. Ik heb het net nog even gecheckt. 675 euro.
0: Zo, de knetter.
1: Ja, maat. Ja, het was even leiden. Ik weet het.
0: Het WK, goedkoopste ticket... $1000.
1: Dit is toch krankzinnig?
0: Officiële verkoop. Maar hou je even vast. De gemiddelde prijs van een finale kaartje is dit jaar zo'n $13.000.
1: Ja.
0: Dat was in 2022 ongeveer omgerekend $1600 tijdens het EK. Dus die prijzen, dat is bizar. Trump die zegt er zelfs over. Ik zou er zeker graag bij willen zijn, maar eerlijk gezegd... zou ik het niet betalen, $1000 voor een kaartje.
1: Nou, één ding is zeker, redding is nabij. Want er is één ding wat altijd prijzen heel goed drukt... en dat is het fenomeen waar mensen een beetje van zijn vergeten dat het bestaat. Het heet namelijk marktwerking. De grote economievraag is altijd vraag en aanbod. En er is nog geen één wedstrijd, let wel, nog geen één wedstrijd... totaal uitverkocht. Dus die prijzen, geef het nog even de tijd... die gaan vanzelf in zakken met een beetje massa.
0: Oh, je denkt dat echt, ja?
1: Ja, natuurlijk gaat dat gebeuren. 100%. Ja, maar kijk, het is één ding wat Infantino, de baas van de FIFA... en Trump, de baas van Amerika, niet willen... is lege stadions. Dat kan niet. Dus het gaat helemaal goed komen. Kom goed.
0: En wat ben jij bereid om te betalen voor een kaartje, maximaal? Stel, je zou er zijn een ticket hebben, weet je wel. Hoeveel ga je neerleggen?
1: Ik zou echt wel 300 tot 400 willen betalen. Ja, tuurlijk wel.
0: Maar dat is de max.
1: Dat is de max, ja.
0: We gaan niet verder.
1: Nee, ik denk het niet. Nee.
0: Dat wil in dat salaris voor jou zitten toch veel meer.
1: Nee, helemaal niet. Nee, dit is... goed. Je moet je grenzen kennen, speelman. Gaat ook voor jou, hè?
0: Ongelooflijk. Die gozer is zo veranderd in die jaren.
1: Bizar, hè? Hey,

noot van Pam. Ik werk op een VMBO. Ik vind het gek dat je in het nieuws alleen iets hoort over de examens HAVO en VWO. Nou, als je geluisterd hebt, vanmorgen om 7 uur al gemeld. En bij deze nog een keertje. Het VWO, bedrijfseconomie, HAVO, Nederlands en het VMBO heeft onder andere wiskunde. En Pam vraagt of we alle VMBO'ers in Nederland succes willen wensen. Nou, dat doen we ook met de HAVisten en de VWO'ers succes. Want de examens die starten vandaag.

0: vaak heb gemeend in deze show. Wijnand en ik presenteren Bevrijdingspop in Haarlem. En Direct sluit daar af. Nou, een paar dingen die ons opvallen door de dag heen. Alle nieuwe artiesten, bankzitters en zo, weet je. Wij waren gek vroeger, maar die jongens, ja, die staan er echt op een bosje lenteuien en een gembershotje. Er wordt geen bier gedronken, alles in controle netjes.
1: Heel rustig.
0: Direct sluit daar af. En wat schetst mijn verbazing? Dat is de ontspannenheid van die lui. Wij staan voor dat podium, in de backstage, weet je, staan we erachter met die gasten te ouwehoeren over welke Thai ze hebben gegeten. Ja. En allemaal vieze, foute grappen te
1: Direct
0: maken.
1: Direct was naar Zwolle geweest, die hadden daar even bij de Thai gegeten en die gingen door naar Haarlem.
0: Op een gegeven moment, je zou ook denken, zo'n band heeft wel iets van druk erop staan, hè? Stage afsluiten met 60.000 man. Het is letterlijk 21:58 en ik hoor Jamie zeggen, jongens, hoe laat is het? 58, 2 minuten en die lopen naar die stage toe alsof ze een croissantje moeten halen.
1: Sterker nog, Jamie die had, het was een beetje fris. Die liep gewoon in zijn truitje, ja, nog rustig aan. Niks aan de hand.
0: Anderhalf minuut later slaat hij dat drumstel. Kom Marcel erop lopen. Geef je een show alsof het niks is. Bizar.
1: Ja, echt fantastisch.
2: Mooi.
1: Heel simpel, zometeen gaat hij er, of nu gaat hij er eigenlijk uit. Je kiest een beginletter bij laatste letter, je krijgt een categorie om een woord mee te maken. Is het antwoord goed, dan is de laatste letter van het antwoord meteen de beginletter voor je volgende antwoord. Je hebt 30 seconden om zoveel mogelijk categorieën uit te spelen. Stefan die heeft zojuist in de vroege ochtend om iets over 6:30 de highscore neergezet. Die stond op 6 en het is nu aan Daphne. Daphne, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Wat is jouw beginletter?
3: De S.
1: De S. Barend komt zometeen met de eerste categorie. Dan heb je 30 seconden om zoveel mogelijk categorieën weg te spelen. Eerste categorie, deel met de S.
0: Hoppakee, vakantielandje. Daphne, kom maar.
3: Ga ik voor Spanje.
0: Nou, dat doe je goed. Iets dat je in de keuken gebruikt. Met een E.
3: Dan goed denken. Een espresso-machine.
0: Heel goed. Dan gaan we naar een tv-programma, ook met een E.
3: Expeditie Robinson.
0: Ja, nou wel goed. Wel goed.
1: Een huis vol had ook nog gekund. Ja. Je hebt
3: goed denken, een espresso machine.
0: Heel goed, dan gaan we naar een tv-programma, ook met een E.
3: Robinson.
0: Ja, nou wel goed. Wel goed.
1: Een huis vol had ook nog gekund. Ja. Je hebt in totaal 3 categorieën.

0: wat eerst erin gaan gooien. Nou, zondag is mijn dochtertje jaren van 2. En veel, dat knalt hem gewoon helemaal vol met een lekkere bittergarnituur.
1: Oh, maar jij kent de policy van de NPO nog niet, hoor. Dat duurt 30 weken. Dat is februari

0: Jeugd van tegenwoordig, DJVT en What's Gebeurd op 3FM. Roddy wordt wakker en die hoort Barend van Delen in één keer in de ochtend.
1: Ja, jongens.
0: Hele ritme in de war. Jamie is er niet en Barend vandaar in haar plek. En het is vrijdag, het is 8:55, de hoogste tijd.
2: Vrijdagochtend.
3: De belangrijkste track van de week.
2: De nieuwe 3FM.
3: Mega hit!
0: Fantastisch nieuw album, The New Divide, wat overal omhoog schiet in de ranglijsten. Een album wat heel erg lijkt op het werk van The War on Drugs, waar ik fan van ben, Sam Fender. Dus dit album ook op vakantie alleen maar aangehad. En het enige wat gelijk opvalt, of het enige, er valt meer op, maar groot ding wat opvalt is hoe eerlijk deze gozer is. Jongen heeft een haat-liefdeverhouding bijvoorbeeld met drank. Ja. Daar zingt hij ook heel veel over. En ook in deze plaat komt dat terug. Ongelooflijk oprecht, supergoed geschreven en prachtig gemaakt. Houder van de megahit van deze week is Noah Kahan.
2: 3FM.

0: Car. Zometeen de American Girls van Harry Styles. En we moeten het zometeen ook hebben over de zaak van gisteren. Uitspraak in het hoge beroep tegen Ali B. Rechtbank die hem voor nog meer jaar, dus 3 jaar onvoorwaardelijk, de bak instuurt. Hij gaat in cassatie. Maar ik zag ook een hoop mensen die dat toch vreemd vonden.
1: Ja.
0: Op social media. Heb je dat ook gezien?
1: Ja, want je bedoelt het feit dat hij in cassatie ging of überhaupt de veroordeling?
0: Dat, maar ook mensen die zeiden, ja, Marco en Jeroen Rietberg heet hij volgens mij, die niet.
1: Sam Mokro, dat grote account, die gaf dat aan inderdaad. Ja. Ja, ik heb er niet voor gestudeerd. We gaan het er zo over hebben, Lange.
0: Want zometeen hebben we iemand aan de lijn die er wel voor gestudeerd heeft.
1: Oh, dat is lekker. Dat is altijd goed.
0: Het is 8:58, de hoogste tijd voor het laatste nieuws. NOS op 3. Jasper Leegwater, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 in Den Haag gisteravond. Er werd een vuurwerkbom naar binnen gegooid daar. Verslaggever Steef Bouwman neemt de schade op.
3: De scherven die liggen op de grond. En wat ook op de grond ligt is de brievenbus. Die ligt er helemaal uit. En wat er opmerkelijk is, het is niet dichtgetimmerd. Dus je kan door het gat waar ooit de brievenbus zat doorheen kijken. Geen grote brandschade, maar wel flinke ravage. Flink veel scherven daar op de grond.
2: Toen de vuurwerkbom ontplofte, waren ongeveer 30 mensen binnen aan het vergaderen. Er is een verdachte opgepakt. Meerdere partijen hebben inmiddels gereageerd. Ze noemen de aanslag allemaal onacceptabel.
0: En dan een key race alert.
4: We got our first key race alert.
0: Zo voelt het wel. De hele tijd komt er een nieuwe update met een key race alert, met breaking news over het Hanta-virus.
2: Maak er maar wat leuks van, totdat we het hebben allemaal. 2 Britten zijn besmet met het Hanta-virus, meldt de Britse regering net. Vermoedelijk heeft ook een Brit op het eiland Sint Helena het virus opgelopen. Op dat eiland in de Atlantische Oceaan maakte het virusschip Hondius een stop. Dat schip is nu onderweg naar de Canarische eilanden. Daar worden alle passagiers medisch gecheckt. En als ze niet besmet zijn, dan kunnen ze eindelijk naar huis toe. Een Nederlands echtpaar van 69 dat aan boord was van het schip is overleden aan het Hanta-virus.
0: Mijn broertje die kwam gisteren al met een linkje, hantascan.com.
1: Ja.
0: Dat is nu alweer zo'n website, weet je wel, wereldwijde Hanta-virusbewaking. Precies zien, ja, gevallen 31 sterfgevallen, weer zo'n teller.
1: Ik had in principe de kelder alweer vol kunnen gooien met tomatensaus en blikken en dat soort dingen. Ik zag namelijk Abbe Oosterhuis gistermorgen al bij WNL zitten.
0: Ja, die zag ik ook.
1: Maar even een ding, weet je, er zijn ook allerlei mensen die gaan gelijk weer helemaal gek, weet je. Er is gisteren ook een tweet opgedoken van iemand die 2022 voorspelde dat corona was afgelopen en 2026 Hanta-virus. Maar er zijn dus mensen die dromen weer van een terugkeer naar de situatie zoals die was van 5 jaar geleden. Dat is echt zo. Zijn naam is J. Gussinklo.
0: Oh, ja.
1: En die ziet de corona-periode als de mooiste in zijn leven.
0: Jammer Gussinklo die bij de middagshow zit.
1: Ja, die vond het de allermooiste tijd van zijn leven. Omdat hij dan nergens sociaal hoefde aan te schuiven. En dan is het, maar vond ik geweldig, weet je wel, fantastisch. Alles stil op de weg. Ja, het is bizar.
0: Dus die zit hantascan.com te checken en die hoopt dat cijfer snel oploopt.
1: En er is nog een collega, die heeft al echt heel veel te maken met een broertje van dit virus. Als ik naar zijn fysiek kijk in ieder geval. Dat is Ivan van Breukelen. Die heeft het Fanta-virus.
2: Dan nog een flinke rel bij Real Madrid. 2 spelers zouden met elkaar op de vuist zijn gegaan. Middenvelders Valverde en Tchouaméni. Nou, dat ging er heftig aan toe, zegt verslaggever Jan-Kees van der Kun.
5: Een vechtpartij, ja, echt waar. Er is gevochten in de kleedkamer van Real Madrid met serieus letsel tot gevolg. Valverde is namelijk gewoon met een hersenschudding richting het ziekenhuis gegaan. Hij is volgens Spaanse media zelfs even buiten bewustzijn geweest. Met een rolstoel heeft hij het trainingscomplex verlaten. Feit is dus echt dat er wel iets gebeurd is in die kleedkamer tussen hem en Tchouaméni.
2: Valverde doet in ieder geval zondag niet mee bij Real Madrid. De club zegt dat hij een hoofdblessure heeft en ze doen onderzoek naar het incident.
0: Ja, nog even over het Hanta-virus van net. Basti stuurt nog een berichtje, een kleine update. Er zijn nog 2 DJ's besmet met de variant. Nelly en Jamie, allebei het Hantas-virus.
1: Het wordt er niet beter op, hè, Lange? Het wordt er niet beter op, wat goed zeg. Ik zou nog even het weer doen, Jasper.
2: Ja, graag zelfs. Het is zonnig, later wat meer bewolking. Maar het wordt niet gek, hoor. 15 tot 19 graden.
1: Topdag, man. Heerlijk.
0: Het valt op de weg ook alles mee. Eén of vallende file de A12 Duitse grens richting Arnhem van knooppunt Velperbroek. 20 minuutjes.
6: Bad bitches schreeuwen good morning. Bad bitches zijn al uit bed. Bad bitches die zijn vroeg wakker.

0: Zometeen alles over Ali B. Bad bitches luisteren 3FM. Met iemand die er ook echt voor gestudeerd heeft. Bad bitches luisteren 3. De vraag die veel opreist is waarom hij wel en waarom Marco Borsato bijvoorbeeld niet. Hoe zit dat nou precies? Nou, iemand die daar is ingedoken en die er alles over weet, die ga je er zometeen over horen. Ook die cassatie, want ja, hij hoeft nog niet de gevangenis in.
1: Ja.
0: Maar mag hij dan wel op vakantie naar Marokko of Dubai?
1: Cassatie?
0: In cassatie.
1: Oh, ik dacht castratie.
0: Nee.
1: Ja, wel een goede zaak.

0: Natuurlijk, vroeg opstaan in het weekend is niet waar je zin in hebt. Maar samen valt het best wel mee.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Goedemorgen. Ik heb koffie, goede platen, de meeste muziek en je wint gratis boodschappen. Dat is lekker, hoef je de deur niet meer uit.
2: Obi, morgenochtend vanaf 7 uur. 3FM.
0: Ik ga vast croissantjes bakken.

0: ochtend zonder Jamie. Die is vanaf deze week op vrijdag vrij. En Barend van Delen de komende weken op haar plek. Gisteren groot nieuwsdeal. Ali B. moet 3 jaar de cel in. In hoger beroep gisteren veroordeeld door de rechter. Onvoorwaardelijke celstraf. Je hebt het, kan niet missen dat je het niet hebt meegekregen. Toch staat er online veel over deze zaak. En ook is er wat onduidelijkheid over dat bewijs. Ik zie veel op social media pagina's van veel jongeren die daar zeggen van ja, Marco Borsato, Jeroen Rietbergen, die ook de Voice bandleider was. Die niet, want die hoeven niet de gevangenis in, maar Ali B.
1: Nou, het sentiment is een beetje, en we zien dat vooral op hele grote pagina's zoals bijvoorbeeld Sam Mokro, van ja, het is weer een allochtoon. Dus die wordt aangepakt. Ja. We hebben er iemand aan de telefoon voor die er echt verstand van heeft. Raymond Boeren van het Algemeen Dagblad, het AD. Goedemorgen, Raymond.
2: Goedemorgen.
1: Ja, opmerkingen die jij ook voorbij ziet komen. Hè? Ali wel, Marco en Jeroen niet. Wat zijn jouw eerste gedachten dan?
2: Ja, nou ja, het recht heeft zijn beloop gekregen. Dat kun je zeggen. Het heeft absoluut niks te maken met of de ene wel of niet een allochtoon is.
1: Ja.
2: De rechters kijken echt alleen wat ligt hier op tafel? Wat hebben we aan feiten, aan andere getuigen die de verhalen kunnen ondersteunen? En dan komen ze bij de een wel tot de veroordeling, bij de ander niet.
0: Maar er zullen veel mensen zijn die zeggen van ja, het was in de meeste gevallen was het toch haar verhaal tegen zijn verhaal. Ook bij Marco. Ja. En bij Marco was dat niet voldoende. Maar bij Ali wel. Wat is dan volgens jou, wat zijn nou echt de grote verschillen? Want jij hebt er een podcast over gemaakt, de zaak XL. Dus jij zit er vuistdiep in.
2: Nee, precies. Het begint altijd met een aangifte van een verhaal van 1-1, hè? Het slachtoffer tegen de dader. En dat is gewoon in Nederland niet genoeg. Er moeten anderen zijn die bevestigen wat deze dames is overkomen. En het grote punt in de zaak van Marco Borsato is, dat meisje heeft geen steunbewijs, heet dat. Dus er zijn geen anderen die bevestigen wat haar is overkomen.
1: Ja.
2: En ze is, vinden de rechters in die zaak ook niet concreet genoeg over wat Marco dan precies bij haar heeft gedaan.
0: En bij Ali is dat steunbewijs er wel?
2: Daar is het zeker, ja. Want daar heb je 2 verkrachtingen die dus bewezen zijn. Naomi, in die zaak kwam Ali binnen terwijl ze seks had met Ronnie Flex. Dus die heeft bevestigd, er was een akkefietje.
1: Ja.
2: Dan is er ook nog in die zaak die vrouw die Naomi heeft naar het station heeft gebracht. Na afloop van dat feest, waarin die vrouw zegt dat Naomi ook heeft verteld dat ze wees verkracht. Daar heb je dus al 2 hele belangrijke getuigen.
1: Ja.
2: En in het verhaal van Ellen ten Damme is het Danny Erlinger, haar voormalige vriend, die ook zei de dag na het incident dat Ellen als een zombie met haar hem op pad was. Dus dat zijn extra getuigen die de zaak voor de rechters in Ali B. Waardoor die bij Ali B. wel veroordeeld wordt.
0: Ja, we spreken met journalist van het AD Raymond Boeren over de zaak van Ali B. De uitspraak gisteren. Hij gaat in cassatie. Wat kun je daarvan verwachten? Wat betekent dat? Dan wordt er niet gekeken naar of die bewijzen kloppen. Daar gaan ze dan vanuit. Maar of het proces klopt, hoe zit dat?
2: Ja, of die rechters op een juiste manier hebben afgewogen dat ze tot deze conclusie konden komen. Ali heeft geprobeerd die verklaringen van en Naomi, maar ook van die fietser waar ik het net over had. Die hebben geprobeerd aan te tonen dat die verklaringen ongeloofwaardig zijn. Dat zit er bijvoorbeeld in dat die vrouw dat meisje in eerste instantie heel anders beschrijft dan dat ze eruit ziet.
1: Mm-hmm.
2: De verdediging zegt dan, dus die verklaring is onbetrouwbaar. De rechters, de raadsheren nu zeiden, nee, we geloven deze mevrouw wel. Want het was donker, ze kan het verkeerd gezien hebben en ze kwam er later ook op terug. Die rechters nu in cassatie, die gaan kijken, hebben die rechters dat op een goede manier gewogen en mogen ze dat op deze manier zo beoordelen?
1: Ja, ik zou toch bijna mijn verlies nemen,
2: alleen
1: weet
2: maar juridisch is het proces goed gaan. Die gaan niet afwegen, is die verklaring nou betrouwbaar? Nee, hebben die raadsheren hun werk goed gedaan?
1: Dan gaan 1,5 jaar wachten, hè, terwijl die eigenlijk al vrij had kunnen zijn komende zomer. Als die 2024 gewoon had geaccepteerd, dan was die deze zomer weer naar buiten gelopen.
2: Dat is ook niet zo, hoor.
1: Nou ja, wel. Ja. 2024 werd hij voor de eerste kwam het voor je eerst naar binnen, toch? En toen kreeg je 2 jaar.
2: Ja, maar hij zat niet vast, hè? Dus de teller gaat pas lopen op het moment dat je vast zit.
1: Ja, nou, dan had hij toen met terugwerkende kracht moeten gaan zitten. Dan maken we dat ervan. Ja. Hey, maar even het volgende, weet je, dingen die je natuurlijk niet vaak hoort. Weet je, ik denk dat hij in zijn hoofd, en dat weet ik bijna 1000% zeker, gewoon 100.000% is overtuigd, en dat heeft niets te maken met de rechterlijke uitspraak, dat hij niks gedaan heeft. Dat het een soort van damage control is, weet je. Dingen die, of hoe zeg je dat? Collateral damage, weet je. Dit soort dingen gebeuren. En zo ziet hij het in zijn hoofd. Dat zie je ook hoe hij met de zaak omgaat. Wat ik er wel even bij wil zeggen, en dat is iets wat je natuurlijk niet vaak hoort, maar dat voel ik wel heel erg als vader. Het is ook, weet je, wat hij ook gedaan heeft. Weet je, het is ook een man die gewoon aan zijn zoons moet vertellen. Ja. Weet je, van 11 en 12 en 15 en 17. Dat hij die gevangenis in moet. Dat vind ik zo verdrietig om te zien, toch? Of is dat niet meer wenselijk om te roepen? Mag je dat niet meer vinden? Als
3: nou, laat dat meer. Ik hoop dat dit dus een voorbeeld is voor alle mannen en ook vrouwen, mensen in Nederland die een misdaad op het punt staan een misdaad te begaan. Om daar ook over na te denken voordat je dat zoiets doet.
1: Ja, mensen
3: dat
1: denken
3: is,
1: daar
3: dit
1: niet
3: er
1: over
3: ook bij. Dit hoort erbij. En, ja, goed, het gaat dus nog eventjes duren. Maar als die cassatie voorbij is, dan is de kans dus groot dat hij hem alsnog 3 jaar moet gaan uitzitten.
1: Dankjewel, jongen. Thanks.
3: Raymond, dankjewel voor je tijd.
2: Nee, graag gedaan.
3: De hele zaak is te volgen in de podcast De Zaak XL. Met dus onder andere Raymond Boeren van het AD. Zometeen Kensington. Steeds dat voor je klaar mee is. Bruno Mars. Allernieuwste heet Risk It All. Over Ali B gesproken.

0: Ja, dat weet jij nog niet, maar wij kijken altijd even een klein beetje vooruit. Tijdloze tracks zometeen. Wat is de favoriet die tijdloos is en voorbij gaat komen?
1: Nou, ik zou echt wat anders aanzetten. Nee, ja, Sylvie Adams Back te klappen toch? Gelijk Murder on the Dance Floor, Linkin Park, altijd goed.
0: Doe maar verliefd, zie ik. Lekker. Past allemaal hoor. Zometeen tijdloze tracks met Ivo van Breukelen. Dit is Delilah, Fred again.
2: 3FM. But when I just got here, I was just a bit like, I don't want to be here anymore.

0: geloof ik en zei tegen mezelf: Rodney, jij gaat niet meer zo gek doen en niet meer zo goed drinken. Maar ik eet helemaal geen Rodney, dus dit weekend gaan we weer los.
1: Zes bekende Nederlanders gaan de bias in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
2: Ah, ik ben uit!
1: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
3: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
4: Oh, je bent, man.
1: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
7: Hallo. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
8: Start je dag zonder barst.
9: Opgelost. Autotaalglas.
7: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
10: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.

0: Jasper Leegwater, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De grote vraag voor 185.000 eindexamenleerlingen. Wat is er van de afgelopen jaren blijven hangen?
2: NOS op 3.
1: Wat weet jij over filosoof Plato? En kan je de belangrijkste kunstdisciplines nog opnoemen? Nou, dat soort vragen krijgen havisten en VWO'ers op dit moment voor hun kiezen. Rond deze tijd beginnen voor hen de eindexamens. Vanmiddag beginnen VMBO'ers met wiskunde. Nou, deze psychiater heeft nog wel een tip voor als je vandaag aan de bak moet.
3: Bereid je goed voor, zorg dat je het goed op een rijtje hebt. Praat er met mensen over. En in bredere zin denk ik ook dat het helpt als ouders en scholen het examen ook serieus nemen. Maar niet de boodschap geven van nou, dit is het moment waar alles van afhangt. Als dit niet goed gaat, ja, dan heeft dat grote consequenties voor de rest van je leven. Dus ook misschien het examen, hoe belangrijk het ook is, een klein beetje relativeren.
1: In Waalwijk starten ze vandaag al wel met een probleempje. Leerlingen zouden hun examen daar maken in een sporthal. Alleen zijn daar op het laatste moment problemen met het dak ontdekt. Daarom worden de examens daar toch gewoon op school afgenomen. Op het eiland Sint Helena in de Atlantische Oceaan is iemand met het hantavirus opgedoken. Het is een Brit, maar het is niet duidelijk of hij aan boord is geweest van de Hondius. Het cruiseschip waar het hantavirus is uitgebroken maakte vorige maand een tussenstop op dat eiland. Bij D66 zijn ze boos nadat iemand daar gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus gooide van het partijkantoor. Fractievoorzitter Jan Paternotte heeft harde woorden.
4: Ja, dat maakt boos, maar ook dat ik denk dit is een laffe, maar ook een heel kansloze daad. Want wij laten ons natuurlijk niet intimideren of we zullen nooit onze zwijgen laten opleggen door dit soort acties.
1: Op het moment dat de bom door de brievenbus werd gegooid waren 30 leden van de jongerenpartij binnen. Niemand raakte gewond. Een uur na de klap werd iemand opgepakt. In Mali, in het westen van Afrika, zijn zeker 30 mensen omgekomen na aanvallen op 2 dorpen. Het is daar langer onrustig. Verschillende rebellengroepen vechten tegen elkaar. En een school in Antwerpen heeft een pornografische strip van de leeslijst gehaald. Er stonden tekeningen in met agressieve seksuele handelingen tegen een vrouw. En die strip stond op een leeslijst van 60 boeken. Leerlingen van ongeveer 14 moesten een boek kiezen en daar dan een spreekbeurt over houden. Een ouder trok daarover aan de bel. De school heeft excuses gemaakt en het boek van de leeslijst gehaald. Ik heb het weer nog voor je. Het is zonnig, later wel wat meer bewolking. Maar het wordt lang niet gek hoor. 15 tot 19 graden.
0: Lekker, dankjewel Jasper.
1: Yo, yo.
0: 3 van verkeer dan door de ABB. 2 vertragingen nog in Nederland. De A12, Duitse grens Arnhem voor knooppunt Velperbroek. Daar doe je er 20 minuten langer over. En de A58 Bergen op Zoom-Breda voor knooppunt Prinsenveel. 39 minuten vertraging door een kapotte vrachtauto. Heel veel sterkte en een goede reis.
5: En zo meteen door je Ivo.
6: 3FM.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd... en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
12: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
11: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
12: Nu bij Dirk, Konimax Kroephoek. 99 cent. Volgens mij is dat minder dan een euro.
13: 6 bekende Nederlanders gaan de baaiers in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
14: Ah, ik ben uit!
13: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
15: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
16: Hoi, back, man.
13: Stream Hell of Hotel. Alleen op NPO Start.
17: Nu, later en altijd.
18: Ga je bijna met pensioen?
19: Ja.
18: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
19: Nee.
18: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.

0: Tijdloze tracks. Ivo van Breukelen.
1: Zeker. Goedemorgen, je hoorde Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean. Tijdloze tracks. Laatstgenoemde morgenavond in de Ziggo Dome. In onze aller Mokum. Olivia Dean treedt daar morgenavond op. Wat zie je eruit kijken, Jan Willem? Begint dat nu al?
2: Ja, nee, ik zat te kijken. God, morgen al.
1: Ja.
2: Hoe gezellig.
1: Ja, dat is toch hartstikke leuk.
2: Het is waanzinnig leuk. Dat als je erheen gaat dan.
1: Ja, precies. Dat moet wel waanzinnig worden. Kan niet anders. Hey, goedemorgen. Tot 12 uur alleen maar tracks met eeuwigheidswaarde. Tijdloze tracks bij 3FM. Ja, dat is toch waanzinnig, hé. Ongelooflijk. Eliza Rose. Lekker om die er eens te horen. Ik moet zeggen, hij is helemaal niet heel oud of zo. Maar toch wel een poosje niet gehoord eigenlijk. Deze radiozender. Baddest of them all. Straks allemaal in Tijdloze tracks. Eerst gaan we even terug naar de Nederpopskater.
3: Hey Ivo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Gast erop.
1: Ja, mag ik zeggen, een beetje de goldband van de jaren 80 eigenlijk. Is toch een beetje wat het is, laten we wel weten. Hè?

Jorden Miles on it in tijdloze tracks bij 3FM. Met zometeen hier muziek van een vrouw die het graag mag laten lijken alsof ze een zesde vinger heeft. Dat is inderdaad een beetje een gek verhaal, dat weet ik. Komt allemaal goed, zometeen leg ik het je

eigenlijk al jaren niet meer aanwezig was, namelijk Katy Perry. Hij verscheen op vrij bonte wijze, mag ik wel zeggen, op die rode loper. Namelijk in een wit pak, inclusief een zilveren masker. Maar dat masker was puur zilver, er was geen plek om daarheen te kijken. Nou ja, en die kon ze dan als een soort deurtje, kon ze dat dan weer zo openmaken. Een soort, soort kuisheidsgordel, maar dan voor je gezicht eigenlijk. Daar bleef het niet bij. Ze had namelijk ook een handschoen aan waar bewust een zesde vinger aan zat. Ah, is wel lekker. Als ze dan bewijsmateriaal komt, kan ze altijd zeggen: nee hoor, dat was AI. Ik heb namelijk helemaal geen zes vingers. Ik heb helemaal geen neus. Misschien toch beter bij de muziek houden. Katy Perry hoor je nu in Tijdloos.

heeft er namelijk 2 extra concerten aangekondigd in Nederland. Naast 23 en 24 maart 2027, die waren al bekend, staat ze ook 27 en 28 maart volgend jaar in de Ziggo Dome. En ik heb dat even gecheckt, er zijn nog een handjevol kaarten beschikbaar. Maar eigenlijk moet ik zeggen, er is nog een handjevol kaarten beschikbaar. Je hoort er zo meteen met Drop Dead. En eerst in tijdloze tracks de play.

0: Peace and let's get it started in tijdloze tracks bij 3FM. Zometeen hier een zangeres die in de jaren 90 met twee verschillende acts twee zomerhits heeft gescoord. Welke dat is, hoor je zo.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer tijdloze tracks met Ivo.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
9: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
12: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
13: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
14: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.

0: Starboy Jasper Leegwater. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, premier Jette is woedend.
2: NOS op 3.
1: Heeft alles te maken met de aanslag van gisteravond. Er werd toen een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid van het partijkantoor van D66 in Den Haag. Niemand raakte gewond, maar het had heel anders kunnen aflopen. Toen de bom explodeerde, waren ongeveer 30 mensen aan het vergaderen daar. Jette heeft er geen goed woord voor over.
3: Ja, ontzettend kansloze actie om een vuurwerkbom naar binnen te gooien. Heel veel schade, veel mensen geschrokken, gelukkig iedereen ongedeerd. Maar vrij kansloos als je denkt dat je met dit soort gewelddadige acties politici kan intimideren. We laten ons echt niet het zwijgen opleggen.
1: Ook andere partijen veroordelen de aanslag. Het is trouwens niet voor het eerst dat het partijkantoor van D66 werd belaagd. In september werden daar stenen naar binnen gegooid. De stewardess die in het Amsterdam UMC werd onderzocht op het Hantavirus is negatief getest, zegt de WHO. Ze heeft het virus dus niet. Ze zat in hetzelfde vliegtuig als de vrouw die later aan het Hantavirus is overleden. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet geraakt. Het is niet bekend of hij aan boord is geweest van het virusschip. Op een eiland op de Molukken in Indonesië is een vulkaan uitgebarsten. 20 wandelaars uit Singapore en Indonesië werden daardoor overvallen. 3 van hen kwamen om het leven. Naar anderen wordt nog gezocht. En de wereldberoemde bioloog Sir David Attenborough wordt vandaag 100 jaar. Je kent hem waarschijnlijk als voice-over van Planet Earth of van andere natuurdocus. Die maakt hij al 70 jaar. Hij kreeg de afgelopen dagen al heel veel felicitaties, zegt hij zelf.
4: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly. But it seems that many of you have had other ideas. But I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.
1: Nou, ter ere van zijn 100ste verjaardag zet de BBC hem een week lang in het zonnetje. Vanavond is er voor David Attenborough een speciaal concert in de Royal Albert Hall in Londen. Heb ik het weer nog voor je? Het is een zonnige dag, later met iets meer bewolking. Maar het is helemaal niet verkeerd. 15 tot 19 graden.
0: Dankjewel Jasper.
1: Jojo.
0: 3 even verkeer door de ANWB. Er zijn nog 2 vertragingen in Nederland. Op de A12 Duitse grens Arnhem voor knooppunt Velperbroek 19 minuten. En de A12 Arnhem-Utrecht voor knooppunt Grijshoort. Daar is je vertraging 12 minuten door een kapotte vrachtauto. Veel sterkte en een goede reis.
5: En zo meteen hoor je Ico.
6: 3FM.
7: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: Moet je kijken daar, leuke gast. I know. Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben. Is ook echt jouw type. Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek? Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
9: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
10: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bent.
11: M-Line, official sleep supporter van de KNVB. Thuis, in Zeist en tijdens het WK. Word ook fit wakker en scoor nu het M-Line Recharge matras met 50% korting. Kom naar een slaapspecialist of kijk op mline.nl. M-Line, get ready for greatness.
12: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
13: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
14: Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren.
13: Aldi.
12: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
13: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
15: Mamma mia, dat is goedkoop.
14: Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren.
13: Aldi.
16: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen slim geregeld.

FM met vocalen van de Italiaanse Giovanna Bersola. Die niet alleen met deze knaller een zomerhit te pakken had in de 90's, maar ze deed ook die vocalen op die andere zomerhit uit de jaren 90. Dat was namelijk deze.

voor die tijdloze tracks bij 3FM. Artiesten die gedoe hebben met platenlabels, dat is echt van aller tijden. In de Zero's had je bijvoorbeeld Sarah Bareilles, die moest en zou van haar platenmaatschappij een liefdesliedje schrijven. Dat was niet helemaal haar ding, maar zeiden de hoge bobo's in de boardroom: schrijf nou, ik kan me een liefdesliedje. Nou, toen had ze zo de pest in dat ze

Matthew Wilder. Die lag al een tijdje niet zo lekker met zijn toenmalige label. Allemaal gedoe om, ja, dat ze daar vonden dat hij muziek produceerde die helemaal niet bij het label past. En toen dacht hij, ik maak gewoon een nummer over al het gedoe waar ik mee te maken krijg. Dan maar zo, weet je wel. Nou, die demo heeft hij vervolgens naar het label gestuurd. De platenbaas die hoorde die demo en die zei, de gesprakte gevleugelde woorden, ja leuk, maar het is geen hit.

0: je?
1: Bro, dit refrein is ook gewoon te goed, man.
0: Wat? Tijdloos.
1: Het is echt, ja, het is echt tijdloos. Dat is het echt.
0: Ik voel dat Christen bijna achter.
2: 3FM. Tijdloze tracks.

0: zoveel festivals dat je bijna vakantiedagen tekort komt.
1: Hey baas, ik bel even, want het wordt hem niet vandaag. Ik ben echt veel te ziek.
0: Beleef de zomer van je leven met het 3FM Gouden Festivalbandje.
2: Samen met je bestie naar 8 festivals.
0: 26 dagen lang.
2: Meer dan 1000 artiesten.
0: Plus zakgeld.
3: Are you guys having fun?
2: Geef je nu op via 3FM.nl.

Miley Cyrus en End of the World hoorde je bij 3FM in tijdloze tracks. Waar het gewoon op deze vrijdag weer tijd is om koffie weg te geven. Dat doen we zoals elke dag aan de hand van een mashup. De Breukies Blend zogenaamd. Als je weet raden welke twee tracks er in de mashup zitten, dan maak je kans op een bakkie breuk. Koffiebonen, gemalen koffie of thee. Het kan van jou zijn. Als je dus weet te raden welke twee tracks erin zitten, artiesten en titel willen wij weten. En als je het weet, kun je het insturen via de gratis NPO Luisterapp. Ik geef je even om die erbij te pakken. Hey man. Mooi, dan kunnen we van start. Dus de vraag is, welke twee tracks zitten hierin? Artiest en titel. Antwoord kun je insturen via de gratis NPO Luisterapp.

Laat het weten via de gratis NPO-luisterapp en maak kans op een bakkiebreuk. Dat is een zak geen baking soda. Dat zijn koffiebonen, gemalen koffie of thee. Laat maar weten via de NPO-luisterapp. Bakkiebreuk kan van jou zijn. Dit zijn de Chili.

0: werk, neem ik aan.
1: Ja, ik ben aan het werk. Gewoon 9 tot 5. Dus nog even.
0: Even volhouden nog. Maar het gebeurt natuurlijk niet elke dag dat je zomaar even een voorraadje koffie wint. Want welke twee tracks staat in deze mashup, Oscar?
1: Ja, dat was Coco. Van bijna Genesis, maar dan met een andere Genesis.
0: Helemaal goed. Spelling is goed hoor, ja.
1: Goed. En die andere is DJ Got a Falling in Love van Usher.
0: Hatsakidee! Dat is helemaal goed. Wil je koffiebonen, gemalen koffie of thee?
1: Koffiebonen alsjeblieft.
0: Dan gaan we bonen jouw kant op sturen en wens ik jou een mooi weekend.
1: Ja, dankjewel. Hetzelfde. Usher.

0: Thank you, DJ.
1: Tijdloos. Universeel supermuziek. Echt heel bijzonder.
2: Tijdloze tracks. 3FM.

0: Smith en Now Horn, you're the drive safe in tijdloze tracks met zometeen nog veel meer.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer tijdloze tracks met Ivo.
1: Met

0: je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
2: Pap, die moeten we hebben!
1: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
3: onlineveilingmeester.nl.
0: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
3: Onlineveilingmeester.nl.
4: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
5: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
6: Wow.
5: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
7: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
8: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
9: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
10: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
11: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, het voorjaar, wat is er toch een... Ah, nee hè.
12: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
15: Allemaal in het Concertgebouw. Ook festival Mind the Gap. Van 15 tot en met 21 juni vieren we diversiteit in de klassieke muziek. Met onder andere Tjinneke Orchestra, het Concertgebouw Orkest en werken van Marsalis, Price en Eastman. Bestel op concertgebouw.nl.
14: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
16: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
17: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
18: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
19: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
1: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
16: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
7: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
15: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar €3,49. Lidl, je verdient het.

0: nieuws van 11 uur. Jasper Leegwater, goedemorgen.
1: Ja, ik denk, je zegt wel, die is ook forever young dit keer, maar dat zat er dan weer niet in. Goedemorgen, je hoort zometeen de docent die misschien wel de vragen van jouw eindexamen heeft bedacht.
2: NOS op 3.
1: Eerst ander onderwijsnieuws, want meerdere Nederlandse universiteiten, hogescholen en mbo's hebben de studie-app Canvas geblokkeerd. De app werd gisteravond opnieuw gehackt. Door de systemen nu uit te zetten, hopen de scholen toch nog wat persoonlijke gegevens veilig te stellen. De hackers geven de getroffen universiteiten en hogescholen tot dinsdag om losgeld te betalen. Anders zeggen ze alle gestolen gegevens online te gooien. Het motief van degene die gisteren een vuurwerkbom door de brievenbus van het partijkantoor van D66 gooide, is nog altijd niet bekend. Premier en D66-leider Jette keurt het geweld keihard af.
3: Bijna elke week is er wel ergens iets aan de hand waarbij mensen denken dat ze met geweld gemeenteraadsleden, burgemeesters, politici of politiemedewerkers en ambulancemedewerkers kunnen intimideren. Maar je ziet gelukkig ook gisteravond dat de meeste Nederlanders echt heel duidelijk maken dat we dit in ons land absoluut niet accepteren en dat het niet een land is waar je met geweldjes in kan krijgen.
1: Op het moment dat de bom naar binnen werd gegooid, waren leden van de jongerentak van D66 aan het vergaderen. Niemand raakte gewond. Gedoe bij het elftal van Curaçao. De spelers hebben aangegeven dat ze toch graag met Dick Advocaat als bondscoach naar het WK willen. Schrijft het AD over. Maar Advocaat stapte eerder dit jaar op omdat zijn dochter problemen had met haar gezondheid. Omdat het nu beter gaat met haar, zou Advocaat ook wel wat voelen voor een terugkeer. Maar de Curaçaose voetbalbond zegt dat ze vasthouden aan bondscoach Fred Rutte. En veel eindexamenleerlingen maken zich klaar voor hun eerste examen. Nou, die zijn behoorlijk gespannen. Vandaag staan wiskunde, Nederlands, filosofie en bedrijfseconomie allemaal op het programma. De vragen voor die examens zijn bedacht door docenten. Voor aardrijkskunde zijn er 8 docenten die dat doen. Ook deze docent uit Tilburg.
4: Welke onderwerpen heb jij nu voor dit jaar aangedragen?
5: Ja, dat kan ik niet vertellen natuurlijk, want dat komt misschien wel terug binnenkort in een van de examens.
4: Ben je nou zelf ook nog een beetje zenuwachtig als zo'n eindexamen begint?
5: Ja, je hoopt natuurlijk dat de leerlingen het goed gaan doen en dat de onderwerpen die je behandeld hebt in de klas enigszins terugkomen in het examen.
4: Als je dan een vraag van jezelf ziet, maak je dan een sprongetje van vreugde?
5: Dan hoop ik vooral dat de leerlingen ze heel goed maken.
1: Heb ik het weer nog voor je? Het is zonnig, later komt er wat meer bewolking bij. Het wordt 15 graden op Texel en maximaal 19 graden in Maastricht.
0: Dankjewel Jasper.
1: Jojo.
0: Hier van verkeer, 2 vertragingen nog. De A12 Duitse grens Arnhem voor knooppunt Velperbroek 20 minuten. En de A58 Vlissingen Bergen op Zoom voor knooppunt Markiezaad. Daar is je vertraging 26 minuten.
6: En zo meteen hoor je Ivo.
7: 3FM.
8: Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/snel.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/snel.
10: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
11: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
12: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
11: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
13: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
14: Start je dag met Wijnand en Jamie in de ochtend op 3FM. Want het is nooit te vroeg voor een lach. Of ontdek hoe legendarische clubs geschiedenis schreven in de podcast Als Muren Konden Praten. Of geniet van de nieuwste hip-hop hit van Phoenix. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
13: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
15: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
16: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
17: Opgelost, Autotaalglas.
15: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
18: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de Japanse wervelwind op de piano Hiromi. Samen met het Metropoolorkest speelt ze haar verrassende mix van jazz en klassiek in een avontuurlijk concert op 11 september. Bestel op concertgebouw.nl.
0: Van Breukelen. Goedemorgen, tot 12 uur. Alleen maar tracks met eeuwigheidswaarde in tijdloze tracks bij 3FM. Met zometeen nog Charlie XCX, 11.

0: Zijn ze zijn zo tijdloos.
1: Ja, wat raar is dat. Dit is tijdloos. Ja, dat besef ik ook steeds.
2: 3FM. Tijdloze tracks.

Mars en I Just Might worden in tijdloos straks bij 3FM. Zometeen gaat het alweer gebeuren. Dan gaat er een nieuwe request roulette plaatsvinden hier in tijdloos straks bij 3FM. Waar we een balletje op gooien op ons roulettewiel. Dat balletje komt uiteindelijk stil te liggen op een van de vakjes. En dan weten we in welke muzikale categorie jouw ultieme tijdloze track kan aanvragen. Nummertje 6 is bijvoorbeeld boybands. Nummertje 15 is bijvoorbeeld huishouden. House voor tijdens het huis.

0: Vrouwtje en S10, ik haat hem voor jou. Hoor je in tijdloos straks bij 3FM, 1 voor half 12. Het is hoog tijd om weer eens even een balletje op te gooien op ons roulettewiel. Ik heb het net uitgelegd, maar dat kan ik best nog een keer doen. Dat maakt allemaal niet uit. Wij hebben een balletje en een roulettewiel. En dat balletje gooien we op dat roulettewiel. Dat komt uiteindelijk stil te liggen op een van de 37 vakjes. En dan weten we in welke muzikale categorie je je request kan doen. Goed, croupier, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Bent u zover vandaag weer?
1: Ja.
0: Mooi. Ook wel even een mooi moment om te melden dat vanmiddag om 4 uur, dan is hij weer, Rob Jansen met een nieuwe vrijdag vuurwerk show. Ik krijg duimpjes ook van de andere kant. Hij is er, hè, vandaag.
1: Ja,
0: ja, ja. Twee duimen, ja, zeker. Hij
1: helemaal
0: is er.
1: Goed.
0: 4 uur, de officiële start van je weekend met Rob van de radio en de vrijdag vuurwerk show. Hadden we niet kunnen wachten. Hier alvast de pauken van Rob Jansen. Kijk eens eventjes. Nou, take it away, zou ik zeggen.
1: Dankjewel.
0: Ja. Even voor het koekluk in de handen blazen. Leuk, ik ben benieuwd wat het gaat worden vandaag.
1: Rien de Vaplu. Oh.
0: Oh, dat is een bijna weekendsfeer.

0: weekend witte rook.
1: Kijk.
0: Het is geworden, en dat is wel echt even een hele leuke categorie hoor. Dat is geworden nummer 15.
1: Nummer 15, hey! Dat is de categorie huishousen. Oftewel, house voor tijdens het huishouden. Ja, dat zeg ik inderdaad goed. Nou ja, dan is de vraag, wat zou je willen horen in de categorie huishousen? Even lekker een housebeukertje waar je gewoon net wat sneller even gewoon die dweil of die zeem over het raam haalt, die dweil over de vloer of de keukenspray over je inductiekookplaat. Welke track wil je daarbij horen? Als het maar house is, laat het weten via de

0: shape of you.
1: Hij heeft inmiddels hetzelfde haartype als ik, hè? Bijna kaal. Ed Sheeran, die heeft al... Shape of You hoorde je in tijdloze tracks bij 3FM.
2: Vraag een plaat aan. Vraag een plaat aan. Vraag een plaat aan.
1: Zo is dat. Onze

So, another 54 Ultra, dat was hem inderdaad. Toxic, het lijkt wel of ik Discalculie heb. Dat heb ik helemaal niet. Dus ik begrijp me niet waarom het zo veel moeite kost. Maar goed, 54 Ultra, Talk to You. Hoorde je in tijdloos tracks bij 3FM. Ik zit even naar het tourschema van Another te kijken. Heerlijk hoor. Die gaan heel Europa door deze maanden. Ongelooflijk. Tot november zijn ze lekker aan de rol.

0: Wat zit er op de lunch bij jou vandaag?
1: Ik heb een kaasstengel mee.
0: Hey, voedzaam.
1: Nee, maar wel heel veel calorieën.
0: En lekker.
1: Heel lekker, dat vooral.
0: En de muzikale lunch?
1: De muzikale omlijsting begint natuurlijk met de 3 over 12 zometeen. De 3 belangrijkste tracks van de dag. Ja, er is heel veel live muziek in Nederland te zien vanavond. En dat gaat van kersverse talenten tot zeer gearriveerde artiesten. Alles even leuk en je hoort het allemaal zometeen.
0: Wat heerlijk. Veel plezier zometeen vanaf 12 uur. Martje Meijer en de lunch van 3FM. Dit is nog...

0: Dit was een programma in de zendtijd voor...
1: Zometeen op 3FM. Maart. Met onder andere...

internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.

0: Uit de verf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
4: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
5: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
6: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
9: 3FM. Je luistert naar 3FM en zometeen hoor je de drie belangrijkste tracks van de dag in de 3 over 12. Eerst gaan we naar het nieuws en dat krijg je van Stef Banstra.
10: Goedemiddag, de porno-site Motherless is offline gehaald door het Openbaar Ministerie.
11: NOS op 3.
10: Op die site stonden onder meer beelden van misbruik van vrouwen en kinderen. Die server van die site bleek in Nederland te staan. Dat ontdekte de NOS en Nieuwsuur. Het Openbaar Ministerie is daarna in actie gekomen. De site kwam in beeld na onderzoek van CNN over de Franse misbruikzaak rond Gisèle Pelicot. Motherless trok wereldwijd per maand zo'n 62 miljoen bezoekers. Bij een bank in het Duitse Sinzig, net onder Keulen, is een gijzeling aan de gang. Dat meldde Duitse media. Volgens de politie zijn er meerdere daders en worden meerdere mensen gegijzeld. Een van de gegijzelden is een chauffeur van een geldtransportwagen, meldt Bild. Degene zou toen hij aankwam bij de bank door een onbekende man zijn bedreigd en mee naar binnen zijn genomen. De twee zouden nu in de kluis van die Duitse bank zijn. In de sporthal in Waalwijk kunnen vandaag toch geen eindexamens worden afgenomen. Op het allerlaatste moment werden opeens problemen aan het dak ontdekt, vertelt deze verslaggever.
12: Gisteren bij het sporten heeft een sporter een scheur gezien in de span van het dak. En toen is eigenlijk meteen besloten om de hele sporthal te ontruimen. Ja, en tot nadere orde is het hier gesloten.
10: Ja, dus besloten om die examens gewoon op school af te nemen. Nog altijd veel problemen na de brand in het datacenter gisteren in Almere. De systemen van bedrijven en organisaties werkten niet meer. Zo is onder meer de Universiteit van Utrecht vandaag dicht. Maar sommige klanten van het datacenter hebben ook nergens last van. Dat komt omdat ze voorzorgsmaatregelen hebben genomen, zegt deze deskundige.
13: Je hebt ook heel veel bedrijven die naast deze locatie nog een andere locatie hebben. Of soms wel twee of drie locaties als backup van elkaar. Dus daarbij is het zo dat die IT dan overschakelt naar de andere locatie. Omdat die zo precair is, ja, hebben ze dat eigenlijk op die manier dubbel of soms wel driedubbel uitgevoerd.
10: Volgens de brandweer zijn drie verdiepingen van het datacenter in Almere verwoest bij die brand. En die worden gesloopt. Gaan we even naar weer toe. Zonnig, later op de dag wat meer bewolking. Het is 15 graden op Texel en 19 graden in Maastricht. Dit weekend wordt het droog met ook aardig wat zon. Met temperaturen rond de 20 graden.
9: Dan 3FM Verkeer, update van de ANWB. 55 kilometer file. Wel wat langer, dat is op de A12. Daar staat het al weken vast in de richting van Arnhem als je vanuit Duitsland komt. Komt omdat ze nog steeds bezig zijn met werkzaamheden aan de IJsselbrug. Vandaag de laatste dag dat de linkerrijstrook daar dicht is, zorgt voor knooppunt Velperbroek op dit moment wel voor een half uur vertraging. Dan de A58 tussen Vlissingen en Bergen-op-Zoom. Bij knooppunt Markiezaad zijn ze een auto uit de sloot aan het vissen. Daardoor heb je op dit moment ongeveer een kwartier vertraging. De langste file voor de grenscontrole staat op dit moment op de A76 tussen Geleen en Aken. Voor de grens doe je er 20 minuten langer over. Andere files zijn 10 minuten of korter.
14: 3FM.

0: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
1: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
2: Yeeha! Het allernieuwste Wild West avontuur in Slagharen is nu geopend. Sky Shifter. Twee Wild West avonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
7: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Joujou.
11: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of hamkaas croissants voor 50 cent per stuk. En ook fijn, Jumbo filet américain naturel voor maar 1,50. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
12: 3FM.
13: Mark Meijer.
14: De vrijdageditie van de 3 over 12 is hier. Iedere werkdag om 12 uur praat ik je bij over wat er allemaal gebeurt in muziekland en wat de drie belangrijkste tracks van de dag zijn. Vandaag op nummer 3, misschien wel de grootste hit op radio en op streaming van dit moment. Het is Fever Dream van Alex Warren.
12: 3 over 12. Nummer 3.

0: 12.
1: Hij geeft vanavond zijn grootste solo-show tot nu toe in Paradiso in Amsterdam. Helemaal uitverkocht, dus je bent uitverkoren als je erbij kan zijn. Je hoorde voor me toppers van Def op nummer 2 in de 3 over 12 van 3FM. Mocht je denken, ja, die 3 over 12, waar hebben we het over? Het is je dagelijkse update van de 3 belangrijkste liedjes van het moment. De 3 tracks waarvan je op de hoogte wil zijn. Als je een beetje van muziek houdt en een beetje wil kunnen meebabbelen. Iedere werkdag meteen na 12 uur met mij, Mart, hallo. Nemen we samen eventjes die belangrijkste liedjes van de dag door. Die lijst wordt vandaag aangevoerd door een Amerikaanse band die vanavond ook neerstrijkt in onze hoofdstad, net zoals Def. Alternatieve rock met een soort zacht randje in plaats van heel scherpe rafelrandjes, soundwise, in de grootste popzaal van ons land. Vanavond staan ze in de Ziggo Dome en dus hoor je ze op nummer 1 in de 3 over 12 van 3FM. Het is The Neighborhood.

gastartiesten nodig. Luister maar. Dit is gewoon een van die drie jongens. Zij heten gezamenlijk dus The Bauza. En het liedje dat je van ze hoorde heet Magnetic. Je luistert naar 3FM op je vrijdagmiddag. Het radiostation dat het echt in een oogwenk vanmiddag 5 uur gaat laten worden. Met de meeste muziek van Nederland en ook de allerbeste bijna weekendvrijdag tunes. Zit je hier helemaal gebakken. Zometeen na 2 hoor je hier nog Sebastian Okhuizen, die onder andere een Hocus Focus mix voor je heeft meegenomen. Een muziekmix waardoor je je laatste taakjes kan afvinken en dan rustig weekend kan gaan vieren. Om 4 uur is hier de vrijdag vuurwerkshow met Rob van de Radio. En

Antoon op de vrijdag van 3FM. Nederland wordt altijd geprezen om onze goede kwaliteit drinkwater. Een vriend van mij is er heel trots op. Die werkt bij een of ander bedrijf dat voor de drinkwaterkwaliteit zorgt in Brabant. David, shout-out. Maar ik weet niet wat ze in Amerika aan het water gedaan hebben, maar dat moeten wij ook hebben. Alle grote artiesten die een beetje rondom Hollywood resideren, die droppen albums dit jaar. Besef gewoon even dat Bruno Mars na 10 jaar weer een album heeft uitgebracht. Harry Styles na 4 jaar. Madonna na 7 jaar. Oké, BTS, die zijn de afgelopen jaren niet in Amerika geweest. Maar is dan mijn punt. BTS na 6 jaar een nieuw album. En een maandje geleden is er ook een strik gegaan om een nieuw album van Ariana Grande. Moet in juli uitkomen, moet het anthem van je zomer worden. En als ik tussen de regels doorlees, maar het was een beetje moeilijk tussen de regels door te lezen, dan wordt het een wat directer album. Iets minder de perfecte popster die Ariana lang is geweest. En wat rauwer en wat eerlijker. Ze zegt te gaan zingen over de pijn en de dingen die ze heeft meegemaakt op een manier zoals ze dat nog nooit gedurfd heeft. Dat is natuurlijk een quote die gewoon haar label voor haar geschreven heeft. Maar ik ben wel benieuwd of het dan wat meer soort spannend Sabrina Carpenter tekstenachtig of Madonna productieachtig album gaat worden. Tot die tijd doen we het met deze. One Last Time, Ariana Grande bij 3FM.

is 3FM en je hoorde Living 4. Dat is het nieuwste liedje van Kensington. Hallo, mijn naam is Mart en ik blijf een fervent pleitbezorger van het Teddy Swims evangelie, als het bestaat. Mijn eigen Scientology church die helemaal om Teddy Swims draait. Want die man die kan het eigenlijk gewoon allemaal. Hij kan geweldig goede pop tegen rock aanschurkende liedjes scoren. Hij kan een dancehit maken, zoals je over een half minuutje gaat horen. Maar hij kan ook een eerbetoon brengen aan de grootste jazzzanger die er ooit is geweest, namelijk Nat King Cole.

0: heeft die man ook gewoon nog zo'n prachtige stem die altijd werkt.
1: Denk je wel, man.
0: Graag gedaan. Maar echt zo mooi kan die man zingen met die vibrato. En hij kan alle stijlen, alle kanten kan hij op. Met zijn gevangenisbewaarders uiterlijk. Maar toch heel mooie, gevoelige liedjes zingen. Ik ben groot fan. Je hoort Teddy Swift.

Nieuw liedje heb ik voor je van 3FM Talent Micha, waarvan hij zelf zegt het eerlijkste liedje dat ik ooit heb geschreven. En soms kun je je wel en soms kun je je niet helemaal vinden in teksten van bepaalde liedjes. De herkenning vind ik niet per se, maar als ik luister naar dit liedje en hoor wat hij zingt, dan is het eigenlijk een liedje over de twee zijden van een relatie die is misgegaan en dat hij eigenlijk alle schuld op zich draagt. Terwijl hij zegt, ja hallo, ik was hier toch niet alleen in. En die pijn en die stem van hem, die vertaalt het helemaal. Liar is de nieuwste van Micha.

0: Aquamort. Can we go thrift shopping?
1: What?

0: Buzz Coat.
1: Dit is 3FM, waar je naar luistert. Zometeen maak je voor de laatste keer deze week kans op het allerleukste plantje van Nederland. Hij is heel lief en hij staat overal hier in het pand van 3FM. En elke keer als ik er langs loop, denk ik, wat een leuk plantje. Mijn werkdag is weer 0.1 punt beter. Wil jij jezelf dat ook dan gunnen? Stay tuned, want je kunt hem zometeen gratis verkrijgen.
2: Zometeen op 3FM. Meer Mart. Met ons.

0: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag! Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
1: Nu, later en altijd.
2: Ga je bijna met pensioen?
3: Ja.
2: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
3: Nee.
2: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
4: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
7: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
8: Allemaal in het Concertgebouw. Ook festival Mind the Gap. Van 15 tot en met 21 juni vieren we diversiteit in de klassieke muziek. Met onder andere Tjinneke Orchestra, het Concertgebouw Orkest en werken van Marsalis, Price en Eastman. Bestel op concertgebouw.nl.

0: maak stacks zilver.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
3: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een... Ah, nee hè.
4: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
2: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
5: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
6: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
5: Aldi.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter lever shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia.

0: Kladiladi, of tenminste bijna en tot die tijd de meeste muziek van Nederland bij 3FM. Met Harry Styles bijvoorbeeld zometeen. En eerst het nieuws van 1 over 1 met Stef Bandstra.
1: Goedemiddag, bij een bank in het westen van Duitsland is een gijzeling aan de gang.
2: NOS op 3.
1: Volgens de lokale politie van het stadje Sinziek, net onder Keulen, zijn er meerdere daders en worden er meerdere mensen vastgehouden. De binnenstad van Sinziek werd gelijk afgezet. Er is ook een helikopter bij. Maar veel is er nog niet bekend over die gijzeling. Correspondent Charlotte Weijers vertelt wat de Duitse media nu melden.
3: Dat er vanmorgen een geldtransportwagen zou zijn voorgereden voor die bank. En dat de bestuurder daaruit is gestapt en een man op hem af is gekomen. En dat zij nu beide in de kluis van de bank zouden zijn. En dat de wagen nog voor de deur staat. Het lijkt erop dat zij niet de enige zijn die hierbij betrokken zijn. Dat er dus mogelijk meerdere gijzelnemers en gijzelaars zijn. Onder wie dus ook die bestuurder van die geldtransportwagen. Maar dat is allemaal nog niet bevestigd door de politie.
1: De Duitse politie zei een uurtje terug dat de situatie stabiel is. De verdachte die is opgepakt na de aanslag op het partijkantoor van D66... is een man van 37 zonder vaste woon- of verblijfsplaats. Er wordt nog bekeken of de verdachte alleen handelde en waarom hij het deed. Bij het kantoor van D66 in Den Haag werd gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte erbij gewond, maar de schade aan het pand is groot. Premier Jette noemde het een kansloze actie. Het Openbaar Ministerie heeft een porno-site offline gehaald waarop heftige beelden stonden van kinderen en vrouwen die misbruikt werden of soms stiekem werden gefilmd. Mijn NOS-collega Joost Gillevies kwam erachter dat die server waar die site op werd gehost in Nederland staat. En het OM kwam direct in actie, vertelt Joost.
4: Sinds gisteravond 22:30 is die site echt 100% uit de lucht. Echt alle servers zijn onbereikbaar. Maar wat het nou precies heeft veranderd, dat weten we niet. We weten wel dat het inderdaad echt naar aanleiding kwam van alle publiciteit gisteren.
1: De site werd wereldwijd bekend doordat er misbruikbeelden op stonden van Gisèle Pelicot, wiens man haar liet verkrachten door andere mannen. En dan applaus voor de paus. Paus Leo XIV is vandaag precies 1 jaar paus. Ja, het eerste jaar begon een relatief rustige vorm, maar dat veranderde een maand geleden, vertelt correspondent Andrea Vrede.
5: Toen rond Pasen president Trump het nodig vond om hem persoonlijk aan te vallen. Aantijgingen, beschuldigingen, ja, eigenlijk zelfs ronduit geldpartijen. En dat was toch wel heel uitzonderlijk. Leo de paus reageerde daar buitengewoon rustig en beheerst op. En dat zette hem opeens op de kaart.
1: Het weer zonnig, later wat meer bewolking vanmiddag bij 15 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. Dit weekend verloopt droog met ook aardig wat zon met temperaturen rond de 20 graden.
0: Dan je verkeersupdate van de ANWB op 3FM. 50 kilometer file, dus niet zo lang. Maar wel een paar wat langere vertragingen ertussen, als je nog begrijpt wat ik bedoel. De langste file van dit moment staat op de A12 tussen de Duitse grens en Arnhem vanwege de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Linkerrijstrook dicht, 40 minuten vertraging ter hoogte van Knopers Velperbroek. Dan de A16 Rotterdam-Breda. Bij Zwijndrecht heb je een 30 minuten vertraging en op de A76 tussen Geleen en Aken heb je voor de Duitse grens 35 minuten vertraging. Sta je in een van die andere files in Nederland, weet dan dat je binnen 10 minuten je reis weer kan vervolgen.
2: 3FM.
6: Gezondheid, last van hooikoorts. Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Hoi van Ethos.
8: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
9: Al 100 jaar maakt Stiel machines voor sterk werkende natuur.
10: Voor het maaien van je gras.
9: Voor het reinigen van je terras.
10: Voor het snoeien van je haag.
9: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stiel, in het hart van de natuur. Sinds 1926.
11: Stiel, sterk werk.
12: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
9: Ontdek alle Stieldeals bij jouw Stieldealer.
11: Stiel. Sterk werk.
13: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
14: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
2: Martin.
7: Bart Meijer.
0: Landgenoten, gegroet. We zijn onderweg naar het weekend. Heerlijk. Hoor je nog Harry Styles met American Girl zometeen en Eminem met The Real Slim Shady? Gaat helemaal goed komen. Na Lady Gaga. Dat is Just.

0: deze week, hè, maandag, gaan we gewoon weer spelen. No worries. We gaan BN'er met een baan spelen. En het idee achter BN'er met een baan is dat het soms leuk is om te horen hoe bekende mensen zouden klinken als ze een totaal andere rol zouden aannemen. Een andere baan, een andere werkplek. Iets zouden doen wanneer ze buiten hun comfortzone zijn. Ik bedoel, als je BN'ers in zo'n soort wipe-out-achtig programma ziet of zo, is ook mooi, want dan kunnen ze zich niet verschuilen achter ik ben die en ik ben bekend van dit en dat. Nou, dat is het concept achter BN'er met een baan. Je hoort zometeen de stem van een bekende Nederlander en geluiden van een bepaalde werkplek, een bepaald beroep, een bepaalde plaats waar die persoon is. En de vraag is, wie is deze BN'er? En wat voor werk is diegene aan het doen?
1: Het was niet het prototype televisiemaker, kan ik vertellen, wat daar binnenkwam. BN'er was ook een hip happening, hè? Ja, spuiten en slikken, een porno-programma. Het ging over seks, ging over drugs. En ik was daar veel vermaagd. Ik heb mijn hele leven gebruikt. Ook niet tijdens maagd, spuiten en slikken. Dat heb ik later nog gedaan. En ik had lang haar. En zat in een bandje. Maar ik dacht, ja, dat camera, dat televisiewerk, en dat vond ik heel magisch.
0: Televisiewerk is heel magisch, zegt hij altijd. Leuk. Deze BN'er, zijn naam en ook welke nieuwe baan ik die persoon gegeven heb, is welkom in de NPO Luister-app. Als je daar gratis berichtje stuurt, maak je kans op het allerleukste kantoorplantje van Nederland. Dat is de 3FM kantoorplant met het logo van 3FM en het blad. En die wil je hebben. Dit is nu de nieuwste Jelly Roll.

0: hier prachtig.
1: Ja, vertel eens.
0: Het is hier zulk mooi weer.
1: Je zou kunnen zeggen, best genoeg.
0: Ja, best genoeg.
1: Kijk, goed. Oké, het vries zit er bij jou ook in. Dan valt het gelukkig niet on deaf ears. Felin, je hebt gewoon een week vrij van je stage op de kinderopvang. Jij moet een week van je leven hebben, toch?
0: Ja, heerlijk. Ja,
1: want ik bedoel, kinderopvang, het is, ik heb het zelf ook gedaan. Het is werk dat voldoening geeft en het is prachtig. En je bent nuttig voor de maatschappij. Maar het sloopt je wel helemaal. Het trekt je leeg.
0: Ja, echt. Ja, het is echt heel druk.
1: En dan kom je thuis en dan heb je vervolgens 3 honden. Wanneer heb jij een keer stilte aan je hoofd dan?
0: Eigenlijk nooit.
1: Nee, dat begrijp ik wel. Ik zou eens gewoon lekker jezelf even ergens op een kamer opsluiten. En dan gewoon, zeg maar, op bed gaan zitten. En dan je knieën tegen je borst. En dan je benen vasthouden. En dan gewoon zo vooruit, achteruit, heen en weer wiegen om een beetje tot rust te komen.
0: Ja, met koptelefoon op.
1: Ja, maar dan heb je weer geluid aan je hoofd.
0: Ja, dat is waar.
1: Nou goed, af en toe gaan we ook wel gewoon goed op prikkels, toch? Maar een klein wandelingetje maken in het mooie Friesland met de 300 kan ook wel gezellig zijn. En misschien, als je dan toch een keertje toch wel op je kamer je gaat zitten opsluiten, kun je naar het 3FM kantoorplantje kijken en heen en weer wiegen met je knieën tegen je borst en zo.
0: Oeh,
1: moet je alleen
0: dat
1: het 3FM. Ik weet niet wat ik heb vandaag, sorry. Ik praat echt onzin. Dan moet je alleen nog wel even het goede antwoord geven bij BN'er met een baan. Ik heb zojuist een bekende Nederlander een nieuwe baan gegeven. Ik ga even voor iedereen die het net niet gehoord heeft, Willen, ga ik even nog een keertje de opgave laten horen.
2: Ik was niet het prototype televisiemaker, kan ik je vertellen, wat daar binnenkwam. BN'er was ook een hip happening, hè. Spuit en Slik was een onderprogramma. Het ging over seks, ging over drugs en ik was daar veel van maken.
1: Ja, welke bekende Nederlander horen we hier? Waar is hij aan het werk?
0: Ik denk Tim Hofman als acteur in Harry Potter.
1: Ja, die Harry Potter muziek, die is iconisch. Die heb je goed gehoord en dan gaan we die stem ook nog even checken.
2: Ik was niet het prototype televisiemaker, kan ik je vertellen, wat daar binnenkwam. BNN was ook een hip en happening, hè?
1: Ja, het was inderdaad Tim Hofman, heb je supergoed gehoord.
0: Woehoe!
1: Dat betekent leuk dat jij de 3FM kantoorplant krijgt. En weet jij ook wat er zo bijzonder is aan de 3FM kantoorplant?
0: Nee, eigenlijk niet.
1: Verdikke me. Je plant komt al met een naam. Je hoeft hem geen naam meer te geven. Want die heeft ze al. Die van jou heet Roosmarijn.
0: Nou, perfect.
1: Die gaan we naar je opsturen. Geniet nog even van je heerlijke weekend. En succes maandag als je weer tussen de gillende kinderen moet zitten.
0: Ja, dankjewel.
1: Doeg, Felin.
0: Doeg.
3: All right.

Blij om Cloud weer een keertje te kunnen draaien, want de afgelopen week heb ik in een staat van verwarring geleefd. Goeie vrienden van mij die zijn de afgelopen weken ontzettend veel met Cloud bezig. Ik zit alleen maar de hele tijd over Cloud te praten en over, ja, weet je wat Cloud tegenwoordig kan? En toen dacht ik, hé, wat zijn zij ineens met hem geobsedeerd? Nou, wat blijkt, ja, dit weet je misschien al wel, maar ik leef echt onder een soort steen. Cloud is ook een AI-tool waarmee je allemaal dingetjes kan programmeren en weet ik veel. En ik word serieus de afgelopen weken helemaal krankjorum van die vrienden van mij. Die dan de gezamenlijke groepsapp gebruiken om dan met z'n tweeën... Oh, kom je even gezellig bij mij langs? Heb jij nog tokens over om mee te programmeren? Dan gaan ze een soort LAN-parties zitten houden thuis. Ze zijn vorige week de dodenherdenking vergeten omdat ze samen zaten te programmeren in dat AI-systeem Cloud. Ik kan die naam Cloud niet meer horen omdat het er eindeloos over... Ah, sorry, het zit me hoog zoals je merkt. Dus ik ben blij dat ik nu weer even een nieuwe associatie met Cloud heb kunnen maken door C'est La Vie weer eventjes een keertje te draaien. Dat is de enige echte Cloud van vlees en bloed. Heb je geen tokens voor nodig, alleen maar de radio. C'est La Vie van Cloud hoorde hier bij 3FM. Justin en Jackstyle, maar Turn the Lights Off. Hoor je zo meteen eerst in kader van Bijna Weekend Vrijdag. M83, 3FM. Dit is Midnight City.

0: zoveel festivals dat je bijna vakantiedagen tekort komt.
1: Hey baas, ik bel even, want het wordt hem niet vandaag. Ik ben echt veel te ziek.
0: Beleef de zomer van je leven met het 3FM Gouden Festivalbandje.
2: Samen met je bestie naar 8 festivals.
0: 26 dagen lang.
2: Meer dan 1000 artiesten.
0: Plus zakgeld.
2: Geef je nu op via 3FM.nl.

0: Turn the Lights Off. Hoorde je bij 3FM. Een mooi moment vandaag. Of eigenlijk afgelopen woensdag in de grote DJ-vergadering van 3FM. Het liedje dat ik al een hele week voor je aan het draaien ben. Is de 3FM mega-hit geworden vandaag? Ben ik heel blij mee. En dan krijg je bij 3FM krijg je dan een sticker. En die mag je dan de hele dag op je voorhoofd plakken als dat gelukt is. Ik heb het liedje naar 3FM mega-hit gecatapulteerd. Van Noah Kahan. Ik vind hem gewoon een legend. Zijn eerste album Stick Season was al heel erg goed. Zijn tweede album zo mogelijk nog beter. Dat is onlangs uitgekomen. Het heet The Great Divide. Het scoort in ieder geval nog beter. Nummer 1 album in Nederland op dit moment. En mocht je nou afvragen, goh, wat kan ik nou een beetje verwachten van dat album van Noah Kahan, want ik ken dat ene liedje American Cars nu als 3FM mega-hit. Maar wat is verder de sfeer van het album? Nou, ik kreeg in een Amerikaanse talkshow ook de vraag om dat even uit te leggen. Dit was zijn antwoord.
1: Yeah, it's pretty sad. It's pretty, I don't know. If something's going wrong in your life and it's raining, I recommend...
0: Ja, dus als er iets misgaat in je leven en het regent keihard op je hoofd, dan is dit album voor je gemaakt. Dus als je ergens doorheen gaat, laat Noah Kahan even tegen je zingen. Dan wordt het allemaal net een beetje beter van. De mega-hit is hier en heet American Cars.
2: 3FM. Mega-hit. Noah Kahan. American Cars.
3: 3FM. Mega-hit.

en Sarah Larsson. De symphony hoorde je. Net als dat je Sebastian Okhuizen hoorde. Sebastian, we hebben normaal gesproken altijd zometeen gaat Sebastian dit liedje draaien ding. Maar die ben ik vergeten. Dus kun jij even een van de liedjes die je zometeen gaat draaien zelf even doen? Wacht, dan doe ik eerst zometeen Sebastian met onder andere deze. I'm just a girl.

0: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
1: Greets. Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
0: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
1: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
4: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
3: Werken? In deze drukte?
4: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit.
3: Stap je ook in?
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
6: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
7: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
8: Even overlaten.
9: Sst, ik ben aan het streamen.
8: Oh, sorry.
9: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
8: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
10: We draaien de meeste muziek tijdens de werkdag. En dan zit ik nu mijn schuif open voor Stoute Steffi 46. Het laatste nieuws krijg je van Stef Manstra.
11: Ja, goedemiddag. Op zondag niet meer naar de supermarkt kunnen.
12: Dan heb ik op zondag gewoon zin in Rabon en dan kan ik het niet halen.
13: NOS op 3.
11: Ja, zometeen vertel ik je waar in Nederland dit is. Eerst dit, meerdere Nederlandse universiteiten, hbo's en mbo's hebben de app Canvas geblokkeerd in de hoop de schade te beperken. De studie-app wordt wereldwijd gebruikt, maar is gisteren opnieuw gehackt. De hackersbende Shiny Hunters zegt gegevens van miljoenen studenten en medewerkers te hebben gestolen en eist nu geld. Er is meer bekend over waarom mensen in Amersfoort rond de jaarwisseling hun kraanwater moesten koken voor gebruik. Het beton van een drinkwaterkelder was kapot gegaan, waardoor het water vervuild was geraakt. Dat zegt het drinkwaterbedrijf Vitens. De kelder was oud en wordt binnenkort opgeknapt. Het Openbaar Ministerie heeft de porno-site Motherless offline gehaald. Op die site waren beelden te vinden van vrouwen die in hun slaap werden misbruikt. NOS en Nieuwsuur ontdekten dat die site al zeker 2 jaar op Nederlandse servers staat, maar niet offline was gehaald. Maar toch is het niet uitgesloten dat die site via een omweg nu toch weer online komt, zegt tech-redacteur Joost Schellevis.
14: De website van die porno-site die staat niet in Nederland. En die zouden ze dus ook weer aan andere servers kunnen knopen. Maar goed, die site is ook al sinds 2024 in Nederland actief. Het is ook maar de vraag hoe goed ze backups hebben gemaakt en hoe snel dat weer ergens anders up and running kunnen zijn.
11: Ja, de site Motherless werd wereldwijd per maand ongeveer 62 miljoen keer bezocht. En in het Brabantse dorp Sleeuwijk wil de Albert Heijn voortaan ook op zondag open kunnen. Ja, dat was wel even een dingetje, want het dorp is super gereformeerd en vindt dus dat je op zondag moet rusten. Nou, de gemeente liet het dus niet toe. Dat vond de Albert Heijn weer oneerlijk. Ze spanden daarom een rechtszaak aan, maar zonder succes. De Albert Heijn daar moet dicht blijven op zondag en daar zijn sommigen blij mee.
15: Nou, God heeft ons 10 geboden gegeven. 10 is niet zoveel, denk ik. En de 4e daarvan is, hou mijn dag, de zondag, in ere.
16: Op zich vind ik het eigenlijk best wel goed. Het is natuurlijk een rustdag.
17: Het is niet nodig om zondags je boodschappen te halen. Ik vind het echt onnodig.
11: Ja, maar weer andere inwoners van Sleeuwijk willen wel graag hun boodschapjes doen op zondag.
12: Dan heb ik op zondag gewoon zin in Rabon, dan kan ik het niet halen.
18: Zit je op de zondagochtend, dan ben je aardig brak. Dus dan wil je toch wel even een broodje halen. Maar dat kan dan helaas niet.
11: Heb je nog het weer voor je? Zonnig met later op de dag wat meer bewolking. Het is 15 graden in het noorden, 19 in het zuiden. Dit weekend droog met aardig wat zon ook. Met temperaturen rond de 20 graden.
19: Dankjewel, Stef. ANWB Verkeersinformatie op 3FM. Het begint langzaamaan drukker te worden richting de vrijdagmiddagspits. Met op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel 3 kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. De A12 Duitse grens Arnhem voor Velperbroek 3 kwartier vertraging. En de A76 Geleen richting Aken voor de Duitse grens 14 minuten. Het zal oplopen, want er staat een kapotte vrachtwagen.
1: 3FM.
20: Ster.
21: Bekijk nu de collectie van Kaesmith tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmith.nl.
22: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
23: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
24: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
25: Je complete zak geld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

nieuwste muziek in vooraan. Ik heb nu ook alvast wat nieuws voor je. Tenminste, iets ouds, iets vintage in een nieuw jasje. De nummer 1 danceplaat in de grote dancehitslijsten van dit moment. Perfect voor die bijna weekendvrijdag. Het is Faithless, maar dan met de vocals van Bebe Rexha. Dit is New Religion bij

Just a Girl bij 3FM. Heel veel artiesten hebben bijnamen, hè? Spice Girls, Baby Spice, Sporty Spice, Posh Spice, ga zo maar door. Bruce Springsteen, The Boss inderdaad, Billy Joel, Piano Man. Eindeloze lijst aan bijnamen voor artiesten. En ik heb een nieuwe bedacht voor Post Malone. Postpone. Het is namelijk echt de zoveelste keer dat hij zijn tour gedeeltelijk cancelt. Dit keer de reden omdat hij nog niet genoeg muziek heeft klaarliggen om mee op te treden. Een beetje zonde. Zou je in principe rekening mee moeten kunnen houden. Maar goed, je kan ook een writersblok hebben. Hè, dat het creatieve proces even niet goed meewerkt. Maar het is ook ergens wel sneu. Niet alleen voor hem, maar ook voor zijn fans. En voor hem en de fans van Jelly Roll. Die ook helemaal ready was om mee te gaan op die tour. Nog even geduld. Gaat het vast wel een keer gebeuren. En tot het lang verwachte album The Eternal Buzz ook nog eens uitkomt. Met wel nieuwe tunes voor die tour. Dit is Post Malone op 3.

echt waanzinnige sessie heeft die gozer afgeleverd in de 3FM Livebox. Afgelopen woensdagochtend bij Wijnand en Jamie in de ochtendshow hoorde je Jim Gardner vanuit de Livebox. En die sessie van Hardwired, akoestisch, zo ongelooflijk mooi. Die ex-mega heet in die versie. Ga die checken op de socials van 3FM of gewoon via het YouTube-kanaal van 3FM. Het is echt de moeite waard.

Voordat je naar het YouTube-kanaal van 3FM sprint, heb ik je nog even nodig voor iets anders. Ik wil namelijk even testen of je zo richting het einde van de werkweek, richting die vrijdagmiddagborrel, nog wel scherp genoeg bent om

binnen een fragmentje van 1 seconde. Ik ga hem over een minuut of 5 draaien. Dus je hebt dan tot die tijd de tijd om eventjes dat te laten weten via de NPO Luisterapp. Of jij kan raden welke megahit dit is. Ja, Sophie is altijd streng. Die laat echt maar 1 keer die 1 seconde horen. Maar goed, wat gaat ze doen? Ze zit in Zuid-Spanje. Mij pakt ze niet. Ah. Ja, het is voor de fijnproevers, hoor. Als je deze weet te raden, ben je een fijnproever. Een man, toch wel, dan wel vrouw. Of alles tussenin met smaak. Wil jij shout-out op de radio verdienen? Stuur dan nu via de NPO Luister-app welke ex-megahit jij denkt dat ik zo meteen ga draaien. Het antwoord krijg je in ieder geval naar Taylor Swift met Open Light. En eerst Gabriel.

0: man, ik vind het zo'n lekker item altijd bij Sophie. De Megahit Memories. Eventjes in het verleden duiken van de belangrijkste track van 3FM. Iedere week op vrijdagochtend in de ochtendshow wordt een nieuwe Megahit bekendgemaakt. Je hoorde de Megahit van deze week net al bij Mart, Noah Kahan. Die hoor je de komende 7 dagen extra veel bij 3FM. Maar in het verleden van 3FM hebben we iedere week een Megahit gekozen. Een paar opvallende Megahits, zoals bijvoorbeeld Joost met Europapa, die maar liefst 2 keer Megahit is geweest. En ook een heel veel Megahits waarvan je denkt, hey, die hoor ik eigenlijk niet zo vaak meer voorbij komen. En daarom is het extra leuk om in dat verleden en dat archief te duiken tijdens Megahit Memories. Vandaag wil ik je even meenemen naar 2017. Het was niet het eerste jaar dat deze man muziek uitbracht. Hij is in de hiphop wat mij betreft een van de meest authentieke, maar ook grappige en lieve artiesten die er is. Altijd een super eigen sound, super eerlijk en deinst nooit terug voor de waarheid. Dan denk je, dat is allemaal gelul, maar het is gewoon echt wat hem maakt. Afgelopen jaar won hij nog een Edison. Komt mede doordat hij ooit een megahit scoorde met deze parel. Ik liet je net al een klein stukje horen van deze ex-megahit. En nou, het verbaast me hoeveel mensen het goed wisten te raden via de NPO luisteren welke het was, hoor. Onder andere Max, Nikle, Johan, Jeno, Skipper, Koen, Daphne, Siree, Linda, Erwin, William, Brian en zijn collega Stef, maar ook Ruben wisten het.
1: Ja, wij gaan voor Witlof, Fresco.
2: Hoe lekker!
0: Ah, inderdaad, wat ongelooflijk lekker om deze weer eens

0: paradijs.
1: George Ezra en Green Green Grass. Op je bijna weekend vrijdag. Een heerlijk warm weekend voor de boeg. Waarin je lekker lang kan blijven zitten in de tuin. Misschien een bootje kan gaan varen. Een beetje barbecue'tje aan. Het is wel mogelijk hoor, dit weekend. En als ik aan de volgende artiest op de playlist denk, dan komen gelijk in mijn hoofd palmbomen, golven, dolfijnen. Nee. Ik snap dat je misschien een beetje naar Sarah Larsen gaat in je hoofd, maar nee, ik bedoel Kygo. Dit is de nieuwste met de vocals van Khalid en de DJ-hulp van Griffin. Save My Love. Ook een fijne zomertrek hoor, nu op 3.

producer van Somber hoorde je op 3FM Potential. Hey, nog een uur en 10 minuten. Dan mag je echt gaan genieten van het bijna weekendgevoel. We werken richting de vrijdag Pure Week Show met Rob van der Rijn.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/snel.
3: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
2: Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/snel.
4: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
5: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuinige huis bijvoorbeeld kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
6: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1+1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt

0: muziek om je weekend mee in te... Nee, dat lukt niet helemaal. Ik wil dus al... Ja, die wil ik doen. Duiken. Zometeen na het laatste nieuws en dat krijg je van Stef Bandstra.
1: Hey Sebastiaan, goedemiddag. Door de brand bij een datacenter in Almere gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. NOS op 3. Ja, het gaat om elektriciteitsruimtes met daarin noodaggregaten. De brandweer wist de brand bij dat datacenter in Almere te blussen door gaten in de zijkant van het pand te maken.
2: Dat hebben we gedaan met behulp van een aantal kranen. En nou, dat is gelukt. Daardoor konden we erin kijken en konden we ook een verkenning doen met een binnendrone. Ja, en daarmee hebben we de laatste hotspots eigenlijk kunnen opzoeken en die kunnen blussen. Nou, daar zijn we nog wel gisteravond, de hele avond mee bezig geweest. En ook vannacht is er nog wel een ploeg aanwezig geweest om de situatie te monitoren.
1: In dat datacenter in Almere staan servers van bedrijven, instellingen en gemeenten. En door die brand werkten websites van onder meer de Universiteit Utrecht niet meer. Er is geen data verloren gegaan, want die kasten stonden in een ander deel van het gebouw. Dan het Verenigd Koninkrijk, want er is een politieke nederlaag gebeurd voor de Britse premier Starmer. Gisteren waren in het heel UK gemeenteraadsverkiezingen en over het hele land heeft zijn Labour-partij flink verloren. Toch zegt Starmer dat hij niet gaat aftreden. Hij noemt de uitslag wel een grote teleurstelling.
3: Let me be clear, these are really tough results. I'm not going to sugarcoat it. And the voters have sent a message about the pace of change, how they want their lives improved. I was elected to meet those challenges and I'm not going to walk away from those challenges and plunge the country into chaos.
1: Nou, Starmer zegt dat hij niet gaat weglopen en daardoor voor onnodige chaos gaat zorgen. Nog niet alle stemmen in het VK zijn geteld, maar op plekken waar dat wel is gebeurd heeft Labour fors verloren. Maar ook de Britse conservatieven hebben flink verloren. Een groene linkse partij won juist. En veel zweethandjes en druivensuiker vandaag bij middelbare scholieren. De eindexamens zijn in volle gang. Ja, voor dikke 200 leerlingen in Waalwijk pakten het vandaag wat anders uit. Op het laatste moment waren er problemen met de examenlocatie. In de sporthal in Waalwijk bleken de problemen met het dak te zijn, vertelt deze verslaggever.
4: Gisteren bij het sporten heeft een sporter een scheur gezien in de spand van het dak. En toen is eigenlijk meteen besloten om de hele sporthal te ontruimen. Ja, en tot nadere orde is het hier gesloten.
1: Ja, dus is besloten om die examens gewoon op school af te nemen. Heb ik nog weer voor je zonnig met later wat meer bewolking. Het is 15 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. Dit weekend verloopt droog met ook aardig wat zon. Temperaturen rond de 20 graden dan.
0: Dankjewel Stef. Yo. ANWB Verkeersinformatie op 3FM. Een aantal files van 10 minuten of langer vind je op de A2 Utrecht Den Bosch. Voor Zaltbommel 25 minuten vertraging. De A12 Duitse grens Utrecht voor Arnhem-Noord 50 minuten vertraging. En de laatste A16 Rotterdam richting Breda voor afrit Dordrecht Centrum. Een dik kwartier vertraging door een ongeluk. Er zijn er 2 rijstroken dicht. 3FM.
5: Ster. Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
6: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de Japanse wervelwind op de piano Hiromi. Samen met het Metropoolorkest speelt ze haar verrassende mix van jazz en klassiek in een avontuurlijk concert op 11 september. Bestel op concertgebouw.nl.
7: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
8: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met 1 inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
9: M-Line, official sleep supporter van de KNVB. Thuis, in Zeist en tijdens het WK. Word ook fit wakker en scoor nu het M-Line Recharge matras met 50% korting. Kom naar een slaapspecialist of kijk op mline.nl. M-Line, get ready for greatness.
10: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik. Komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.

0: zoveel money? Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow!
1: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.

Oei, oei, oei, oei, oei. Ik heb overal jeuk, man. Denk ik omdat het weekend er bijna is. Met de allerbeste muziek van Nederland ga je het zeker beter vieren. Zometeen Olivia Rodrigo naar Coldplay en Avicii.

je vertellen, deze plaat gaat nooit vervelen. Olivia Rodrigo hoorde je en Drop Dead bij 3FM. Het is Sebastian die onderweg naar de vrijdag Vuurwerk Show met Rob van de Radio. Zometeen om 4 uur. Dat betekent dat, in ieder geval Max, die even van zich laat horen via de NPO luister hebt, die heeft net een marathon gefietst, ongeveer dan. 42,2 kilometer. Aan het uitzicht te zien op de foto die erbij stuurt. Lekker in de weilanden ten noorden van Rotterdam. Wat een heerlijke vrijdagmiddagbesteding. Dat betekent ook, Max, dat jij vooral, maar eigenlijk ook als je nu luistert, de vrijdagmiddagborrel alvast even koud mag zetten. Want je mag wel los vanavond, maar eerst even wat anders. Een hopelijk alcoholvrije vraag. Namelijk, wat deed jij toen je 4 was? Nou, waarschijnlijk met 1 duim in je mond en met de andere hand een vierkantje proberen te duwen in het speelgoedding, weet je wel. En dat je dan per ongeluk toch een driehoekje of een rondje erin deed. Dat is wat ik ongeveer deed volgens mij rond die leeftijd. Bruno Mars, die niet. Die had andere plannen. Die stond toen al met een Elvis-pak een showtje te geven voor een camera met 8 megapixel. Beelden staan online. Kun je allemaal een keertje checken. Het is op zich wel lachen om te zien. Maar belangrijker nog, dat is de basis geweest. Voordat

David and the First Time bij 3FM. We laden op richting een weekend. En in dat weekend laden we ook natuurlijk even op. En dat laatste beetje energie wat je nodig hebt om dat laatste klusje te klaren, of om even ervoor te zorgen dat je het einde van deze werkweek wel echt haalt, krijg je binnen nu en 20 minuten in de vorm van de Hocus Pocus mix, maar ook nu al in de vorm van de nieuwste van Janet Leigh, My Desire, mijn favoriet van de afgelopen weken. En

0: Imagine Dragons op 3FM en aan Top of the World. En kan jij ook zo meteen zijn?
1: De Hocus Focus Mix.
0: Want een dikke adrenaline boost komt er voor je aan. En ook pure suiker. Want niet alleen de Hocus Focus Mix is onderweg. Hè, de mix waarvan je even lekker hard nog het staartje van je werkdag ingaat. Maar met die Hocus Focus Mix is er voor jou ook een snoeppot te winnen. Als jij nu via de NPO Luister-app even doorgeeft welk klusje jij nog even moet klaren voordat het weekend echt mag beginnen. Mag iets op werk zijn, mag iets in het huishouden zijn. Je ketting smeren, om maar wat te noemen. Hè. De auto wassen, allemaal van die kleine klussen waarvan je denkt, ach, geen zin in. Maar als je het nu doet, tijdens je Hocus Focus Mix en dat even doorgeeft via de NPO Luister-app, zorg ik ervoor dat jij beloond wordt met een rijkelijk gevulde snoeppot binnen nu en een minuut of zeven. Want dan komt die Hocus Focus Mix er gewoon weer aan, hoor. En hij is ook, net als de snoeppot, goed gevuld vandaag.
2: Lijkt de vrijdag alweer eeuwig te duren.
0: Een snoeppot, wel lekker idee.
2: Tot je spanningsboog.
0: Ik heb een Jamin in de achtertuin.

Stromae en ook Katy Perry is van de partij. En zelfs een Molokkootje erbij. Is dat even een heerlijke hocus-focus mix om deze vrijdag langzamerhand mee af te ronden. Ik ben benieuwd of jij via de NPO Luisteren nog even kan laten weten welke klussen of klus jij nog even moet klaren voordat het weekend officieel kan beginnen. Laat het even weten via de NPO Luister-app. Zorg ik ervoor dat jij misschien wel dit weekend begint met een heerlijk goed gevulde snoeppot. Ik geef je ongeveer 6,5 minuten tijd, want zo lang duurt de hocus-focus mix van vandaag.

0: met de tracks in de mix. Stromae, Papa Ute, Wham Do Project, King of My Castle, Katy Perry, Last Friday Night, Moloko. Heerlijk zeg, Moloko weer op 3FM. Sing It Back. En als laatste, Haven met Iron. Glenn, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Je bent nog niet helemaal afgetakeld naar al dat klussen, of heb je nog energie over?
1: Geen tijd voor om rustig aan te doen, hè.
0: Zo is het ook. Wat ben je aan het doen, jongen?
1: Ik sta nu boven op het dak. Ik heb jou in de telefoon, dus even niks, hè.
0: Had je geen bereik binnen?
1: Ja, ik heb de radio aan staan, dus anders hoor ik niks.
0: Nee, maar vertel, wat ben je aan het doen? Wat is het klusje dat je hebt geklaard tijdens deze Hocus Focus Mix?
1: Ja, ik moet de badkamer klaarmaken voordat de tegelzetters morgen komen.
0: En wat houdt dat precies in? Zullen we alles behalve de tegels? Of
1: ja, gewoon... ja, gips laat tegen de muur aan, zodat getegeld kan worden.
0: Ja.
1: Vanmorgen hebben we het bad geplaatst.
0: Zo.
1: En zo beetje voor beetje verder.
0: Kijk, ik ben niet helemaal thuis in de badkamerrenovaties. Maar houdt dit in dat je ook wel echt een hoop van deze bouwwerkzaamheden echt zelf doet? Of laat je alleen die tegels dan zeg maar aan de tegelzetters over? Of ben je gewoon heel handig?
1: Nou ja, dit gips laten zo doe ik zelf. Dat lukt me nog wel. Maar het afwerken, dat laat ik liever aan de professionals over.
0: Oh. Nou, netjes hoor. Goed gedaan. Goed bezig. Laten we het even goed belonen ook met de snoeppot die bij de Hocus Focus Mix hoort. Die zo snel mogelijk jouw kant op komt.
1: Helemaal goed.
0: Hey, fijn weekend, jongen. En succes nog.

0: moet toch mensen een reden geven om te luisteren?
1: Ja, ja.
0: En Robin is er ook.
1: Oh, ja,
0: hoe lekker is dat? Heel veel plezier zometeen in de Feyenoord Show. Fijn weekend, hè? Dag. Veel plezier zo. 3FM.

0: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
1: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
2: Voor het maaien van je gras.
1: Voor het reinigen van je terras.
2: Voor het snoeien van je haag.
1: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
0: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
1: Ontdek alle Stihl-deals bij jouw Stihl-dealer. Stihl, sterk werk.
3: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
4: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
3: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8.

0: voordelig bij de verfzaak.
1: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
1: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een... Ah, nee hè.
4: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
5: 3FM.
6: Het is 4 uur precies, 3 delen. Vrijdag vuurwerkstow staan glimmend voor je klaar. Eerst het nieuws. Stef Wanstra, goedemiddag.
7: Goedemiddag, zometeen heb ik nieuws over.
8: Jason Derulo. Jason Derulo.
7: Waar dat het precies over gaat, hoor je zo meteen. Ik begin in Den Haag, want justitieminister Van Wiel noemt het goed dat het Openbaar Ministerie de porno-website Motherless offline heeft gehaald. Maar dat het pas gebeurde na meerdere berichten van onder meer mijn nieuwsuurcollega's en NOS-collega's, noemt Van Wiel niet erg.
9: Dat vind ik nooit zo verkeerd als wij actie ondernemen naar aanleiding van berichten in de media. Ik denk dat dat ook een belangrijke functie is van de media om dingen aan de kaak te stellen die we anders misschien niet voor het voetlicht hadden gekregen. En dan zouden we wel gek zijn als we daar niet op zouden reageren.
7: Die buitenlandse porno-site stond op een Nederlandse server, kwamen mijn collega's achter. Het OM haalde de site daarna offline. Op Motherless waren beelden te zien van kindermisbruik en verkrachtingen. De gijzeling in een bank in het westen van Duitsland is voorbij. De politie is het pand binnengevallen en vond daar twee mensen die vastzaten. De dader of daders zijn er vandoor gegaan. Of ze iets hebben buitgemaakt is nog onduidelijk. Bij een vrouw uit Alicante in Spanje zijn symptomen van het hantavirus vastgesteld. Zij zat op de KLM-vlucht van Johannesburg naar Nederland, waarin eerst ook de Nederlandse vrouw zat, die voor vertrek uit het toestel werd gehaald omdat ze doodziek was. Of de Spaanse vrouw ook echt het hantavirus heeft, moet nog worden onderzocht. En dan is er dus nog nieuws over deze corona-hit van Jason Derulo.
10: Savage love, when you kiss me, I know you don't get to. But I still want that.
7: De zanger heeft een rechtszaak over dit nummer gewonnen. Een gitarist vond dat hij aan Savage Love had meegewerkt. Maar volgens de rechter kan hij dat helemaal niet bewijzen. De gitarist heeft dus ook geen recht op een deel van de royalties van deze track. Volgens Jason Derulo heeft de gitarist niks zelf bedacht tijdens de opnamesessie van het nummer, maar alleen gespeeld wat hem werd opgedragen. We hebben nog weer voor je. Vanavond blijft het over het hele land droog. Dit weekend een mix van zon en wolken. Best prima temperaturen bij rond de 20 graden.
6: Stef, dankjewel. Yo. Het is heel druk op de weg. Er staat nu al 540 minuten file. Robert Rob is de digitale versie van mezelf. Weer een samenvatting. Waar staat het vast?
11: A2 Utrecht naar Den Bosch. 12 kilometer door een ongeluk, maar geen stress. De weg is weer vrij en je bent er over 39 minuten. A4 Den Haag naar Charloos. 4 kilometer door een vrachtwagenongeluk met een dichtgeslagen rechterrijstrook. Dat tikt maar 4 minuten aan. A12 Duitse grens naar Arnhem. 10 kilometer door wegwerkzaamheden bij de IJsselbrug. Dat kost je 30 minuten. A15 Europoort naar Rotterdam. 9 kilometer door een ongeluk met 2 afgesloten rijstroken. Even geduld, het is 38 minuten. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. 13 kilometer vanwege slecht wegdek. Dat betekent dat je daar 34 minuten zoet mee bent. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst.
5: Oh, en waarom... Zometeen, na de reclame. Of
6: omdat stop.
12: De Vrijdag Vuurwerkshow. Met Rob van de Radio. 3FM.
6: Gaat hij daarna nog een grapje maken? Dat is toch ook... AI neemt dit over, hoor.
13: Waarom ook?
6: De toekomst. Oh, en waarom heeft de vrachtwagen een bril op? Omdat hij zonder slecht zicht heeft op veiligheid. Ja, daar.
14: Ster. Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
17: Mooi van Ethos.
18: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
19: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
13: Het nu volgende programma is niet bedoeld voor mensen met een kort lontje.

De directeur van Milieudefensie stapt over naar Tata Steel. Donald Pols, die meer dan 10 jaar het gezicht was van de club, die zich onder andere hard maakt voor het klimaat, gaat nu naar de Hoogovens in IJmuiden. Een van de grootste vervuilers van Nederland. Opmerkelijke overstap, zelf misschien een stikje hypocriet, maar hey, de schoorsteen moet ook roken.

0: De Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio.
1: Nou, die jongen doet dat wel aardig.
2: Ja.
1: Met dat blote billenhoofd.
2: Ja. Ja, Rob Jansen met die bril.
1: Ja. 3.
0: FM.

0: Ik weet nog, wij stonden in het theater. Toen ging het doek dicht. Dit was echt een hele rare belevenis. Ik heb ooit vrijdagavondprogramma gemaakt. Die heette Partij voor de Vrijdag. Daar is dit plaatje altijd mee verbonden als je mij vraagt. The Cure, Friday I'm in Love, de laatste plaat. In het theater in Kuik. 600 man gekomen die de radio-uitzending mee zaten te praten. Meestal alle kleine stukjes. Ja, dat was het. Ik denk er nog wel eens aan terug. En zeker als ik deze hoor. The Cure, Friday I'm in Love. En zo is het ook. Voor nog Alex Warren, Fever Dream. Nou, zo zou je dit programma ook kunnen noemen. Robin van de productie tegenover mij, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Heb jij gezien wat er binnen is gekomen?
1: Ja, alleen de envelop. En dat maakt me alleen nog maar nog nieuwsgieriger.
0: Er is... post. Dat vind ik altijd leuk. Ook omdat het is een beetje slordig op de envelop geschreven.
1: Oh, wauw.
0: Ik zal het even laten zien als je meekijkt. 3fm.nl/live. En dan is op YouTube maandag. Want dit komt weer gewoon op YouTube. En er is een podcast van en zo. Dan kun je het allemaal terugluisteren. Als je nu duikt de auto uit moet en je denkt, wat was er nou met die envelop? Deze is gericht aan Avrotros. Ter attentie van de Vrijdag Vuurwerkshow 3FM. Zal ik openmaken?
1: Ja, het is ook echt een klein envelopje.
0: Het is
1: klein,
0: gewoon een normale envelop. Gewoon een normale huis- en keuken-envelop met zo'n blauwe binnenkant, weet je wel.
1: Ja, maar echt geen normaal, denk je, zo'n A4-envelop. Maar dit is echt zo'n aanzichtkaart dingetje, ja, zeg maar. Ja.
0: En daar zit in... een... wat is dit nou, joh? Oh, het is een... het is origami papier.
1: Hè?
0: Van die vouwblaadjes eigenlijk. Dat noemden wij vroeger gewoon vouwblaadjes. Vierkant, er zitten er 100 vel in, allemaal kleuren. En er zit een post-it op, geplakt. Oeh. En daar staat op... tip voor een prijs... voor het twee categorieën spel. Adam.
1: Oh,
0: een luisteraar. Iemand heeft een prijs opgestuurd naar ons om in de grabbelton te doen.
1: Ja, maar dit is super. Dit scheelt een hoop inkopen doen.
0: Als je vaak luistert naar dit programma, dan weet je het. Als je net inschakelt, hoi, ik ben Rob van de Radio. Dit is de Vrijdag Vuurwerkshow. En 4:15 of zo, dan draaien we aan het rad. Komen twee categorieën jouw kant op en dan kun je meedoen aan het twee categorieën spel. En dan na 5:00, dan kiezen we degene die de leukste samentrekking heeft gemaakt. Woordspeling met het grappie. En die sturen we dan een prijs op. Nou, dat kan dus zomaar nu in het origami papier zijn van Adam. Zullen we dat briefje eraan laten?
1: Dat gaat sowieso los in die grabbelton.
0: Heb je die grabbelton hier?
1: Ja, wacht
0: even. Oh, geef even.
1: Gooi maar.
0: Nee, kom maar. We doen er even. Kijk, de mensen denken ook wel eens dat nep is. Maar het is ook gewoon echt een ton. Een ijzeren ton. En er zitten allemaal kranten in, zodat je even kan grappelen. En van, nou, ik zou zeggen, we kunnen nog zien, want dat is natuurlijk een verrassing.
1: Ja, ik dacht ook toevallig deze week van, ik moet hem bijvullen.
0: Ja, nou, dat hoeft dus niet, want de origami papier gaat er nu in. Let op, daar klinkt, daar gaat hij.
1: Zo.
0: Je kunt zelf ook dingen sturen. Post is altijd leuk. Dat kan via 3fm.nl/contact. Daar vind je het adres. De Kid Laroi, Justin Bieber nu. Dit is

0: Laten waar ik niet doorheen ging praten. Ed Sheeran, Galway Girl, Lady Gaga, Runaway en The Kid LAROI, Justin Bieber en Stay. Oh, hallo, toeters en bellen. Met wie spreek ik? Goedemiddag.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Hallo.
0: Met wie?
1: Met Emily.
0: Emily, wat mag het zijn?
1: Hoe bedoel je?
0: Nou, wat, jij had een berichtje gestuurd.
1: Ja, dat klopt.
0: Dan kom je automatisch in het bel me wel register. Dus dan, dan kom je op de radio. Ja, vertel.
1: Oké, nou, gezellig. Nee, ik vond de naam een beetje gek van jullie.
0: Van de Vrijdag Vuurwerkshow?
1: Ja, waarom heet het Vrijdag Vuurwerkshow? Vertel.
0: Nou, ik draai alleen maar knallers.
1: Oké.
0: Okay. Het is een vrijdag. Het is een show. En alles is raak. Het zijn alleen, als klap op de vuurpijl in het weekend. Dat is een beetje het idee.
1: Oké, maar ik kreeg een beetje dus brein error in mijn hoofd. Want het vuurwerk is verboden. En ik dacht, ga je nou vuurwerk afsteken? Wat is hier de bedoeling van? Ik raak een beetje in de war.
0: Ja, ik snap het. Ja. Ik kan wel vuurwerk voor je afsteken als je dat wil.
1: Ja, graag.
0: Ja? Muzikaal vuurwerk of wil je dan echt vuurwerk?
1: Muzikaal vuurwerk.
0: Oké. Okay. Zullen we Sarah Larsen doen?
1: Helemaal goed.
0: Lush Live is dit. Het is bijna 4:30. En voor jou een heel fijn weekend, Emily.
1: Hetzelfde.
0: Hoi.

0: eerst te horen, die Sarah Larsson, Lush Live. Weekendmuziek. Hij leest voor jou de files op Robot Rob. De digitale versie van mezelf, de AIVB verkeersinformatie. Die weet waar het vast staat. Robot Rob, waar staat het vast? A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Urmond en Maastricht Airport staat een file door een kapotte auto. De vertraging is 63 minuten. Zo. Op de A12 richting Arnhem tussen knooppunt Ouddijk en Velperbroek vanwege wegwerkzaamheden bij de IJsselbrug wordt uw reis met 31 minuten vertraagd. Hm. Op de A27 richting Breda tussen Hagestein en knooppunt Gorkum zorgen een ongeluk en twee afgesloten rijstroken ervoor dat het 46 minuten langer duurt. Voor de A28 richting Zwolle tussen het Theharde en Zwolle Centrum toch gaat het 34 minuten kosten vanwege een slechte toestand van het wegdek en een afgesloten linkerrijstrook. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst. 34 minuten. Ja, 34 zeggen wij dan thuis. Maar goed, sterkte als je in de file staat.
1: NOS op 3.
0: Stef Vanstra, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: 1 over half 5, wat is het nieuws?
2: Justitieminister Van Wiel is blij dat de site Motherlust niet meer in de lucht is. Het Openbaar Ministerie heeft die porno-website offline gehaald, waarop heftige beelden stonden van kinderen en vrouwen die misbruikt werden of soms zelfs stiekem werden gefilmd. Mijn NOS-collega Joost Gillevies kwam erachter dat de server waar die site op werd gehost hier in Nederland stond. En het OM kwam daarna in actie, vertelt Joost.
3: Sinds gisteravond 22:30 is die site echt 100% uit de lucht. Echt alle servers zijn onbereikbaar. Maar wat het nou precies heeft veranderd, dat weten we niet. We weten wel dat het inderdaad echt naar aanleiding kwam van alle publiciteit gisteren.
2: Nou, die website Motherlust werd wereldwijd bekend doordat er misbruikbeelden op stonden van Giselle Pellicot, wiens man haar liet verkrachten door andere mannen.
0: Ik vond het wel opmerkelijk, ik heb het gisteren gelezen, dat dat zo met naam en toenaam allemaal werd genoemd.
2: Mm-hmm.
0: Dat ik dacht, ja, dan ga je natuurlijk alleen maar meer mensen nog naar die site,
2: naar die website toe
0: lokken.
2: Ja, was ook een beetje een journalistiek dilemma inderdaad. Maar je wil dan ook alweer weten wat de site was.
0: Ja, ja?
2: Zeg maar. Ja,
0: kun je niet gewoon zeggen, een site die erg is?
2: Nee, omdat er ook een Nederlandse link was in dit geval natuurlijk. Dus ja, er is ook alweer reden om dat dan uit te leggen. Ander nieuws dan. Je privéberichten op Instagram zijn vanaf vandaag net iets minder privé.
0: Oh.
2: Ze worden niet meer versleuteld met end-to-end encryptie. Met die extra beveiliging zijn berichten alleen zichtbaar voor verzenders en ontvangers. Maar nu die wegvalt, kan een website, internetprovider of het social platform zelf technisch gezien ook meekijken. Privacy experts zijn bezorgd over de maatregel. Maar opsporingsdiensten zijn er meer blij mee. Zij willen berichten van criminelen zo beter in de gaten houden. Want die konden tot voor kort helemaal hun gang gaan op Insta.
0: Doe je vieze dingen op Insta DM, Robin, van de productie?
4: Op Insta DM?
0: Nou, weet ik veel.
4: Ja, heb je wel andere platformen voor, toch?
0: Oh ja?
4: Nee.
0: Net offline gehaald, hoor.
4: Hypothetisch gezien.
0: Ook hypothetisch. Ja, natuurlijk. Alles is hypothetisch. Nee, zeker. Verder nog.
2: Ja, en deze artiest is wel eens beter aan zijn tournee begonnen. Zelfs natuurlijk, toen hij zijn nieuwe tour aankondigde, ontstond er gelijk een run op kaartjes voor die tour. Maar inmiddels komen fans niet meer van hun kaartjes af. Ja, nog geen één van de 10 concerten van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena is volledig uitverkocht. Voor vrijwel elke avond worden op Ticketswap nu kaartjes voor dumpprijzen doorverkocht. Een muziekjournalist zegt tegen RTL Nieuws dat veel fans van Harry Styles flink hebben ingeslagen toen die verkoop begon, uit angst kaartjes mis te lopen. Maar dat ze er dus nu niet meer vanaf komen.
0: Oh ja, moeten ze een radiostation beginnen en elkaar te weggeven? Dat werkt altijd heel goed. Goed te weten. Maar dit is wel een groter ding, toch? Ook op festivals en zo, dat je merkt dat dingen gewoon heel moeilijk meer

0: uitverkocht
1: ja,
0: raken.
1: Ja, inderdaad. Daarom hebben we het ons niet uitverkocht. Lowlands is niet uitverkocht. Ja. Ja.
0: Ook omdat mensen op laatste moment pas echt een kaartje kopen. Op de ochtend zelf van, oh, we gaan trouwens super vanavond naar Harry Styles
1: gaan. Mensen zijn wat impulsiever, maar ook wel wat bewuster met het geld. Want alles is natuurlijk een stuk duurder. Je kunt niet meer en naar Lowlands en naar Down the Rabbit Hole en naar Harry Styles en naar Rosalia. Mensen maken wat bewustere keuzes daarin.
0: Precies. Ja, nou ja. Andres, die kan dat. Maar verder, verder niet.
2: Onze collega Andres.
0: Andres, ja. Ja, die loopt toch altijd, die heeft toch altijd, is zo heel rijk en zo, toch loopt hij altijd te roepen.
2: Nou, ja.
0: Dus die gaat het allemaal doen. En. Bruggetje.
2: Gouden festivalbandje.
0: Komt eraan. Je kunt je nog aanmelden tot en met morgen om 5:00. 3fm.nl. Dan ga je naar 6 of 8 grote festivals. Allemaal zitten ze erbij. Van Seagat naar Lowlands. Van Pinkpop tot Down the Rabbit Hole. Het zit er allemaal tussen. Heb je nog snel het weekend weer bericht? Daarover gesproken. Wordt het een beetje festival weer dit weekend?
1: Nou, vanavond blijft het in elk geval overal droog. Dit weekend een mix van zon en bewolking. Best prima temperatuur hoor. Rond de 20 graden ongeveer.
0: Zullen we dan toch nog wel even draaien, Harry?

0: Hij bestond al, maar we kennen hem toch een beetje uit track Smash Mouth en All Star.
1: Do you know the Muffin Man? The Muffin Man? The Muffin Man!
0: Robin is in me aan te kijken. Ik denk, waar heb je het over?
2: Ja, ik heb dus nog nooit Shrek gezien.
0: Wat?
2: Ja. Dit is dus, ik heb dit met veel dingen.
0: Wat heb ik toch met die producers van mij? Die vorige die daar zat, die had nog nooit South Park gezien. Ja, dat Shrek, groene gozer.
2: Ja, ik weet wel wie Shrek is.
0: Nooit gezien.
2: Nee.
0: Ezel erbij?
2: Ja.
0: Dit is die Lord Farquaad, die hele kleine. En dan heeft hij dat cookie.
3: Run, run, run, as fast as you can.
0: Je hebt nog nooit Shrek gezien?
2: Nee.
0: Oh my god.
2: Nee.
0: Geen van de films ook. Wat zei je?
2: Geen van de films ook.
0: Nee, wrijf er nog maar in.

0: deze is gewoon voor iedereen die op de fiets zit. Ik ga gewoon door met het programma alsof er niks is gebeurd. Mijn favoriete plaat om lekker door te trappen is de trapper van de week. Het gaspedaal mag omlaag in de auto en de trappers die mogen rond en rond en rond. Als je in de afgelopen weken in de club bent geweest of op een housefestival, dan heb je deze ongetwijfeld al gehoord. Hij is van Dean Turley. Nieuwe, hij is namelijk de favoriete DJ van jouw favoriete DJ. Van Calvin Harris tot Chesto, van Afrojack tot de Chainsmokers, Mr. Belt & Weasel. Ze hebben hem allemaal op de USB-stick staan in DJ-land. Ga je dus deze zomer echt nog vaker horen. All the way from Australia is Dean Turley met Acting Tough.
1: De Trapper

0: Oh, zet hem daar maar neer. Heel veel berichten via de NPO Luisterapp. Wat is dit? Heb ik gemist? Hoe heet de titel? Wat is het? Je kunt sowieso via de NPO Luisterapp gewoon terugspoelen. En maandag om 1 uur is de podcast er weer van de Vrijdag Vuurwerk Show. Maar ik zal het je vertellen. Ik zal je uit de brand helpen. Het was Dean Turnley. Schrijf maar mee. Dean, ja, Turnley met N-L-E-Y. En Acting Faf.
1: De trappen.

0: er ook al bij. 3fm.nl voor het Gouden Festivalbandje. Je kunt je nog aanmelden tot morgen 5 uur. Direct won't fall. Daarvoor nog Chapel Roan en The Give Up.
1: Het twee categorieën spel.
2: Met Rob van de Radio.
0: Hallo, het is 7 voor 5. Je kunt meedoen aan het leukste brain trainertje op de vrijdagmiddag van 3FM. Als ook de enige meteen is, dan ben je meteen geholpen. Robin van de productie, kun je even aan het rad draaien?
3: Ja, ik loop die kant op.
0: Ja, ga je gang.
3: Komt-ie aan.
0: Kijk, dan weten we meteen welke twee categorieën we gaan verbouwen tot een woordspeling of een woordgrapje via de NPO Luister-app. Want dat is waar het om draait. En wat zijn de twee categorieën geworden, Robin?
3: Het is geworden dingen in de tuin en eten en drinken.
0: Oeh, en eten en drinken zijn dan, is dan één categorie.
3: Dat is één categorie, ja. Ja.
0: Dingen in de tuin en eten en drinken. Nou, als je die hersenhelften bij elkaar krijgt en de NPO Luister-app gedownload, dan kun je gratis een bericht deze kant op sturen. Dan moet je even op 3FM klikken op het spreekwolkje en dan kom je zo hier in de studio uit. Dingen in de tuin en eten en drinken. Jonge, jonge. Oh. Ja, ik ga voor de bloemen. Lasagne. Ja.
3: Ja, ik zit
0: ook wel inkomen, hoor.
3: Ik zit ook wel aan bloemen te denken.
0: Ja.
3: Absint.
0: Oh, je gaat meteen voor de alcohol ook. En dan ook absint. Oké. Okay.
3: Ook drinken.
0: Ja, nee, zeker. Dingen in de tuin en eten en drinken. Laat maar weten via de NPO Luister-app. Satégel.

0: Drake en One Dance. Het is bijna 5 uur, ik krijg zo het nieuws van NOS op 3. Waar we spelen 2 categorieën spel, dingen in de tuin en eten en drinken. Specifiek bericht even voor Thijs. Die stuurt dingen in de tuin en eten en drinken. Guns N' Roses met November Pain. En dan Pain met P-E-E-N, dus dat is wel leuk. Maar Thijs, jij hebt denk ik dingen in de tuin en eten en drinken en artiesten en titels gedaan of zo. Dus het is niet de 3 categorieën spel, het is maar 2 categorieën. Dus dingen in de tuin en eten en drinken. 3FM.
1: Ben jij op maandag toe aan het weekend? De Vrijdag Vuurwerkshow is er nu ook als podcast. Iedere maandag om 1 uur een kakelverse aflevering op Spotify en NPO Luister.
0: Dan pak je er bij de hoofd en dan smijt hij er zo door de muur.
2: Ja.
0: Maar tot die tijd had ik echt niet gezien dat het nep was gewoon.
1: De hoogtepunten uit de aflevering en een exclusief kijkje achter de radioschermen.
2: Ik vraag jezelf
0: naar. Je hebt een kwade tovenaar, die heet Voldemort.
2: Ja, niks van mijn neus.
0: Precies, je hebt geen neus.
2: Ja.
0: Ik heb helemaal geen neus. Dat is hij.
1: De Vrijdag Vuurwerkshow podcast. Iedere maandag om 1 uur. Het vrijdagmiddaggevoel. Wanneer het jou het allerbeste uitkomt.
3: Ster. Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
4: Nu, later en altijd.
5: Ga je bijna met pensioen?
6: Ja.
5: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
6: Nee.
5: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen 2 pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
8: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Paprika mix voor maar 1,49. En ook fijn, kleurige perkgoed hangpot XXL voor maar 10 euro. Fijn weekend. Dat zie je van Jumbo.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
0: Goedemiddag, het is 5 uur. Zometeen het tweede deel van de Vrijdag Vuurwerkshow. Rob van de Radio hier. We spelen 2 categorieën spel met dingen in de tuin en eten en drinken. Via de NPO Luisterapp kun je meedoen. En Henriette die stuurt dingen in de tuin en eten en drinken. Grasmatses.

0: Savanza, jij kijkt in de webcam met zo'n gezicht van ik snap hem niet.
1: Ja, ik vind hem wel geestig hoor.
0: Oh,
1: zeker.
0: Je had gewoon geen zin om te lachen. Misschien is het ook wel niet nodig, want misschien heb je wel slecht nieuws.
1: En dan wil je altijd neutraal blijven.
0: Oh, ja, ja, ja.
1: Ja, nieuws inderdaad. De grenscontroles gaan na de zomer op de schop.
2: NOS op 3.
1: Premier Jette wil de marechaussee meer ruimte en flexibiliteit geven om zelf te bepalen waar en wanneer er controles nodig zijn.
3: Het gaat uiteindelijk echt om de vraag, waar zitten risico's voor illegale grensoversteken? Waar heb je de grootste pakkans? En hoe kan je daar de beschikbare capaciteit ook het beste op inzetten?
1: En volgens asielminister Van der Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op de wegen achter die grenzen. De asielminister wil ook met andere maatregelen de huidige asielwetten strenger maken. Asielzoekers die een misdaad hebben gepleegd, wil hij sneller het land uit laten zitten. De verdachte die is opgepakt na de aanslag op het partijkantoor van D66... is een man van 37 zonder vaste woon- of verblijfplaats. En er wordt nog onderzocht of de verdachte alleen handelde en waarom hij het deed. Bij het kantoor van D66 in Den Haag werd gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. In Politiek Den Haag zijn er nu volop reacties, ziet verslaggever Jon Kompeer.
4: Zowel ministers als andere partijleiders spreken van een laffe daad en noemen het onaanvaardbaar wat er is gebeurd. Ook hebben ze het veel over de democratie. En ze vinden dat je het wel in woorden met elkaar oneens kan zijn, maar dat je dan geen vuurwerkbommen naar binnen moet gooien.
1: Premier Jette, die ook partijleider is van D66, noemde het al eerder een kansloze actie. En Peter Gillis gaat in hoger beroep tegen de straf die hij gisteren kreeg vanwege belastingfraude. Na de uitspraak wist de realityster nog niet gelijk of hij in hoger beroep zou gaan. Maar zijn advocaat heeft nu geadviseerd om dat wel te doen, vertelt deze verslaggever van Omroep Brabant.
5: Ja, en dan vind ik het ook oké, zegt hij tegen mij. Het is niet de eerste keer dat hij in hoger beroep gaat. Ook in de vorige belastingzaak loopt een hoger beroep. En Peter Gillis doet er alles aan om die celstraf te ontlopen. Er hangt op dit moment 1,5 jaar celstraf boven zijn hoofd in 2 belastingfraudezaken.
1: Peter Gillis kreeg gisteren ook nog 60 uur taakstraf voor het mishandelen van zijn ex. En daarbij lijkt Gillis niet in hoger beroep te willen. Want, zo zegt hij, je ziet wat er is gebeurd bij Ali B. Even naar het weer toe. Vanavond blijft het overal droog. Dit weekend een mix van zon en wolken bij best prima temperaturen rond de 20 graden.
0: Stef, dankjewel.
6: Yo.
0: Even kijken hoe het op de weg is. De AIWB verkeersinformatie. De digitale versie van mijzelf. Robot Rob. Waar staat het vast? A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht staat een file door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. 19 minuten. A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Velperbroek. Door wegwerkzaamheden bij de IJsselbrug. 38 minuten. A13 Rotterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Kleinpolderplein en Delft-Zuid. Een ongeluk met 2 dichte rijstroken, 18 minuten. A8 en 20 Amersfoort richting Zwolle. Tussen Thiharde en Zwolle Centrum door een slecht wegdek is de linkerrijstrook dicht. 36 minuten. A9 en 50 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel tussen Waspik en Made. Een ongeluk waar u via de vluchtstrook geleid wordt, 18 minuten. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst.
2: Zometeen na de reclame. De Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio. 3FM.
7: Ster. Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
9: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl.
8: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: 3FM.
10: Rob van de Radio.

0: ik vertrek wel, toch? Nederlanders die dan naar Spanje of zo vertrekken met een of andere paella-tent gaan openen waar dan het dak lekt. Dan volgens geen enkel woord Spaans blijkt te spreken. Zo'n verhaal heeft Just Stay ook, gewoon net met Turn the Lights Off. Ze vertrok ooit vanuit Litouwen. Ze was een Litouwer. Met nog allemaal andere Litouwers daar. Hè? Zat ze daar. En ze ging naar Denemarken voor de muziek, maar sprak geen enkel woord Deens. Gelukkig ging met Engels ook ver komen, zeker daar. Want Turn the Lights Off is een monsterhit, of zoals ze in Staphorst zeggen, een Jezus Christus hit.
1: Het twee categorieën spel.
2: Met Rob van de Radio.
0: Dingen in de tuin en eten en drinken. Daar gaat het om vandaag in de twee categorieën spel. Je hebt de hersens kunnen laten kraken via de NPO Luisterapp. Dank als je mee hebt gedaan. En als je nu denkt, shit, ik ben te laat. De lijnen zijn gesloten. Maar volgende week doen we het gewoon nog een keer. Iets voor vijven. Dan gaan we het rad draaien en dan weet je wat het is geworden. Dingen in de tuin en eten en drinken. Robin, we doen eens even om en om, hè? Ja, laten we dat doen. Dit zijn de eervolle vermeldingen. Dingen in de tuin en eten en drinken. Damir. Grasperges.
3: Ja.
4: Tom komt net de champagne.
0: Dingen in de tuin en eten en drinken. Martijn. Roosbief.
3: Mooi.
0: Goed. Zou je ook een leuke artiestennaam voor kunnen maken?
4: Hilco heeft niet zo'n grote tuin meer. Die komt namelijk met banaanbouw.
0: De banaanbouw, dames en heren, natuurlijk. Hè. Dingen in de tuin en eten en drinken. Gree. De bonbonzai.
3: Wauw.
0: Ja, dat is goed.
4: Arjan M, die komt met de pikwiktafel.
0: Pikwiktafel, ja, ja. Dingen in de tuin en eten en drinken. Justus, die zegt... Oh,
4: ja.
0: Ik snap hem nu pas.
4: Ja.
0: Ja. Kaviaarde. Maar ze is niet van cavia.
4: Nee, nee, nee.
0: En aarde, maar van kaviaar.
4: En aarde.
0: Toen dacht ik, cavia is toch geen eten, tenminste... Nee.
4: Nee, nee, kaviaarden.
0: Ja, heel goed.
4: Hele dure grond.
0: Hele dure grond, ja. Hoe werkt het ook alweer? Zo toch? Maar dan kan er maar één de grappigste zijn. Ja, en dat is vandaag Erik uit Hellendoorn. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Ding in de tuin en eten en drinken.
5: Rabarbecue.
0: Rabarbecue brengt jou bij de grabbelton van EFM. Robin zit er met zijn hand in, zijn short. En de microfoon ook. En jij ook. En als je stop zegt, dan haalt hij het jou een prachtige prijs uit.
5: Oké. Okay. En stop.
0: Je krijgt stickers van de Vrijdag Vuurwerkshow, Erik. En 8 tire patches.
5: Oké. Okay.
0: Tire patches, dat klinkt heel modern. Maar dat zijn van die ronde dingen die je dan... Is gewoon om je band te plakken.
4: Ja, bandenplakkers.
0: Maar dat noemen ze dan tire patches, zodat je dan...
4: Voor de internationale markt, hè?
0: Oh, ja, ja. Hoeveel zijn het er? Ja.
4: 8 stuks.
0: Je hebt 8 bandenplakkers gewonnen. Wat ga je ermee doen, Erik?
5: Mijn band plakken, denk ik.
0: Dat lijkt me... Ja, dat lijkt me goed. En mag ik jou een fijn weekend wensen?
5: Fijn weekend.
0: Hoi!

dit weekend. Ja, lekker. 3FM is hier. Dua Lipa komt eraan. Die gaat alvast een nachtje dansen.

0: zitten jouw favoriete sport?
1: Ben jij niet bang van lauwe campingpils?
2: Hola, kom.
0: En houdt jouw stem wel een heel festivalweekend vol?
3: En I owe it all to you.
1: Hey.
0: Mandy.
1: En Julian hier.
0: Wij van 3FM Online hebben wat voor je.
1: Wij sturen jou deze zomer naar 8 festivals.
0: Je gaat in 26 dagen meer dan 1000 artiesten zien.
1: En dat samen met je bestie.
0: Geef je op en misschien zien wij jou op camping Nooit Meer Slapen.
1: Maar jij gaat strijden tegen andere duo's voor de festivalprijs van het jaar.
0: Het 3FM Gouden Festivalbandje.
1: Nou, zeg eerlijk, dit wil je toch? Meld je nu aan op 3FM.nl.
0: 3FM.

0: sowieso worden dit weekend. Circa Waves daarvoor nog. Het is de vrijdag Vuurwerk Show en het is morgen heerlijk weer om met een bootje te gaan varen. Maar als zo'n fluisterboot die met 10 km per uur vooruit gaat voor jou niet spectaculair genoeg is, dan heb ik zometeen een snellere boottocht voor je in het weekend van de week. Even bellen met Bruce, die weet er alles van. Oh, wordt nu al gebeld. Hallo, met Rob.
1: Met Jarno spreek je. Hoi Rob.
0: Jarno, wat kan ik voor je doen?
1: Ja, ontzettend graag die meereed. Absoluut, wat een knaller.
2: 3FM. Noah Khan, American Cars.

0: hele fijne 3FM megahit. American Cars. Veel dingen komen uit Amerika van deze playlist die we draaien. American Cars hadden we een uurtje geleden ook al. Een paar minuten geleden nog. Harry Styles.
1: Ja, American nee, Girls.
0: Ja, een uurtje geleden. American Girls. Hebben we nog in het laatste uur ook nog iets met Amerika? Nee, dat was een leuke samentrekking geweest.
1: Ja, of we moeten nog een hele goede aan of uit hebben zometeen.
0: Dat zou kunnen, maar ik weet wel wat het is al.
1: Oh.
0: En het is Gordon.
2: Dit is 3FM. De Vrijdag Vuurwerkshow.
0: Maar dat allemaal straks. Eerst in het kader van het weekend van de week bel ik iedere week met iemand die dit weekend iets bijzonders gaat doen of beleven. En morgen is het een heerlijke dag met volop zon. Perfect weer voor een boottochtje, zou je zeggen. Maar een normale boottocht, als dat niet spectaculair genoeg voor je is, dan kun je morgen terecht bij de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij, de KNRM. Dan krijg je morgen de kans om mee te varen op een echte reddingsboot. Bruce Lancaster is 29 en vrijwilliger bij die KNRM en die hangt aan de telefoon. Bruce, goedemiddag.
3: Hi, goedemiddag.
0: Wanneer dacht jij, dit is iets voor mij?
3: Voor mij is het eigenlijk een klein beetje met de paplepel ingegoten. Ik ben opgegroeid in Zandvoort en mijn opa was toen destijds een van de bemanningsleden van de KNRM. Dus ik werd altijd verteld als we langskwamen over wat voor mooie verhalen die altijd kon vertellen over wat hij beleefde op zee en op kameraadschap.
0: Ja.
3: Toen op de begrafenis van mijn opa heb ik de hoofdschipper van KNRM Zandvoort gesproken en gaf ze aan dat ze nog bemanning zochten. En eigenlijk de week daarna heb ik mijzelf opgegeven en eigenlijk niet meer weggegaan daar.
0: Om eigenlijk je opa achterna te gaan?
3: Ja, een klein beetje.
0: Wat mooi. Dit, is het zo avontuurlijk en heldhaftig als het klinkt? Want ik zie voor me echt met 300 km per uur over het water klotsen, klotsen, klotsen op zijn boot en gas, water in je gezicht, zout.
3: Nou, het is 300 km per uur, dat halen wij niet. Maar we kunnen over het algemeen wel wat sneller varen dan menig ander boot. En dat is eigenlijk een beetje wat we zeggen, als eigenlijk iedereen van zee afgaat, gaan wij erop. Het is eigenlijk nooit de golven zijn eigenlijk nooit te hoog of te wild om uit te varen.
0: In wat voor situaties worden jullie eigenlijk gebeld? Wie en wat redden jullie allemaal?
3: Nou, dat is echt heel divers. Bijvoorbeeld een vermissing op zee of een boot maakt water, dus die is aan het zinken. Of medische assistentie nodig, bijvoorbeeld als je op zee zit en iemand valt aan boord, die heeft een been gebroken, ja. Of iets anders, dat soort dingen. Eigenlijk al dat heel uiteenlopend.
0: Nou, en morgen is dus reddingbootdag. Het is reddingboot, hè? Ik zie bij jullie reddingboot, maar ik zei vroeger altijd reddingsboot.
3: Nou, volgens mij kan het allebei, dus het maakt niet uit. Het gaat alleen om dat we de mensen uit het water halen die in nood zitten.
0: Ja, dat is belangrijk. Bruce Lancaster is aan de lijn. Hij is vrijwilliger bij de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. 40 reddingsstations gaan morgen open. Wat gaan we beleven?
3: Nou, je kan gewoon een dagje eigenlijk meekijken hoe het is binnen de KNRM. Alle boothuizen, want de boten die niet even vast in het water liggen, maar bijvoorbeeld in een boothuis, net als wat wij in Zandvoort ook hebben, kan je naar binnen, kan je kijken hoe alles klaar staat, hoe alle pakken van ons hangen, want we hebben speciale pakken die helemaal op maat gemaakt worden. En uiteindelijk toch de kers op de taart, maar kan je toch ook meevaren.
0: Ja.
3: Een stukje meevaren met ons.
0: Als je donateur wordt, hè?
3: Ja, dat is wel zo. Okay, we zijn een vrijwillige organisatie. We zijn helemaal zelfstandig, dus krijgen geen overheidssteun. Dus als jij een kleine donatie kan doen van €25, dan mag je gewoon meevaren.
0: Stel, morgen dan heb je zo'n leuke rondvaart met mensen erbij. Mensen die even komen kijken. En dan moet je er opeens uitdrukken. Moeten die mensen dan mee?
3: Nou, we gaan wel een leuk stukje varen en we laten zien wat de boot kan. Alleen als we echt een melding krijgen, dan varen we snel terug. Zetten de mensen weer aan op het strand. En dan gaan wij verder met de actie.
0: Wauw, dat je er ook al over na hebt gedacht. Ja, het kan natuurlijk gebeuren.
3: Ja, dat kan altijd gebeuren. Ze verwachten dat het lekker weer wordt. Dus het zal ongetwijfeld ergens een oproep komen.
0: Ja, nou, dit klinkt sowieso zo'n leuk uitje.
4: Lekker weg in Engeland.
0: Morgen is het reddingbootdag bij de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. Ruim 40 reddingsstations openen hun deuren. Bruce Lancaster was aan de lijn, die is daar vrijwilliger. Ik ga voor je staan, want je hebt namens de NPO, de Avrotros en 3FM het weekend van de week. Het is een mooie dag, maar deze kun je als kroon er zo bovenop zetten, Bruce. Heel veel plezier daar en veel geluk op de boot. En wat zou je nog tegen iedereen willen zeggen die nu luistert?
3: Bij zijn is meemaken.

0: Maxwell en Ingrosso. And More Than You Know. Is dat alweer zo laat?
1: Hij leest voor jou de files op.
0: Digitale versie van mezelf, de AIWW verkeersinformatie. Robert Rob, waar staat het vast? A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Echt en Meersen staat een file door een ongeluk. De weg is weer vrij, 46 minuten. A12 Duitse grens richting Arnhem tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Velperbroek. Door wegwerkzaamheden bij de IJsselbrug, 33 minuten. A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen T-Harde en Zwolle Centrum vanwege een slecht wegdek is de linkerrijstrook dicht, 36 minuten. A58 Tilburg richting Breda tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reeshof door een politieonderzoek waardoor de afrit dicht is, 21 minuten. A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen knooppunt Ewijk en Nijmegen Dukenburg, 8 minuten. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst. Nou, sterk als je in de file staat. Even kijken dan bij het nieuws.
2: NOS op 3.
0: Stef Banstra, NOS op 3 over 5:30. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, inderdaad.
0: Dat is het nieuws.
3: Ja, voor het eerst is er nu ook een wolf gezien in Zuid-Holland.
0: Oh jee!
3: Afgelopen maand gefilmd in de buurt van Barendrecht, om precies te zijn. Ja, volgens de provincie Zuid-Holland is het waarschijnlijk een zwervende wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. Daarom is het niet zeker of de wolf ook in Zuid-Holland blijft of dat hij op doortocht is. Er gaat een Nederlands vliegtuig naar Tenerife toe om passagiers van het cruiseschip Hondius op te halen. Ja, dat is het schip waar het hantavirus op is uitgebroken, komt zondag aan bij de Canarische eilanden. De ongeveer 150 mensen die nog aan boord zijn, worden vervolgens naar hun thuisland toegevlogen. Minister Berendsen zegt dat er nu een plan wordt gemaakt om deze mensen op te vangen.
4: Ja, er is nu al medische hulp op het schip aanwezig. Dat betekent dat er een beter beeld gevormd kan worden van de risico's op het schip, eventueel mensen met symptomen, et cetera. Dat wordt nu in beeld gebracht. Vervolgens in overleg met de Wereldgezondheidsorganisatie wordt de hele operatie opgezet. Maar de specifieke details daarvan, op het moment dat die helemaal helder zijn, gaan we dat eerst delen met de passagiers zelf en de naasten van de passagiers voordat we dat openlijk doen.
3: Ja, omdat het cruiseschip van een Nederlands bedrijf is, is Nederland volgens de minister dan ook nauw betrokken bij deze voorbereidingen.
0: En het hantavirus? Ik heb enorm flashbacks naar het coronavirus.
3: Na coronatijd, ja, dat hadden
0: toen
3: veel mensen.
0: Toen dachten we ook, ja, dat is één iemand en die is dan met het vliegtuig wel ergens heen gegaan, maar dat is niet zo erg, want het zal allemaal wel zo vaart niet lopen.
3: Ja, ja.
0: Hoe gaat het nu?
3: Nou, de GGD en de Wereldgezondheidsorganisatie hebben zich volgens mij gisteren, in ieder geval deze week, beide uitgesproken en die zeggen dat het niet die proporties aan zal nemen, omdat het hantavirus zich veel lastiger verspreidt. Dus dat is alleen door nauw fysiek contact.
0: Okay.
3: En bij corona was het wel echt door de lucht ook.
0: Ja.
3: Ook al ontkennen het RIVM dat het eerste jaar, maar dat bleek dus uiteindelijk ook door de lucht.
0: Dat ene plaatje met. Ja. Nee, je hoeft

0: op die reactie op die tweet toen uit 2020. Je hoeft je nergens zorgen over te maken. We hoeven niet ons bang te maken dat het zich uitbreidt.
1: Ja, zo ging dat toen een beetje. Ja. Maar dat was toen echt, bleek dus wel overdraagbaar te zijn door de lucht.
0: Ja.
1: En bij het hantavirus is het allemaal wel door fysiek contact.
0: Oké. Okay. Ja.
1: Annelies er nog, want de eindexamens zijn vandaag begonnen.
0: Oh.
1: Ja, het is natuurlijk een superspannende tijd voor de bijna 145.000 scholieren. Pardon, deze VWO'ers begonnen de dag met kunst.
2: Ik had wel goed geslapen, maar op het moment dat je dan wakker wordt, dan mensen van oké, ik heb vandaag mijn eerste examen. En dan ben je wel best wel gestrest in de hele ochtend.
3: Ik had wel een beetje buikpijn vanochtend, maar het viel wel mee uiteindelijk.
4: Ja, hoe heb je die buikpijn weggekregen op tijd?
3: Nou, gewoon even praten met vrienden en zo over de stof. Dan denk je van, oh, nou, het komt wel goed eigenlijk, ik weet het wel.
2: Maar op het moment dat het dan start, dan appt dat weer weg. Dan ben je gewoon weer lekker bezig met die toets en zo.
1: Ik krijg er persoonlijk weer helemaal klamme handjes van als ik het hoor. Ja. Ze hebben nog wel wat stressvolle dagen te gaan de komende tijd. Maar hoe houd je dan je koppie erbij? Nou, deze muziekdocent geeft als tip om na je examen je brein even lekker te ontladen met muziek. Vertelt ze aan onze verslaggever Dagmar Mul. Die muziek hoeft dan echt geen Beethoven te zijn.
5: Je kan ook denken aan rustige pianomuziek.
6: Dus een potje headbangen in je kamer na je examen, dat heeft niet zoveel zin.
7: Nou ja, als je te veel energie hebt in je lichaam, dan is dat misschien nog best wel goed. Maar ik zou daarna proberen om deze rustig te doen.
1: Hoe deed jij dat vroeger? Ontladen na je examen?
0: Nou, Heb je nog het weekend weerbericht?
1: Ja, mooi. Vanavond blijft het overal droog. Dit weekend wordt een mix van zon en wolken. Beste temperatuur ook rond de 20 graden.
0: Oké, lekker. David Attenborough, die is 100 geworden. We gaan zo een spelletje doen.
8: Dit is de vrijdag vuurwerkshow met Robbie van de radio. Hey!
0: Hey, 36 over 5. Fijne vrijdag. Bijna Lucas vrijdag.
8: Een vette, explosieve mix met de allerdikste hits. Hey.
0: Oh, zeker ja. Another.

0: horen Shania Twain en Man, I Feel Like a Woman. Vandaag is natuurdocumentaire legende Sir David Attenborough 100 jaar geworden. Hartelijk gefeliciteerd. Ik zei net trouwens gewoon David, maar ik kreeg een appje van Jason.
1: Dat heet Sir David Attenborough, oké? Okay? Dankjewel, bye-bye.
0: Oké, sorry Jason, ik wist niet dat je kwaad werd. Hey. Dat is die gast die dan allemaal... Nou, je moet horen, als je hem hoort, dan weet je meteen wie het is. Hij maakt al sinds 1954 natuurprogramma's op de BBC. En in Groot-Brittannië wordt hij ook gezien als National Treasure. Ja, dat klinkt zo.
2: His obsessive housework pays off. And a female drops in for a closer look. Now is his chance to really impress. But it won't be easy. Females are very fussy, and she'll expect his carefully choreographed routine to be faultless.
0: Oh, kan ik helemaal. Ik zit helemaal weg te zwijmelen.
3: Je wordt er ook meteen rustig van.
0: Fijn, toch? Ja, David Attenborough, 100 jaar geworden. Dat is echt fantastisch. Om dat te eren gaan we een radiospel spelen. Een eeuwenoud Hilversums radiospel. Voor deze gelegenheid heb ik weer even uit de kast getrokken. Want mijn tuin is een soort natuurdocumentaire op zich. Er zit één bijzondere vogel in. En die is ook meteen de naamgever van het spel. Namelijk de koekoekvogel. Ken je dit spel, Robin?
3: Je moet me even helpen.
0: Het spel heet de koekoekvogel. Zometeen hoor je een geluidsopname van mijn tuin. Die heb ik meegenomen naar de studio. En de vraag is, hoe vaak hoor je de koekoek? Nou, dan zou je zeggen, dank je de koekoek. Nee, dat moet je meedoen via de NPO Luister-app. En als je wint, dan win je een digitale foto van het 3FM-gebouw. Want de bezuinigingen die zijn begonnen. Maar gaat gewoon om de fun, toch? Ja, hoe vaak hoor je de koekoek? Ben je er klaar voor, Robin? Is het duidelijk uitgelegd?
3: Het is mij duidelijk, ja. Hoe vaak hoor je de koekoek?
0: Goede antwoorden en alle antwoorden kunnen naar de NPO Luister-app. Die kun je gratis downloaden. En dan klik je op 3FM, klik je op het spaakhokje, kom je zo de studio in. Voor de digitale foto van het 3FM-gebouw. Hoe vaak hoor je de koekoek?

Somieux en Dark Before the Dawn. Dat is een hele fijne nieuwe van ze. En we zitten midden in de spanning en de sensatie van... ja, een van de spannendste radiospellen die er bestaan.

0: een digitale foto van het NPO-gebouw. En dat is allemaal in het kader van de 100ste verjaardag van Sir David Attenborough. Van die natuurdocumentaires die misschien ook wel een koekoekvogel heeft gezien in zijn carrière. Dat zou kunnen natuurlijk. We hebben iemand aan de lijn. Hallo, met wie?
1: Hallo, met Barry.
0: Met Barry. Barry, wil jij de opgave nog een keer horen?
1: Ja, graag.
0: Oké, de vraag is, hoe vaak hoor je de koekoek?

0: Harry.
1: Ja.
0: Ik wil het antwoord weten.
1: Ik denk 4 keer.
0: 4 keer?
1: Ja.
0: We vullen in?
1: Ja.
0: 4 keer. In de computer.
2: Dat is onjuist.
0: Nee, dat is niet goed. Helaas.
1: Jammer.
0: Bedankt voor het meedoen.
1: Doei.
0: We gaan naar de volgende. Hallo, met wie?
3: Met Edo.
0: Edo.
3: Kobe.
0: Het is met Rob van de radio. Hoe vaak hoorde jij de koekoek?
3: Ik hoorde hem 1 keer.
0: 1 keer?
3: 1 keer.
0: Weet je het zeker?
3: Dat weet ik zeker.
0: We vullen in de computer. 1 keer.
2: Dat is juist.
0: Ja, dat is helemaal goed! Yeah. Edo! Het was Robby. 1 keer! Jij wint een digitale foto van het Eindhovengebouw!
3: Wauw!
0: Oh, wat spanning in mijn zweethanden heb ik helemaal.
3: Ja, echt man.
0: Poeh, wat ga je ermee doen?
3: Nou, uitprinten boven mijn bed hangen.
0: Heel fijn. I love it. Dankjewel voor het meedoen.
3: Op Sir David, hè?
0: Op Sir David. Proost. Wat gaan we drinken erop?
3: Biertje.
0: Oh, biertje doen. Oké, man. Edo, fijn weekend.

Sam Help. Ik ben ook even bezig met wat help. Want ik ben nog even aan het kijken voor de weken zometeen, het weekend niet. Wat er ook weer allemaal rijmt op Tata Steel.

0: ben jij op maandag toe aan het weekend? De Vrijdag Vuurwerkshow is er nu ook als podcast. Iedere maandag om 1 uur een kakelverse aflevering op Spotify en NPO Luister.
1: Dan pak je er bij de hoofd en dan smijt hij er zo door de muur.
2: Ja.
1: Maar tot die tijd had ik echt niet gezien dat dat net was gewoon.
0: De hoogtepunten uit de aflevering en een exclusief kijkje achter de radioscherm.
2: Ik vraag het zelf
1: naar. Je hebt een kwade tovenaar, die heet een Voldemort.
2: Maar ja, niks van de neus.
1: Precies, die heeft geen neus.
2: Ja,
1: ik heb helemaal geen neus. Dat is hij.
0: De Vrijdag Vuurwerkshow podcast. Iedere maandag om 1 uur. Het vrijdagmiddaggevoel. Wanneer het jou het allerbeste uitkomt.
3: Ster. Ongewenste en aanhoudende gedachten over eten? Misschien heb je last van food noise. Veel mensen met overgewicht of obesitas ervaren food noise. Dit is geen gebrek aan wilskracht. Het wordt vaak veroorzaakt door een verstoring van je hormonen. Kijk voor meer informatie op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
4: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
5: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
4: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
5: Rand? Nee.
4: Fair enough.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Schuren, afplakken, lakken.
7: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
5: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
8: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
9: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
8: Aldi.
10: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
11: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
8: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
9: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
8: Aldi.
1: Wordt dat de hele zomer de nieuwe reclame van Aldi? Ik heb hem nu 2 keer gehoord. Ik heb nu al zin om mijn hand in de broodrooster te stoppen. Dan gaan we 4.
12: 3FM.
1: Afijn. 6 uur. Zometeen het derde deel van de Vrijdag Vuurwerkshow rond van de radio hier. Eerste nieuws. Stef Bansra.
13: Goedenavond. Het kabinet gaat 100 miljoen euro uitdelen onder vuurwerkverkopers.
12: NOS op 3.
13: En dat doet het kabinet om ze te compenseren voor het vuurwerkverbod. Komende jaarwisseling is het namelijk helemaal verboden om in Nederland vuurwerk af te steken. Volgens de vuurwerkbranche is er alleen veel meer compensatie nodig dan die 100 miljoen. Sterretjes en knalerten mogen trouwens nog wel onder dat nieuwe verbod. Onderzoek naar videobeelden van een mishandeling door fans van Maccabi Tel Aviv op Amsterdam Centraal heeft geen nieuw bewijs opgeleverd. Dat zegt het Openbaar Ministerie tegen AT5. Het slachtoffer vertelt wat er voor die wedstrijd Ajax-Maccabi gebeurde.
14: Ik werd bespuugd door 1 jongen en door 1 iemand werd ik geraakt op mijn schouder. Toen dacht ik dus dat ik veilig was, maar kwamen dus nog 2 dames achter mij aan die toen heel hard aan mijn haar trokken. Die heb ik toen heel hard van me afgeduwd. Toen ben ik snel van het station weggegaan.
13: Die mishandeling blijkt niet op beelden te zien en ook zijn er geen getuigen. Dus het onderzoek naar die mishandeling lijkt nu te stranden. In Amersfoort heeft vanmiddag een vrouw tijdens het fietsen een zonnepaneel op haar hoofd gekregen. Dat paneel viel van een steiger af. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis toegebracht. De politie gaat uit van een ongeluk. En knikkende knieën, stress en tot diep in de nacht met je neus in de boeken zitten. De eindexamens zijn weer begonnen. Onze verslaggever Dagmar Mul dook ook weer eens de schoolbanken in en vroeg middelbare scholieren in Alkmaar hoe zij hun eerste examens ingingen.
15: Was jij gespannen vooral?
16: Ja, vooral heel erg. Ik had wel goed geslapen, maar op het moment dat je dan wakker wordt, dan ben je van oké, ik heb vandaag mijn eerste examen. En dan ben je wel best wel gestrest.
15: Hoe ontspan jij voor die examens?
17: Ik hou heel erg van uitslapen, dus dat doe ik altijd.
15: Jouw kunstexamen begon om 9 uur.
17: Ja, ik vond het ook al vroeg van
2: vanochtend.
17: Dit is een beetje een vreemd hoor, maar ik luister naar bijvoorbeeld Beethoven, de 7e symfonie. Het is een heel simpel thema. Het gaat echt van ta, ta, ta, ta, ta, na, na, na, na, na, na.
18: Had
17: na.
18: Jij nog iets meegenomen wat geluk bracht?
17: Ja, een potje vol geluk van mijn oma uit verschillende landen. Waarschijnlijk weer bij zo'n kringloop gescoord.
18: Zo is zij wel.
17: Ja, ze had een kringloop van aard.
18: Wow, je hebt gewoon sokken met klavertjes 4.
17: Ja, gekregen voor mijn examens.
18: Zink sokken aan het eind van de week?
17: Waarschijnlijk gaan ze ook wel een paar keer in de was.
18: En Merel en Tessa, jullie zijn een tweeling?
17: Ja, ja, ja, ik luister dezelfde muziek. Anders blijf ik maar denken aan morgen heb ik die toets. Ah, ik heb het allemaal niet goed geleerd en zo.

0: droog. Dit weekend een mix van zon en wolken bij best prima temperaturen rond de 20 graden.
1: Stef, dankjewel.
2: Yo.
1: Ik ga even kijken hoe het op de weg is. De AIWB-verkeersinformatie. Robot Rob is de digitale versie van mezelf. Waar staat het vast? A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen knooppunt Oud-Dijk en knooppunt Velperbroek staat een file vanwege wegwerkzaamheden. Met een vertraging van 34 minuten. A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen AT Harden en Zwolle Centrum. Verkeer wordt gehinderd door een slechte wegdektoestand. En een dichte linkerrijstrook met een vertraging van 24 minuten. A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reeshof is er een file door een politieonderzoek. De afrit is dicht. Met een vertraging van 39 minuten. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst.
3: Zometeen na de reclame.
4: De Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio. 3FM.
5: Ster.
6: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan. Wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
7: Voor muziek en plezier tijdens Lunch Lekker met Daniel Dekker. Of ontdek de verhalen achter bijzondere kunstwerken in de podcast Maffe Meesterwerken. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
8: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een... Ah, nee hè.
9: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
10: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
1: En de zin van de onzin? Die hoor je dan weer in dit programma.
4: Rob van de Radio.

hoef je helemaal niet te zijn als je zo het weekend weerbericht net hoorde. Dat wordt een groot feest. En daarvoor nog Will.i.am en Britney Spears en Scream and Shout. Inderdaad, Serious Request 2012. Frits, dankjewel voor het appen. Vindt je luisteren. Rob van de Radio hier. En somber is deze festivalzomer onder andere te zien op Lowlands, op Sziget en in Hongarije. Je kunt er nog twee keer live zien met het 3FM Gouden Festivalbandje. Nog minder dan 24 uur om je aan te melden voor de zomer van je leven. Samen met je beste vriend of vriendin ga je naar 8 topfestivals. Naast Lowlands en Sziget ook Pinkpop, Douwpop, Down the Rabbit Hole, Awakening, Zwarte Cross en Best Kept Secret. En dan ga je ook nog een riante stapel festivalmuntjes van ons meekrijgen. En als je denkt, oh, kan ik me nog aanmelden? Jazeker, maar let op. Kan nog tot morgen 5 uur 's middags. Dus 17 uur 's middags is dat, ja. 3FM.nl. Dat is het enige wat je hoeft te doen. 3FM.nl. Meld je aan met iemand erbij. Dan kom je misschien in de molen. Dan gaan we van alles doen. Daar komt allemaal helemaal goed. En dan ga je dus naar al die festivals. Zometeen iets dichter bij huis. Gewoon een telefoonverbinding. 0909-1336. Kun je live meedoen. 3 Minutes of Fame. Hoef je alleen maar voor te bellen. Dat is zelfs makkelijker. Nou, Pommelien Thijs en Now Horan. Eerst is dit Atlas.

0: nieuwe muziek trotseren we de jungle, de woestijn en de wildernis. En dit is de buit van deze week.
1: 3FM.
0: Niall Horan. Dinner Party.
1: Met 3FM ontdek je nog... 3.

nou denk je misschien, ja, dat zal wel. Hè, dan moet ik eerst even iemand te woord staan en dan duurt het allemaal lang. Nee, je komt er meteen in. 0909-136. Je mag de groeten doen, ergens over klagen, iets roepen wat je wilt. Het is de 3 Minutes of Fame, zo heb ik het genoemd. En die gaan zo

0: timer starten. Daar gaat hij. 3, 2, 1 en go. Zo, die loopt. 0909. Ah, kijk, 1336 wordt meteen gebeld. Hallo, met wie spreek ik?
1: Ja, met Sander.
0: Hey Sander, zeg het maar.
1: Ja, nou, ik ga morgen naar Elvia in Vorden.
0: Elvia, is dat dat enorme evenement met al die elfen en zo?
1: Ja.
0: En doe jij aan cosplaying?
1: Nou, niet echt cosplay, maar wel een beetje verkleden.
0: Oh ja, ja, maar dat is dat toch? Costume roleplaying, toch? Wat is jouw karakter?
1: Een middeleeuws karakter.
0: En hoe ziet het eruit?
1: Cape, hemd, broek.
0: Ja.
1: Dus ja.
0: Wat leuk zeg. Wat is daar zo mooi aan?
1: Ja, gewoon dat je met gelijke stemmen daar in een andere wereld kan zijn.
0: Ja, oh, nou wat heel vet. Nou, geniet ervan. Dan doen ze de groeten daar, hè?
1: Ja, dankjewel.
0: Dag Sanne, hoi.
1: Hoi.
0: Nog 2:05 op de klok. En 0909-1336 staat voor je open. Je kunt bellen. Hallo, met wie spreek ik?
2: Met andere Sander.
0: Hallo, andere Sander met dezelfde Rob, zeg maar.
2: Hey, ik ben op weg om een nieuwe auto op te halen.
0: Kijk, is die van jezelf of is die van de zaak?
2: Nee, voor mezelf. Nee, de zaak geeft me geen auto. Was het maar zo'n luxe.
0: Vrijdagavond een nieuwe auto ophalen. Waar haal je die vandaan dan?
2: Ja, bij een autohandelaar.
0: Ja, dat is een beetje het idee. Wat is het voor ding?
2: Een Volkswagen Passat.
0: Ik heb geen idee. Is dat een mooie?
2: Ik vind hem mooi en hij is groot, dus dat vind ik lekker.
0: Ah, oké. Nou, heel veel geniet ervan. Laat volgende week even weten hoe die zit.
2: Kom goed, dank je.
0: Hoi. 1 minuut 30 nog. 3 minutes of fame zijn op de helft. 0909-1336. Hallo, met wie spreek ik?
3: Hallo, met Kay.
0: Hé, je mag het zeggen.
3: Hé, hey man. Ja, nou, ik was even vanmiddag aan het luisteren. Ja, de hele tijd aan het luisteren, uiteraard. Maar, ik hoorde je een vraag stellen, en dat is al zo'n dingetje, wat ik heb dan. Ik ben even de naam van je producer kwijt.
0: Robin?
3: Ah ja, Robin, sorry. Je vertelde een vraag aan Robin. Heb jij Shrek nog nooit gezien?
0: Ja, Shrek, die heeft hij nog nooit gezien.
3: Ja, bizar hè. Maar dat ging bij om het antwoord wat hij gaf was nee.
0: Nee.
3: En, ja, dan vraag jij aan hem. Ja, dat is een beetje een taaldingetje wat ik heb. Jij vraagt aan iemand wat hij nog nooit heeft gezien. En dan zegt hij nee. En dan heeft hij het dus eigenlijk wel gezien.
0: Begrijp ik niet. Oh, heb je het nog nooit gezien? Nee. Ja, dat is dubbele negativiteit. Is genoteerd, dankjewel. Waarvoor een acte, Kees? We hebben geen tijd. We gaan verder. Dan 35 seconden. 3 minutes of fame. Hallo, met wie spreek ik?
4: Hallo, met Roan.
0: Hey, Roan, je mag het zeggen.
4: Ik had een vraagje, want mag ik een keer een eerbetoon gaan doen voor René Karst op de radio bij jullie?
0: Oh, dat zou wel heel vet zijn. Ja. Mocht ik daar plannen mee hebben, laat ik het je weten, ja?
4: Ja, dat is helemaal
0: okay,
4: goed.
0: Oh, ja.
4: Dankjewel.
0: Oh, sorry Roan. Ja, ik trap het wel op de staart. 12 seconden nog. 0909-136. 3 minuten of fame. Hallo, met wie?
5: Stop.
0: Hallo?
5: Hallo, we zijn net erop en we wilden iets zeggen tegen heel Nederland.
0: Ja, dat mag. Zeg het maar. Maar dan moet je hem wel van de speaker afhalen, want anders hoort niemand je in heel Nederland.
5: Okie. Zijn we nou dit? Zeg het maar, Lente.
6: Het is een friet, geen stap.
0: En zo is het!

0: Years and Years en King en daarvoor nog Ginger Ninja en Sunshine 3FM. Jij hebt je robot, robot, Rob. Hij is voor jou de files op Robot Rob. De digitale versie van mijzelf, die is er weer. De AIWB-verkeersinformatie, waar staat het vast? A2 Eindhoven naar Maastricht, tussen Born en Maastricht Airport door een ongeluk 13 minuten. A12 Duitse grens naar Arnhem, tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Velperbroek. Door wegwerkzaamheden op de IJsselbrug 26 minuten. A29 Rotterdam naar Bergen op Zoom, tussen Barendrecht en Numansdorp door een kapotte vrachtauto 23 minuten. A58 Tilburg richting Breda, tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Centrum West, vanwege een politieonderzoek 25 minuten. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst. Sterkte als je in de file staat. Het is NOS op 3 over 6:30.
1: NOS op 3.
0: Sjaak Wanstra, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Wat is het nieuws?
2: In Duitsland zijn ze nog steeds op zoek naar de dader of daders van een gijzeling. De politie in Zinziek, net onder Keulen, viel vanmiddag een bank binnen. Na berichten dat daar een gijzeling aan de gang zou zijn. Maar toen agenten binnenkwamen in dat pand, vonden ze alleen twee medewerkers en de daders waren nergens te bekennen. Onze correspondent Charlotte Weijers heeft de laatste info.
3: Duitse media die berichten dat er 's morgens vroeg al een geldtransportwagen voor het filiaal is voorgereden. Dat de chauffeur van die wagen is uitgestapt en toen is benaderd door iemand. Onduidelijk dus één of meerdere mensen. En dat ze naar binnen zijn gegaan en de kluis in zouden zijn gegaan. En rond 2:30 vanmiddag is vervolgens de politie binnengevallen en heeft toen twee mensen die binnen in de bank zaten opgesloten bevrijd.
2: En inmiddels weten we dat er een kist met geld is buitgemaakt. Ja, het is nog onduidelijk of er één iemand die Duitse bank binnenviel of dat meerdere mensen dat deden.
0: Bewaarden mensen nog geld in kisten? Of is het alleen in...
2: In Duitsland blijkbaar wel.
0: Fantasy movies in Duitsland. Oké, okay, nou ja.
2: We zijn van het contant geld, hè?
0: Ja. Oh, dat is waar, ja. Ja. Baargeld.
2: Meer dan in Nederland.
0: Jawohl.
2: Ander nieuws dan. In Zoetermeer is de brandweer bekogeld bij het blussen van een brand. Mensen gooiden stenen naar die brandweerlieden toe die op dat moment druk bezig waren met het blussen van het vuur in een leegstaand kantoorpand in Zoetermeer. De burgemeester daar reageert geschokt en noemt het geweld onacceptabel. De brandweer doet aangifte. En het kan een historische avond gaan worden voor het vrouwenelftal van PSV.

0: Ze kunnen voor het eerst kampioen worden in de Eredivisie voor vrouwen. Vanavond om 8 uur neemt het elftal uit Eindhoven het op tegen de vrouwen van ADO Den Haag. Maar de coach van PSV wil nog niet op de zaken vooruitlopen.
1: We zitten heel dicht bij veel prijzen. Maar dat waren we vorig jaar ook. Dus ik denk dat dat wel een beetje hetzelfde is. Dat we gewoon heel erg gefocust zijn op wat we moeten doen om succesvol te zijn. En het is nog een kleine weg. Dus we moeten heel erg gefocust en geconcentreerd blijven.
0: De vrouwen van PSV kunnen naast kampioen worden ook nog volgende week de KNVB-beker winnen.
2: Nou, het wil nogal.
0: Ja, gaat dat wel lekker hoor daar.
2: En de mannen van PSV waren ook al kampioen, heb ik even niet gezien. Oh ja, nou,
0: klopt.
2: Dat was een feest in Eindhoven. Alom. Het weekend weerberichten nog.
0: Vanavond blijft het overal droog. Dit weekend krijgen we een mix van zon en bewolking. Het wordt ook weer iets warmer dan deze week. Bij temperaturen rond de 19 of 20 graden.
2: Kijk, daar doen we het voor.

Bruno Mars. I Just Might. 3FM 42 over 6. Het is 18 voor Leuke Sandres met Jasper Leijdens. Dat op de vrijdag. Het is ongelooflijk. Het is mooi, want er is een nieuw werk van Gordon en Replay. Ik weet niet of je dit nog kent.

Ik was dit ergens helemaal vergeten, maar ook weer niet. 1999. Take mijn wereld ondersteboven. Er kwam in de Zero's ook nog een heel album aan. Maar dit is natuurlijk een legendarische R&B-track. En Gordon, die ken je nog steeds. En nu is hij terug dus met Replay met dezelfde gasten. Na 27 jaar met nieuw werk. Zometeen ga je het horen.

1983 heeft gebeld. Ze willen vrijdagavond terug. Nee, wel lekker. Ik vind het heerlijk. Zo, eens even kijken. Gesproken over muziek. Ik kreeg een DM'tje via Instagram, @Rob van de Radio. Marijn die zegt: hey Rob, heb je gisteren Eva gezien? Eva Jinek. Eva Jinek. Daar was namelijk Gordon te gast met Replay. Daar hebben we live hun nieuwe nummer gedaan. Nee, dat heb ik niet gezien. Ik heb het nummer ook nog niet gehoord. Ik vond het echt leuk om zelf ook even samen met jou, als je nu luistert, die nieuwe plaat te ontdekken. In een nieuwe editie van... Even een heel klein stukje van hoe dat daar live was.

Ja, dat is op tv dan heel anders misschien dan in de plaat of zo. Het idee is, ik ga hem zo draaien en dan kun je bellen 0909-136. Ik zeg er even bij, appen is zinloos. Dus je moet bellen 0909-136. En als ik dan 3 mensen aan de lijn heb gehad die zeggen aan, dan blijft hij aan. En als ik 3 mensen aan de lijn heb gehad die zeggen uit, dan gaat hij ook meteen uit. Om even te kijken hoe die valt. Riemen vast, want de nieuwe van Gordon Replay is vandaag uit. Na 27 jaar niks meer gedaan na... hoe heet die ook alweer? En Never Nooit Meer. Nou, toch weer wel. Hij heet Me Lobby You. Your votes, please, via 0909-136.

0: met wie spreek ik?
1: Voor mij maakt niet uit.
0: Ja, oké. Okay. Is genoteerd, dankjewel. Alsof ik hallo met de radio.
1: Uit.
0: Ja, oh, dat zat twee keer uit. Hallo met de radio, met wie spreek ik?
1: Hallo.
0: Hallo met wie?
1: Tim.
0: Tim, zeg maar.
1: Uit.
0: Ja, hij is al uit. Maar Robin. Robin, waar staat de nieuwe van Gordon en Replay in het klassement?
2: Ik moet even scrollen, wacht even hoor. Hij staat helemaal onderaan. Na 34 seconden al uit.
0: Oh nee. En dan is hij nog slechter dan... Ja, dan is hij nog eerder uitgegaan dan...
2: André Hazes junior en Robert van Hemert met Samen Uit, Samen Thuis.
0: Oh, er wordt nog steeds gebeld ook. Hallo met de radio. Hallo?
1: Ja, hallo.
0: Hi, zeg
1: al
0: maar
1: uit.
0: Ja, nee, hij is al lang uit. Maar zal ik dan Kygo draaien voor je?
1: Nou, liefst nieuws, maar ja.
0: Ja, kun je alles hebben, hè?

0: Nieuws lijkt me ook wel een goed idee, zegt Joas via de NPO Luisterapp. Die hebben vandaag een nieuw liedje uit. Kygo heeft zijn tijd wel gehad. Nou ja, zeg dat even tegen Kygo, Joas, want die is ook nieuw. Dus ja, die hebben toch wel wat nieuws gedaan. En Khalid erbij, ook nog in Griffin en Save My Love. En ook nog in de studio, Jasper Leijdens.
1: Zal ik dan gewoon een nieuws draaien vanavond?
0: Dat is goed.
1: Ja.
0: Draai jij dan gewoon een nieuws?
1: Zeker.
0: Ieder zijn ding. Hoe is
1: ja,
0: het?
1: Joh. Ja, lekker man. Het is alsof we gewoon 10 jaar hier niet gezeten hebben, joh.
0: Ja. Wow. En leuk is Andres zometeen zonder Andres Odek met Jasper Leijdens van 3 voor 12.
1: Ja.
0: Ja, wij hebben ooit een vrijdagnachtprogramma gedaan. Dat is was mijn eerste keer dat ik hier in de studio kwam.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat was 10 jaar geleden, nog een beetje.
1: Lang geleden.
0: En yet here we are.
1: Hier zitten we.
0: Ongelooflijk. Wat heb je zo in de show?
1: Nou, zometeen een uur lang Dave Buddha.
0: Oh, vet.

0: Gaat hij ook live dingen doen?
1: Nee, hij komt wel praten over het nieuwe album. Dat gaat Boerenpunk heten.
0: Tuurlijk.
1: Dus ik ben heel benieuwd welke kant het erop gaat. Of boer, of punk.
0: Of punk, je weet
1: daar ben
0: nooit.
1: Ik benieuwd naar vanavond.
0: Ook een goed item.
1: Ja, zeker. En verder ga ik ook gewoon een Sambal Odijk weggeven natuurlijk vanavond.
0: Ja, misschien zelf even halfje proeven?
1: Ja, ik zag hem al staan in die hoek. Maanden.
0: Ik ga luisteren zometeen. Leuk is Andres. En anders tot maandag in de podcast, hè, om 1 uur.

0: Ben jij op maandag toe aan het weekend? De Vrijdag Vuurwerkshow is er nu ook als podcast. Iedere maandag om 1 uur een kakelverse aflevering op Spotify en NPO Luister.
1: Dan pak je er bij de hoofd en dan smijt hij er zo door de muur.
2: Ja.
1: Maar tot die tijd had ik echt niet gezien dat het nep was gewoon.
0: De hoogtepunten uit de aflevering en een exclusief kijkje achter de radioschermen.
2: Ik vraag er zelf
1: je
2: naar.
1: Je hebt een kwade tovenaar, die heet een Voldemort.
3: Ja, niet van mijn neus.
1: Precies, die heeft geen neus. Ja, ik heb helemaal geen neus. Dat is hij.
0: De Vrijdag Vuurwerkshow podcast. Iedere maandag om 1 uur. Het vrijdagmiddaggevoel. Wanneer het jou het allerbeste uitkomt.
4: Ster. Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of hamkaas croissants voor 50 cent per stuk. En ook fijn Jumbo filet américain naturel voor maar 1,50. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een

0: Download nu de Vastned-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks.
3: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
4: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
5: Let op. Kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
6: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
7: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
6: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008. Of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
10: Hé, hey, bedankt.
11: Merci.
9: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot 6000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
12: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
13: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
14: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
15: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
16: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
17: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
18: Drukke dag gehad en dan straks thuis ook nog spitsuur. Hak je spitsuur met de hak burrito schotel. Supersnel en heerlijke voedzame maaltijd op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag.
19: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
20: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
21: Opgelost, autotaalglas.
22: Hamster!
23: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
22: Yes!
23: Met deze week in de bonus... AH scharrelkipschnitzels, kip cordon bleu en terrasschnitzels 2 stuks, tweede gratis.
22: Boeie!
23: Hak, tweede gratis.
22: Lekker hoor!
23: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
22: Lekker hoor!
23: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Catisfactions, ook tweede gratis.
22: Zoé!
23: De meeste en de beste aanbiedingen.
22: Hamster!
24: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: Dat is lekker zeg. Zometeen de grote vrijdagavondshow van 3FM... met onder andere een uur lang Dave Buddha te gast. Je hoort het zometeen na het laatste nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met de ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat er altijd hulpverleners worden bestookt en mensen gewond raken. Alleen knalerwten en sterretjes mogen nog. Buurtverenigingen mogen nog wel siervuurwerk afsteken als compoundboxen en fonteintjes. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Bij de gijzelingen in een bank in Duitsland, in Sinzig, zou een kist met geld zijn buitgemaakt. De politie heeft ook een signalement van 1 verdachte verspreid die kist zou hebben meegenomen. Over eventuele andere verdachten is niets bekendgemaakt. De gijzeling begon vanmorgen. Er werden 2 mensen vastgehouden, de chauffeur van een geldtransport en een medewerker van de bank. Die bleven ongedeerd en werden rond 2:30 vanmiddag door de politie bevrijd. De dader of daders waren toen al gevlucht. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer er grenscontroles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op wegen daar in de buurt. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten is tevreden.
2: Het is goed dat de premier zich heeft uitgesproken. Het is ook goed dat het kabinet vandaag een aantal plannen heeft gepresenteerd. En het is nu ook zaak om daar echt mee aan de slag te gaan en resultaten te laten.
1: Ja, of er vanuit Den Haag nu meer geld voor de marechaussee komt, is niet duidelijk. De wielrenster Anna van der Breggen heeft de rode leiderstrui overgenomen in de Vuelta Feminina. De 36-jarige Nederlandse won in Spanje de 6e en voorlaatste etappe. Dat was een bergetappe. Het weer dan, de opklaringen. Vannacht is het helder. Temperatuur daalt naar een graad of 7. Weinig wind is er ook. Morgen eerst vrij veel zon, maar later ook wat stapelwolken. Het blijft wel droog en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Mocht je onderweg naar huis zijn en rijden op de A2, dat is Utrecht richting Den Bosch. Tussen knooppunt Del en afrit Kerkdriel sta je 38 minuten langer stil, want er is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn daardoor dicht. Kun je wel langer naar 3FM luisteren? Zometeen Body Rocks en de nieuwe Olivia Rodrigo.
3: 3FM.
4: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen, begint natuurlijk bij...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl.
7: Sluit de middag goed af met De Wild in de Middag. Of ontdek Blokhuis, de podcast. Elke week een bijzonder verhaal van een belangrijke artiest. Of geniet van de beste evergreens uit de jaren 60, 70 en 80. Van NPO Radio 5. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
8: De lente. Die voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
9: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek of bestellingen die blijven binnenkomen.
10: Wow!
9: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
11: Yeehaw! Het allernieuwste Wild West avontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wild West avonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
12: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
13: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
14: Verleiden.
10: weekend.
0: Oké, denk eventjes na. Jouw weekend in 3 woorden. Hoe zou je dat kunnen omschrijven? Doe dat via de NPO Luister-app. Hoor je deze weekend banger van Body Rocks? Ja, ja, ja.

0: beetje wennen hoor, hier zitten met daglicht. Normaal gesproken woensdag en donderdag, 3 voor 12 radio, laat op 3FM. Maar goed, dit went wel. I love it. Jordi Olivia Rodrigo, dus Drop Dead. Als ik het weekend mocht omschrijven in 3 woorden, zou ik zeggen Olivia, Olivia, Olivia. Want Olivia Rodrigo op de radio, morgenavond Olivia Dean in de Ziggo Dome. Ja, niet normaal, hè. Het is de vrijdagavond van 3FM. Ik hoop dat je je weekend lekker gaat beginnen. Omschrijf hem even in 3 woorden. Bij mij zou dat zijn in dit geval kano, morgen bier, zondag switch. Gewoon lekker spelletje spelen. Morgen goed bierfestival in Utrecht. Marco die zegt Den Bosch genieten en uitrusten. Volgens mij zijn het 4 woorden, maar Marco, het is ook jouw weekend. Wat mij betreft ben je lekker bezig. Bob, hallo.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, wat jij wil. Wat mij betreft is het vrijdagavond 7 uur geweest. Hoe zou jij jouw weekend omschrijven in 3 woorden?
1: Date, drank en kater.
0: Oké, dan yes. Ga jij dus vanavond op date. En daar is heel veel drank bij nodig, omdat het eigenlijk een beetje awkward is. En dan word je morgen wakker met een kater. Am I right?
1: Nee. Vanavond wordt het een hele leuke date.
0: Oké.
1: En morgen ga ik met de mannen op pad. Dus dat is heel veel drank.
0: Met de mannen op pad. Testosteron. Ja.
1: Juist.
0: Want?
1: We hebben een mooie gebeurtenis. Ik kan er eigenlijk niet te veel over zeggen, want misschien luisteren ze wel. Maar er gebeurt een hele hoop op dit moment en dat gaan we vieren met z'n allen.
0: Nou, ik ben heel benieuwd. Misschien moeten we je gewoon volgende week wel weer even bellen om te weten hoe je weekend geweest is en of het helemaal uit de hand is gelopen met die drank. Want hey, dit gaat op mannenweekend vaker fout, heb ik zo het gevoel.
1: Ja, dat gaat heel goed fout. Ja. Nee, ja, dat is een goeie. Bel maar.
0: Kan het nog fout gaan of ben je inmiddels zo gesetteld dat het niet meer fout mag gaan?
1: Vanavond bedoel je?
0: Ja, dit weekend met die mannen.
1: Dit weekend met de mannen is gesetteld. Nee, dat weten we al dat het fout gaat, maar op de goede manier, zeg maar. Dus dat loopt uit de hand. Vanavond gaat het sowieso goed. Ja, zondag voelen we ons dan weer fout, hè?
0: Ja, fout zelfs. Oké, maar ik heb wel een beetje doorgekregen wat je gaat doen. Ik zou zeggen, pas wel eventjes op, hè? Doe het veilig, zou ik zeggen, dit weekend met de mannen.
1: Dat gaan we zeker doen. Dat gaan we zeker doen.
0: Bob, ik wens je een heel goed weekend en we spreken je wellicht volgende week.
1: Hey, dankjewel, hè.
0: De vrijdagavondshow van 3FM met zometeen Joe, End of Beginning, naar Duke Dumont. Dit is Ocean Drive.

0: zal toch maar gewoon Joe zijn en ooit op een ochtend wakker geworden zijn, dit liedje geschreven hebben en inmiddels wakker worden met 2,5 miljard streams. Dat is niet normaal. Hey, het is de vrijdagavond van 3FM. Leuk is Andres, zonder Andres, maar met Jasper op deze plek. Ja, ik ben blij met de man die tegenover me zit. Zongebruind en wel teruggekomen van vakantie.
1: Ja, zeker. Is dit geen spray tan?
0: Nee. Is dit de reden dat je terug bent gekomen van vakantie? Dat je dacht, ik kan eens een keer naar 3FM?
1: Ja, ik denk, nou is het mooi geweest. We gaan lekker terug naar Nederland. We gaan naar 3FM.
0: Ja.
1: Ben speciaal inkomen vliegen. Nee, ik ben al een tijdje thuis hoor.
0: Rock'n'roll.
1: Ik ben al een tijdje weer aan het werk.
0: De man die tegenover me zit kun je kennen van onder andere zijn album Tuinen van het Licht. Van Raam uit. Of misschien wel van zijn nieuwste single Wapen opzij. Dave Buddha.
1: Yes, dankjewel.
0: Lekker zeg. Hoe heb je het gehad op vakantie?
1: Ik heb het heerlijk gehad, moet ik zeggen. Ik lekker uitgewaaid. We waren met familie. En dat was echt een best wel speciale aangelegenheid. Mijn ouders, mijn moeder en mijn stiefvader waren 25 jaar bij elkaar.
0: Jeetje! Wow.
1: En dat hebben we gevierd. En wij zijn dus nooit als gezin zijnde met z'n allen naar het buitenland op vakantie geweest. Want daar was gewoon geen money voor vroeger. En nu hebben we die schade een beetje ingehaald in 7 dagen tijd. En dat is aardig geluk, moet ik zeggen.
0: Wat heerlijk zeg. Ja. Maar hoe voel je je dan nu na zo'n week? Voel je je verrijkt?
1: Ja,
0: dit heb je nog nooit meegemaakt. Dit is wel bijzonder.
1: Nee, het was heel bijzonder. En het is gewoon heel fijn om het op die manier met z'n allen een keer te kunnen meemaken. Weet je wel. Dus het is een hele dankbare experience. En het was vooral heel gezellig eigenlijk. Wij zijn best wel een markante familie, denk ik, om het zo maar te zeggen. Allemaal een beetje characters bij elkaar, dus dat was mooi.
0: Is er dan nog een beetje muziek in zo'n week ook?
1: Ja, zeker. Ja, gewoon als in muziek draaien. Ik vind gewoon een van mijn oudste stiefbroer, zeg maar, die draait echt de hele dag muziek. Dus soms ook tot irriterend toe, van in de nacht nog. Zo van, yo,
0: dat is
1: goed geweest. Maar nee, dat is allemaal heel leuk.
0: Je komt met een nieuwe plaat. Ik ben daar heel erg benieuwd naar, want het gaat dus Boerenpunk heten.
1: Ja.
0: Is het nou vooral boeren of is het vooral punk?
1: Ja, het is beide. Het is niet zozeer per se een punk-album. Wat betreft het genre. Maar er zijn zeker punk-invloeden.
0: Ja.
1: Alleen wat boerenpunk voor mij voornamelijk inhoudt is dat ik kom uit Brabant. En ik heb altijd toch een beetje meegemaakt dat er een soort van perceptie is van niet alleen Brabant, maar van de provincie aan zich.
0: Ja.
1: Dat er alleen maar
0: Carnaval!
1: Zuipen, hoeren. Oh, ja. Sorry.
0: Oké, dat is wat jij zegt. Het is toch weekend, hè?
1: Het is toch weekend.
0: Tuurlijk.
1: En een soort van Het algemene idee speelt ook wel van de provincie, dat er dus alleen maar witte mensen wonen, rechtse mensen, sorry. Met die perceptie wilde ik een beetje gaan spelen, want ik kom zelf uit een hele andere achtergrond, kom uit een hele diverse achtergrond. Ik kom ook uit een vrij linkse achtergrond. Boerenpunk is een beetje het verhaal van waar ik vandaan kom. En het gaat niet alleen daarover, maar dat is een onderdeel van het album waarin ik vertel dat er meer is dan alleen maar de algehele perceptie van de provincie. Dus dat een beetje in de notendop. Ik kan er nog heel lang over doorpraten hoor.
0: Maar in hoeverre ben je dan jezelf tegengekomen tijdens het maken van dit album? Wat heb je van jezelf geleerd tijdens het maken van deze plaat?
1: Ik denk dat ik heel veel verschillende liedjes kan maken. Ik heb me ook heel erg verbeterd in het arrangeren van liedjes. En met name in popstructuren. Maar nog wel een beetje met een rauwe sound eromheen. Zeg maar.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus het moet wel een beetje edgy blijven, vind ik altijd wel leuk.
0: Maar dat vind ik wel mooi, want je album heet dus Boerenpunk. Punk kan in zoveel verschillende dingen zitten. Punk kan in hip-hop zitten, punk kan in pop zitten.
1: Klopt. Ja, het is je zeg maar afzetten tegen de norm.
0: Exact.
1: En dat is ook, zeg maar, boerenpunk is ook boeren worden vaak, zeg maar, als nors en kil gezien en een beetje nukkig. En terwijl ik heel veel gevoelige liedjes ook heb en juist heel erg ik schroom niet om over mijn gevoel te praten. En ik denk dat als man sowieso al een beetje punk is om dat te doen.
0: Ja, zeker.
1: Dus dat is ook punk, weet je wel. En tegelijkertijd is het ook een beetje afzetten naar de Randstad. Het is niet echt afzetten naar de Randstad, maar het is wel een klein protest tegen de Randstad van, kijk, hier is ook vette shit. En tegelijkertijd is het ook weer een brug
0: Maar dat
1: naar de Randstad om te zien van, hey, Misschien moeten jullie ook eens hier naartoe komen, want het is hier best leuk, hoor.
0: Ik voel dat zo enorm in popzalen, als je een keer in 013 of Evenaar staat, ja, of misschien nog wel kleinere zaaltjes, daar gebeuren zoveel leuke dingen.
1: Ja,
0: en ik zie soms ook wel dat mensen daar meer bewust zelfs met muziek bezig zijn. Want ja, in fucking Amsterdam of in Utrecht, daar heb je elke avond een vet concert.
1: Klopt.
0: En als je dan in Brabant een concert ziet, dan mensen gaan zoveel meer mee met de muziek, joh.
1: Ja, ik denk ook dat mensen wat opener zijn misschien ook. En wat ontvankelijker zijn ook. En dat zie je dan in Brabant bijvoorbeeld heel erg. Maar als je naar België gaat. Wij Brabanders lijken eigenlijk meer op Belgen dan dat we op Hollanders lijken.
0: Ja,
1: zeg maar.
0: Als het gaat om bier is Brabant goed. België is daar echt goed.
1: Ja, top. Ja. En je ziet daar ook dat het publiek daar ook veel ontvankelijker is voor muziek. En als je bijvoorbeeld een rustig liedje speelt, dat er dan niet doorheen geluld wordt of zo.
0: Hoe is dat met je nieuwe plaats? Staat er veel rustig op ook? Ben je daar bang voor als je gaat optreden?
1: Ik ben echt op zoek naar de ultieme balans tussen uptempo en luistermuziek. Voorheen was mijn muziek eigenlijk alleen maar luistermuziek.
0: Ja.
1: En dat was heel vet. En dat staat ook nog steeds op de nieuwe plaat. Alleen, ik denk dat het ook fijn is dat als je live speelt, en vooral op festival, dat je dan even ook...
0: Even kan knallen.
1: Even kan knallen, weet je wel. Want dat merkte ik heel erg in mijn oude shows. Pardon hoor, ik heb een kleine oprisping.
0: Oh.
1: Oeps.
0: Ja. Oh jee.
1: Oh jee. Dat merkte ik tijdens mijn oude shows. Dat je dan, ja, je kabbelt de hele tijd een beetje vooruit, zeg maar. En dat is leuk, maar je kan je toch niet echt een hele show mee vullen of zo.
0: Dus je bent nu gewoon eindelijk de artiest die je wil zijn. Oké, dan gaan we dan zo meteen

0: Vrijdagavond. Het is Leuk is Andres met Dave Buddha te gast. Je hebt een nieuwe plaat die eraan komt, Boerenpunk. Yes, daar ben je echt al eventjes mee bezig, hé?
1: Ja en nee. Het ding is namelijk zo dat ik heb natuurlijk best wel lang geen muziek uitgebracht. Maar het is niet zo dat ik heel dat proces bezig ben geweest met Boerenpunk. Daar hebben nog 2-3 albums aan vooraf gelegen. Maar die hebben het daglicht nooit gezien.
0: Hoe? Die heb je gewoon weggegooid?
1: Ja, ik maak gewoon continu liedjes, zeg maar. Ja. Ik maak altijd liedjes. Dat is gewoon wat ik doe. Dat zou je niet zeggen als je zo lang geen muziek uitbrengt. Maar toch is het zo.
0: Ja.
1: En dat evolueert. En dan heb je een album en dan denk je op een gegeven moment... nee, dat album is toch kut. Er lag ook een album... daar ligt nog wat meer aan de grondslag... waarom dat niet is uitgekomen. Maar daar heb ik niet zo zin om over te hebben nu.
0: Right.
1: En toen uiteindelijk zijn we in deze sfeer gekomen... Boerenpunk. En daar ben ik nu zo'n 2-3 jaar mee bezig of zo, denk ik, zoiets.
0: Maar dat is zo interessant voor het zijn van muzikant... dat de buitenwereld denkt van, waar is die gast gebleven? Terwijl je bent superhard aan het werk. Hoe hou je dat een beetje in balans? Want je social media die gaat natuurlijk wel gewoon door... maar mensen zijn wel in afwachting van iets nieuws.
1: Klopt, ja. En ik denk ook dat het best wel... ja, dat het te lang geduurd heeft ook. Je merkt dat ook nu weer in een momentum opbouwen.
0: Moet je weer opnieuw beginnen voor jezelf?
1: Opnieuw is een groot woord, maar je merkt zeker dat ik een momentum weer moet creëren, zeg maar. En daar zijn we nu mee bezig. En dat gaat lekker. En ja, ik denk nu dat het gewoon een kwestie is van doorbeuken. Blijven releasen, geluid blijven maken. Ik denk live ook een goede reputatie neerzetten. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is en dat zich ook leent voor de muziek.
0: Maar je komt dus met die nieuwe plaat. We gaan zo meteen Wapens opzij draaien.
1: Mm-hmm.
0: Een van de meest recente tracks, denk ik, die je gemaakt hebt.
1: Ja, klopt, ja. Ja, het is grappig, want dit liedje heb ik echt... ik denk dat hij maar 2 maanden oud is of zo. Terwijl heel veel liedjes misschien 3 jaar of 2 jaar of 1 jaar oud zijn op het album. En deze, zoals ik zei, ik maak gewoon altijd liedjes. En ik had zoiets van, zo ja, deze is echt sick. Deze moet gewoon eigenlijk de volgende single worden. En... dat dacht het team ook zo over. En zodoende.
0: Maar dan vinden mensen dus iets van deze tune... wat een van de nieuwere dingen is.
1: Ja, klopt.
0: Hoe ga je dan om met verwachtingen voor die hele plaat? Want er staan dus ook dingen op die waarschijnlijk weer anders klinken... Ja, omdat ze even iets ouder zijn.
1: Ja, klopt. En ik denk best wel dat het een divers album gaat zijn. Het is best wel eclectisch, zeg maar. Dus er zijn veel genres, veel subgenres. Ik denk wel dat het allemaal bij elkaar past. En dat zit er bijvoorbeeld in drums. Het gebruik van bepaalde drums...

0: samples, adlibs die terugkomen. Waardoor het wel een overkoepelend ding is. En de thematiek is ook wel overkoepelend. Alleen dit liedje is eigenlijk voor mij een beetje de perfecte mix tussen Dave Buddha voor deze cyclus. En de Dave Buddha van nu, zeg maar. En ik merk dat er goed op gereageerd wordt.
1: Ja, man.
0: Ook weer een beetje terug naar die R&B vibes en zo. En een beetje mysterieus, een beetje melancholisch. Dus op het moment dat er dan ook goed op gereageerd wordt, dan ga je ook afvragen van shit, moet ik nog, is het album wel goed of zo, weet je wel.
1: Dus, ja, maar jij gelooft toch in je eigen muziek, dus dat album is gewoon goed.
0: Ja, tuurlijk geloof je daarin.
1: Want je
0: geloof,
1: moet niet te veel muziek gaan maken naar verwachtingen.
0: Nee,
1: ook,
0: dat is ook zo. Ja. En ik geloof ook dat het album goed is. Daar, anders maak ik die muziek. In eerste instantie maak ik muziek voor mezelf om zelf een bepaald gevoel te krijgen, zeg maar. Dat is de passie. Maar ja, het zou ook lekker zijn als ik er een huis van kan kopen.
1: Ja. We zitten in de Nederlandse muziekwereld.
0: Ja,
1: ik
0: precies.
1: Ben daar heel erg bang voor. Ja. Maar goed, je hebt nog meer talenten. Wat is jouw rare talent wat niemand van je weet?
0: Ik kan kledingstukken oprapen met mijn voet. Vooral kledingstukken, die zijn het makkelijkst te buigen natuurlijk. Maar ik zou bijvoorbeeld ook wel een schaar kunnen oprapen of zo.
1: Dat is iets gevaarlijker, maar oké. Okay, terug naar die was. Is dat dan voordat het gewassen is of daarna?
0: Nee, dat is daarna natuurlijk.
1: Dus je gaat het eerst je kleding wassen en dan pak je het met je tenen op?
0: Nou, bijvoorbeeld. Ik schets je even een situatie.
1: Ja.
0: Je staat in de douche. Je komt net lekker uit de douche. Je bent lekker fris. Je droog jezelf af. Je hebt je onderbroek klaargelegd, maar die onderbroek die valt op de grond.
1: Ja.
0: Nou goed, gemakzucht dient de mens. Dus dan kan je
1: 100%.
0: Dan kan je twee dingen doen. Je kan bukken. Of je kan het gewoon met je voet oprapen en dan zo. En dan hoef je niet te bukken. En dan,
1: maar kun je hem ook aantrekken met je voet?
0: Nee, dat kan ik niet.
1: Zou ik daar nog even op gaan oefenen?
0: Daar gaan we nog op oefenen, ja, zeker. Ik hou je op de hoogte van de ontwikkelingen.
1: Hey, belangrijke vraag, heb je honger?
0: Een beetje. Ik heb nog niet gegeten. Ik heb geen avondeten.
1: Ik heb even iets van eten meegenomen. Maar goed, dat gaan we zo meteen doen na je nieuwe single. Is er iets wat gezegd moet worden voordat ik wapens opzij de 3FM eter opknal?
0: Geniet ervan. Lekker emotionele knallig. Yes. Geniet van je weekend.

0: Hoera! Dat had jij het over van, hè? Niet mijn woorden.
1: Dat is een quote.
0: Hey, lekker man. Wat een anthem. Gewoon het einde ook met die dikke gitaren die erin gaan. Wie hebben er allemaal aan meegewerkt aan deze tune, man?
1: Kalunde heeft het geproduceerd. En David van Dijk op de mix en master.
0: Dik.
1: Moet niet vergeten, Jopie en Teun hebben ook nog keys gespeeld. Dus
0: lekker man.
1: Kan niet misgaan.
0: De nieuwe Dave Buddha hoor je.

0: 3FM, Jorde Kelvin, Harris. Het is tijd voor even een goede maaltijd, Dave.
1: Oh jee.
0: Want jij houdt van eten, net als ik. Er is heel veel lekker...
1: Ik ken
0: er
1: wel
0: lekker...
1: zien aan mijn kop, nou, hè.
0: Ja, maar je bent de hele week op vakantie geweest, man. Dan heb je ook lekker veel gegeten.
1: Ja, zeker.
0: Wat was het lekkerste?
1: Ze serveerden steak op een soort van hot stone. En mag je zelf lekker die lappen omdraaien. Dus dat was wel lekker een beetje interactief. Dat is sowieso leuk als je op vakantie bent. En een beetje groente gegild daarop en zo. Dus dat was het lekkerste wat je kon eten eigenlijk.
0: Nou, te gek. Wij hebben ook iets voor je gehaald. Want jij hebt ons gezegd, ik heb wel zin in een goede pasta.
1: Oké.
0: Dus wij hebben een pasta besteld hier in Hilversum. Waar hebben we hem besteld? Bij San Leo. Nou, dan weet je het wel.
1: Oké.
0: Ik hoop dat je deze studio uitkomt vanavond. Maar wij hebben dus eten gehaald en aan jou de taak om het te proeven.
1: Ja.
0: Ik zou zeggen, neem zo meteen even een hap en vertel ons de eerste reactie. Want op basis daarvan moet de luisteraar een cijfer geven hoe jij dit eten vindt.
1: Oh jeetje, oké.
0: En degene die er het dichtst bij zit via de NPO Luister-app, die wint ook nog eens een dinerbon. Dus die hoeft vanavond ook niet meer te koken.
1: Oh, het is zwarte pasta.
0: Ja, wat heb je? Wat is het? Hoe ziet het eruit?
1: Nou,
0: ik zie hier staan dat dit
1: van...
0: tagliolini neri con capesante is.
1: Nog een keer, sorry.
0: Ja, ik zie tagliolini neri con capesante.
1: Aha. Nou ja, ik herken in ieder geval de zwarte pasta. Dat is waarschijnlijk met de inktvis gemaakt.
0: Ben je daarvan?
1: Ja, zeker. Okay, ik vind het heerlijk.
0: Right.
1: Bijvoorbeeld zwarte paella, ook heel lekker. Nou, voor de rest zitten er allemaal schaaldieren in. Ik zie garnalen. Ik zie... Oh, dat zijn de enige schaaldieren trouwens.
0: Nou, ik zou zeggen, neem even de eerste hap. En op basis daarvan moeten luisteraars dus even raden hoe jij dit vindt. Welk rapportcijfer? Laat dat weten via de NPO Luisterapp.
1: Jullie EMSA...
0: Ik geef je even een galmpie.
1: Wil je horen dat ik kou, zeg maar? ASMR, yes. Oké. Okay. het is lekker. Het is een beetje garlicky. Er zit parmezaanse kaas doorheen. Ik weet niet of het komt omdat hij een beetje lang warm in het bak heeft gezeten.
0: Ja, sorry daarvoor.
1: Maar de pasta
0: is gistermiddag hier.
1: Hij is nog wel warm, maar als je dat heel afsluit, dan wordt die pasta, die gaart een beetje door.
0: Ja.
1: Ik hou van mijn pasta als hij een beetje al dente is. Dat is deze niet echt meer.
0: Oké.
1: Dus ik weet niet of we dat dan zeg maar...
0: Nou, ik denk dat mensen gewoon nu moeten gaan raden. Op basis van wat jij nu gezegd hebt.
1: Ja, ik wil er nog wel even bij zeggen. Dus het kan zijn dat hij hem wel al dente heeft gekookt. Dus dat niet zijn schuld is. Oké.
0: Oké, wat denk je? Welk rapportcijfer geeft Dave Boeddha het eten? Laat me weten en jij gaat eten vanavond.

0: Dream. De allerbeste start van je weekend is Leuk is Andres. Met Jasper, in dit geval, en niet alleen Jasper, maar ook de legend himself, Dave Buddha. Hallo.
1: Hallo, goeiedag.
0: Je hebt net een hap gegeten van onze bestelde pasta. Het was de tagliolini neri con capesante. Besteld bij San Leo hier in Hilversum. Je hebt net een hap genomen en we hebben twee lieve 3FM-luisteraars aan de telefoon. Hallo Leon.
2: Goedenavond.
0: Hallo Antoine.
3: Hallo. Goedenavond.
0: Laten we eerst eens even gaan naar Leon. Jij zegt dat Dave deze maaltijd een 6,4 gaat raten. Waarom?
2: Ja. Ik denk dat hij wel voldoende is, maar het is niet goed genoeg voor zo'n fijnproever en zo'n bourgondier als Dave.
0: Dat is een mooie beoordeling. Antoine, op lijn 2, jij zegt dat Dave deze maaltijd een 7,5 gaat geven. Waarom?
3: Nou ja, hij was natuurlijk eerst een beetje sceptisch erover dat hij te zacht was, maar... Ja. Ik denk dat hij ook wel rekening houdt met het feit dat hij al sinds gisteren zei, hè?
0: Nou, misschien woensdag.
3: Goed. Ik denk dat hij daar rekening mee houdt, is een beoordeling.
0: Nou, Dave die is dus net nog even een paar happen verder gaan eten. Nou, hou ons uit de spanning. Wat ga je het geven?
1: Ik heb een 7,6 gegeven.
0: Nou, lekker!
1: Ja, dus je zit er echt bijna op.
0: Bij deze, Antoine, lekker, jij wint een officiële 3FM dinerbon. Wat ga je ermee doen?
3: Nou, wat heerlijk. Ja, ik denk dat ik die pasta ook maar even ga proberen.
0: Ik snap het heel erg inderdaad, ja. San Leo in Hilversum, daar kun je gewoon laten waar woon je?
3: In Kastikum.
0: Nou, kun je gewoon laten bezorgen, komt het op maandag aan. Net als net zo lekker als net.
3: Zeker. Ja, precies, dat ja. Nou, helemaal top.
0: En lekker zeg, dankjewel. Ja, goed lekker. Weekend, man. Cheers.
3: Super, dank je.
0: Het is de vrijdagavond van de 3FM. Dave, dankjewel dat je er was. Het is alweer voorbij.
1: Het is alweer voorbij. Het gaat met een zucht en een scheet voorbij. Het is echt niet normaal zo snel gegaan.
0: Maar goed, als die plaat uit is, moeten we je ook misschien eens een keer bij 3 voor 12 Radio uitnodigen voor de livebox, toch?
1: Dat zou ik wel leuk vinden.
0: We gaan daar zeker naar kijken. Je plaat komt eraan. We hebben je nieuwe single gedraaid, Wapens opzij. En we gaan je gewoon overal zien dit jaar, hoop ik.
1: Yes, super.
0: En ga je deze maaltijd nog opeten nu of laat je hem staan?
1: Ik ga deze zeker nog opeten, ja.
0: Je kan hem ook gewoon in het systeemplafond zetten... voor als je voor 3 voor 12 terugkomt, dat je hem dan op mag eten.
1: Ja, dan is alles zwart, denk ik.
0: Beetje zoals het dak van 3FM.
1: Ja, pas op.

0: weekend is niet waar je zin in hebt. Maar samen valt het best wel mee.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Goedemorgen. Ik heb koffie, goede platen, de meeste muziek en je wint gratis boodschappen. Dat is lekker, hoef je de deur niet meer uit.
2: Obi, morgenochtend vanaf 7 uur. 3FM.
0: Ik ga vast croissantjes bakken.
2: Ster.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
7: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
6: Aldi.
4: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
6: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter lever shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
8: Mamma mia, dat is goedkoop.
7: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
6: Aldi.
9: Ongewenste en aanhoudende gedachten over eten? Misschien heb je last van food noise. Veel mensen met overgewicht of obesitas ervaren food noise. Dit is geen gebrek aan wilskracht. Het wordt vaak veroorzaakt door een verstoring van je hormonen. Kijk voor meer informatie op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
10: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
11: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
10: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
11: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
12: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
13: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
14: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
15: Oh yeah.
14: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
17: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
2: 3FM.
18: Vrijdagavond beleef je met 3FM. Ik heb zometeen het allergrootste nieuws van dit jaar over die twee broertjes van Oasis.
19: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij de gijzelingen in een bank in Duitsland in Sinzig zou een kist met geld zijn buitgemaakt. Van de daders of daders is nog geen spoor. Gijzeling begon vanmorgen bij een geldtransport, zegt correspondent Charlotte Waiers.
20: Dat de chauffeur van die wagen is uitgestapt en toen is benaderd door iemand, onduidelijk dus één of meerdere mensen, en dat ze naar binnen zijn gegaan en de kluis in zouden zijn gegaan. En rond 2:30 vanmiddag is vervolgens de politie binnengevallen en heeft toen 2 mensen die binnen in de bank zaten opgesloten bevrijd. De
19: politie heeft ook een signalement van 1 verdachte verspreid. Die zou die kist met geld hebben meegenomen. In de buurt van het Zuid-Hollandse Barendrecht is vorige maand een wolf gespot. En daarmee is de wolf nu in alle provincies in het land wel eens een keer gezien. Of die wolf in Zuid-Holland daar ook blijft of alleen maar op doortocht was, weet de provincie niet. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg vanwege het vuurwerkverbod. Een ondernemer die veel geld stak in zo'n vuurwerkbunker vindt het terecht dat die compensatie hier komt.
1: Het pand wordt minder waard, want die vuurwerkbunker die kun je natuurlijk te gelde maken als je het pand verkoopt. Dat is niet meer. En je winstderving op het vuurwerk, dat is ook niet mis.
19: De vuurwerkbranche vindt de 100 miljoen euro van het kabinet veel te weinig. Ze vroegen bijna 900 miljoen. Journalist en activist Karin Spaink is vandaag overleden. Ze koos zelf voor de dood nadat ze jarenlang leed aan de auto-immuunziekte MS. Ze schreef ruim 1000 columns voor het Parool die ook voor een groot deel over haar ziekte gingen. Ze keerde zich fel tegen kwakzalvers die vonden dat ziekte tussen je oren zit. Ook gingen haar columns vaak over privacy, seksuele diversiteit en feminisme. Ze was in 1999 de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spaink was 68 jaar. Het weer dan. Het is vannacht overwegend helder. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen eerst vrij veel zon, later ook wat stapelwolken. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: 3FM.
15: Ster.
21: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
22: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
23: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
22: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
23: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
18: Wat heb je in je glas zitten op deze vrijdagavond? Daaruit kan ik bepalen hoe jouw vrijdagavond eruit ziet. Stuur een foto via de NPO Luister-app. Hoor je nu Mr. Harry Styles?

ultieme 3FM Classic 2011. Je hoorde David Guetta, Sia, Titanium. Ah, dit is toch het lekkerste tijdstip van de week, hè? De vrijdagavond op 3FM. Leuk is Andres, zonder Andres, maar met mij Jasper. Hallo, Jasper Leidens. Je hoort me normaal gesproken elke woensdag en donderdagavond 3 voor 12 radio. Nu is een keer lekker op de vrijdagavond. En ik zei je net, ik kan denk ik bepalen door te zien wat jij drinkt hoe jouw vrijdagavond eruit gaat zien. Ik zie Jan, dat is Jan Rossing, die stuurt een foto van een flesje bier. En het is gewoon schuttersbier. Ik denk dat Jan gewoon de hele avond op die bank blijft zitten. En ik zie een mooie grijze bank op de foto. En dat hij er nog een stuk of 6 achterover tikt. Ik denk dat dat de avond is van Jan Rossing. Ik zie ook Marco, die stuurt een foto van een flesje Warsteiner bier. Ik denk, Marco, dat jij zo iemand bent die over de grens gaat shoppen. Die dan even naar Duitsland gaat om even naar de Trinkgut te gaan en even zo'n krat inslaan. Ik snap jou wel, ik heb dat ook gedaan pas geleden namelijk. Rob die zegt, dag Jasper, Andres, Andres. Nee, het is Jasper Leidens, Leidens. Die zegt ook, fijne avond met Dave Boeddha. Rob heeft een sinaasappeldrankje met banaan en de as van de Amnesie Hees erin. Amnesie Hees klinkt voor mij als een heel goed speciaal bier, maar is niks minder waar, want het is een soort van fluïde wiet. Sterkte met de trip, Rob, vanavond. Het is vrijdagavond groot nieuws uit muziekland. Oasis is terug. Nou ja, niet helemaal, maar er komt een documentaire. Ze hebben gezegd, The Great Wait is Over. Een epic new documentary from the BAFTA en Oscar-nominated writer, producer en director Steven Knight. Het komt in de bioscoop in IMAX. 11 september, daarna op Disney Plus te zien. De eerste reactie van Liam Gallagher. Biblical! Volgens mij heeft die man gewoon geen andere vocabulaire dan biblical of celestial. Die man is gestoord, maar wat een legend. Oasis dus terug in de bioscoop. En als je het hebt over rocklegendes die terug zijn, Muse is teruggegaan naar de basis. Alsof we in 2006 zitten, Hybrid Theory voor het eerst horen of Plug-in Baby. Luister even naar dit!

Sean Paul. En daarvoor de nieuwe van Muse. Och, wat is dat een tune, hè? Cryogen. Ze komen met een heel nieuw album. The Wow Signal. En dit is gewoon de Muse die je wil horen op 3FM, toch? Hey, ik heb je eventjes ergens bij nodig. Want ik ben op zoek naar iemand die morgen naar Olivia Dean in de Ziggo Dome gaat in Amsterdam. Ik zou je misschien zo meteen wel even willen spreken. Want Olivia Dean is zo'n wereldster. Het is niet normaal. Zij is binnen 2 jaar is ze gewoon een ster geworden die de Ziggo Dome uitverkoopt. Terwijl een jaar of 2 geleden stond ze nog in de Tolhuistuin in Amsterdam. Dat is een zaaltje voor 400 man. Mocht je mij daar gewoon over kunnen bijpraten, je kan me altijd bereiken via de NPO Luister-app of bel even 09091336. Want zij staat gewoon dit jaar op heel veel festivals ook. En daar hebben we iets leuks voor bij 3FM. Heb je wel eens gehoord van het Gouden Festivalbandje? Zo niet, praat ik er zo meteen over bij. Na Olivia Dean met Sam Fender. Rain Me In.

0: Ziggo Dome. Een weekje geleden stond Olivia Dean in Londen. En dan stond Sam Fender gewoon op het podium. Af en toe is het zo jaloersmakend om te zien wat er in Engeland gebeurt. Het is sowieso een van mijn favoriete landen in de wereld. Ik ben er vanaf woensdag ook weer te vinden. Wat daar gebeurt op muzikaal vlak is echt next level. Tame Impala stond maandag in de Ziggo Dome. Het was een fucking goede show. Tame Impala stond gisteren in Londen. Wie stond er op het podium? Dua Lipa. Dan denk je van, holy shit, je zal maar in zo'n zaal zijn en dan Dua Lipa het podium op zien komen bij Tame Impala, die normaal gesproken die zaal zelf vult. Ja, dat gebeurde dus ook vorige week bij Olivia Dean, die morgen te vinden is in de Ziggo Dome in Amsterdam. En mocht je van live muziek houden, dan heb ik iets leuks voor je. Bij 3FM hebben we namelijk het Gouden Festivalbandje. Staat hier naast me in een sokkel. Ik denk dat als die gasten die in het Louvre in Parijs hebben overvallen wisten dat het hier stond, dat ze ook met die graafmachine naar 3FM zouden komen, met die kraanwagen, dat ze dit ook zouden kunnen jatten. Want jij kan dus deze zomer naar 8 verschillende festivals. En niet alleen naar Pinkpop, niet alleen naar Lowlands, niet alleen naar Down the Rabbit Hole, niet alleen naar Best Kept Secret, niet alleen naar Douwpop of ADE, ook naar Sziget in Hongarije. Ik zou zeggen, ga naar 3fm.nl en meld je aan, want je gaat gewoon de hele festivalwereld in één keer zien.
1: Zoveel festivals dat je bijna vakantiedagen tekort komt.
2: Hey baas, ik bel even, want het wordt hem niet vandaag. Ik ben echt veel te ziek.
1: Beleef de zomer van je leven met het 3FM Gouden Festivalbandje.
3: Samen met je bestie naar 8 festivals.
1: 26 dagen lang.
3: Meer dan 1000 artiesten.
1: Plus zakgeld.
4: Are you guys having fun?
3: Geef je nu op via 3FM.nl.

0: Classic Dahoul en Meet Her at the Love Parade. Het is 3FM waarna je luistert. Ik krijg veel berichten over Engeland binnen. Vind ik leuk om te zien. Danielle, die moeten we misschien straks eventjes bellen. En Rob, die zegt, jij ook een fijne trip, Jasper. Naast spiritueel, ook fysiek, richting muzikaal Engeland. Sterkte erop.
1: Oudijk of onzin?
0: Nou, als we het dan toch over Engeland hebben, ik wil je zo meteen even een verhaal vertellen waarover jij kan bepalen of dat onzin is of dat het in dit geval leidens is. Want Oudijk of onzin, dat gaan we zo meteen spelen. Ik heb een verhaal over een Best Kept Secret headliner die ik op een hele andere manier heb leren kennen dan die op het podium staat over een paar weken in Hilvarenbeek. Goed, ik zou zeggen, binnen nu en 7 minuten kun je meedingen naar een potje. Sambal Oudijk, jawel. Die Dave Boeddha overigens met veel plezier meegenomen heeft. Zometeen het verhaal naar...

Yo. Ik zit even te rekenen met tijd, maar het is lang geleden alweer. Maar iets na 12 zat ik ook op 3FM, met 3 voor 12 radio. Toen mocht ik deze voor het eerst aan je voorstellen op 3FM. Nu is hij gewoon al een uurtje of 20 uit, want het is 20 uur 41. 20 uur uit, toch? Ja, precies. Jorde Frouwkje bij 3FM en jaar na jaar. Het is tijd voor een nieuwe ronde van Leidens of Leugens, oftewel...

met wodka. Dat is best een goede combinatie trouwens. Alleen heb ik gewoon liever een whisky-infused, moet ik zeggen. Hey, het is Leidens of Leugens op deze vrijdagavond. Het principe is eigenlijk vrij simpel. Of ik lul gewoon uit mijn nek op deze vrijdagavond. Of het verhaal wat ik je nu ga vertellen is waar. Ik zou zeggen, pak even de NPO-luisterapp erbij. Denk je, Leidens, wat lul je? Dan kun je gewoon leugens sturen via de NPO-luisterapp. Denk je dat ik gewoon de waarheid vertel? Ik ben zo eerlijk als wat, hè? Dan is het gewoon Leidens via de NPO-luisterapp. Oké, luister even goed. Dit is namelijk een verhaal over een headliner van Best Kept Secret. Hij staat er over een paar weken in Hilvarenbeek. Ja, en ik zit even te denken, het was volgens mij een jaar of 3 geleden. Ik was in Engeland, in het kuststadje Brighton. Een beetje het Scheveningen van Engeland. Al doe ik daar de stad veel meer tekort mee, want het is echt prachtig daar. Ik stond op het punt om naar Londen te gaan met de trein. En ik koop een kaartje, zoals ik ben, netjes. Ik stap in de trein en ik ga zitten in een tweezitter. En ik zie in de vierzitter voor me een man, ja, die een klein beetje verward rond zich heen kijkt. Het was ook een wat oudere man. Die had even geen idee waar die was, wat hij ging doen. En die man die staat zo een beetje op en die kijkt rond zich heen. En die vraagt met een brommerige, lage stem: "Is this train going to London?" De man in kwestie die dat aan mij vroeg in die trein naar Londen is fucking Nick Cave. Van Nick Cave and the Bad Seeds, een van de headliners op Best Kept Secret. Is dit nou waar of zit ik gewoon uit mijn nek te lullen? Pak de NPO-luisterapp erbij. Leidens of leugens?

0: Even de allervetste bands ooit. Ik heb zo'n maandje geleden nog in Liverpool gezien op mijn verjaardag. Ik heb gewoon weer kippenvel als ik dit voor je draai op 3FM. Gorilla's en Feel Good Inc.
1: Oldijk of onzin?
0: Ah, en dan nu de vraag of jij mij gaat ontmaskeren in het spelletje Oldijk of onzin. Of in dit geval leidens of leugens. Dat spelen we elke vrijdag. Op het spel staat een potje sambal Oldijk, gemaakt door onze Andres Oldijk zelf. Dave Boeddha was hier vanavond, die heeft een potje meegenomen en die werd gelijk als blij. Die zei, dit heb ik in 2 weken op. Pittige uitspraak, maar goed, hey, prima. Kira, goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
0: Hoe gaat jouw weekend eruit zien?
2: Op zich relaxed. Morgen moet ik werken, maar zondag lekker relaxed.
0: Kijk, lekker zeg. Volgens mij wordt het gewoon een lekker weekend, ja.
2: Sowieso, altijd.
0: Hey, we spelen het spelletje Leidens of Leugens. En ik vertelde je net een verhaal over dat ik ooit in de trein zat van het kuststadje Brighton naar Londen. En dat ik een stem hoorde die mij vroeg, is this train going to London? De stem was van Nick Cave. Geloof jij mij of denk je van Jasper, wat zit je uit je bek of nek te lullen?
2: Ja, dat laatste. Sorry, ik geloof je niet.
0: Ik ga je even laten horen of het goed is of niet.
3: Dit verhaal is... Oldijk!
0: Ja, het is dus wel echt waar, Kira.
2: Nee, joh.
0: Ja. Ik stond dus al bij... Jullie zijn echt helemaal in de war. Nee, ik stond dus al... Ik was dat zelf ook overigens, hoor. Ik stond al bij het ticketautomaat op het station van Brighton. En ik keek naar rechts en ik zag een lange man in een grijs pak en een suitcase die uit 1880 komt, volgens mij. En het was echt fucking Nick Cave. Mocht je het bewijs willen weten, ik heb net op mijn Instagram, Jasper Leidens, met L-E-I-J, heb ik even een fotootje geplaatst op mijn stories. Een stiekeme reflectie in het raam, maar je ziet gewoon 100% dat het Nick Cave is die op zijn MacBook aan het werk is. Dus mocht je... het was echt fantastisch. En ben je erbij op Best Kept Secret dit jaar?
2: Nee, helaas.
0: Heb je al meegedaan met het Gouden Festivalbandje?
2: Ook nog niet. Nee, daar hadden we het net over. Dat moet ik nog doen.
0: Want dan kun je misschien wel Nick Cave gaan zien. En als je dan gewoon met de trein van Tilburg naar Eindhoven gaat, dan kun je hem misschien ook tegenkomen.
2: Nou, dat zou toch fantastisch zijn. Je meent het, joh. Ja. Ik ben helemaal verbaasd.
0: Nou, ga die foto even bekijken op mijn Instagram, Kira. En dan even bijkomen van dit verhaal. Ik moest daar ook maanden van bijkomen, moest ik je vertellen. Hey, goed weekend alvast.
2: Jij ook, hè. Dankjewel.
0: Yo, het was dus inderdaad Leidens en geen leugens. Ik heb de foto op mijn Instagram stories gezet. Volg me even op Jasper Leidens op Instagram. En dan zie je dat het geen leugen was. Ja, ik ga toch niet liegen op de radio. Dat kan helemaal niet.

Ja, hoe kan dit nou? Op de foto van Nick Cave in de trein in Londen. Mocht je het willen zien, Jasper Leidens op Instagram, volg me. En je krijgt er ook heel veel nieuwe muziektips trouwens. Ik heb zometeen jouw muziektips nodig. Want wat heb jij geshazamd? Gaan we het straks over hebben naar Royal Otis.

0: het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
1: Welkom bij de verfzaak.
0: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
2: Allemaal in het Concertgebouw. Ook festival Mind the Gap. Van 15 tot en met 21 juni vieren we diversiteit in de klassieke muziek. Met onder andere Tjinneke Orchestra, het Concertgebouw Orkest en werken van Marsalis, Price en Eastman. Bestel op concertgebouw.nl.
1: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een... Ah, nee hè.
4: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
5: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
6: Opgelost, autotaalglas.
7: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij VitaPro niet vergeten. VitaPro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Zes bekende Nederlanders gaan de baaiers in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
11: Ik wil uit!
10: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
12: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
13: Hoi, back, man.
10: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
9: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
14: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
15: 3FM. 9 uur geweest. Het is jouw vrijdagavond. Je luistert naar 3FM. Hey, wat is het laatste liedje wat jij door je Shazam heen gegooid hebt? Die heb ik nodig zometeen.
16: Renate Kok met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er op zijn verzoek een tijdelijk staakt het vuren komt tussen Rusland en Oekraïne. Dat zou morgen, overmorgen en maandag moeten gelden, schrijft hij op sociale media. Volgens Trump zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide ook 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder ook al met voorstellen voor zo'n staakt het vuren. Het datacentrum in het oosten van Almere verwacht binnen 72 uur noodstroom te hebben weer voor de servers. Gisteren vloog de stroomvoorziening in brand, waardoor die servers uitvielen. Het veroorzaakte problemen bij klanten in het hele land, ook bij een rederij in Friesland.
17: Het is natuurlijk ook voor ons wel een in die zin een verrassing. Je weet natuurlijk dat je data ergens is opgeslagen en dat je daar afhankelijk van bent. Maar nu word je eigenlijk met de neus op de feiten gedrukt.
16: Nou, passagiers naar Vlieland en Terschelling moesten vanmiddag handmatig worden ingecheckt. En dat duurde daardoor wel wat langer. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor de vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg omdat consumenten vanaf komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. De vuurwerkbranche vroeg bijna 900 miljoen euro als compensatie en vindt de 100 miljoen van het kabinet veel te weinig. Paul Magnier heeft de eerste etappe in de Giro d'Italia gewonnen. Het peloton was op weg naar een massasprint, maar na een flinke valpartij in de laatste kilometer bleef maar een klein clubje over. En daarin was Magnier de snelste. Hij pakte daarmee de roze trui.
18: A pretty easy day, so everybody was really fresh. And then I was in good position. We knew with the narrow road in the final would be tricky, so we tried to get in good position. And then in the final, I could finish it off, so I'm super proud.
16: De Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen had ook zijn zinnen gezet op die roze trui, maar ging onderuit. Hier dan, vannacht is het helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Het blijft wel droog en dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: 3FM.
13: Ster. Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
19: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
13: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
19: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.

0: maak stacks silver. Oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
3: Ja, ik moet je zeggen, ook op deze vrijdagavond zit ik gewoon hier in een Bandshirt, hoor. Shoutout Bleach 93. Wat je nu gaat horen is net een wat ander merk, net iets luxer. Dit is Prada bij 3FM.

0: goede energie, hoor. 3FM mega hit van deze week. Noah Kahan. Als je fan bent van iets als The War on Drugs, Sam Fender, dan is dit gewoon een makkelijk instapmodel. Je hoorde de 3FM mega hit van deze week, American Cars. Het is de vrijdagavond van 3FM. Leuk is Andres, maar dan zonder de baas himself, Andres Oudijk. Maar met mij tot een uurtje of 10 vanavond. Jasper Leijn is hier. En normaal gesproken hoor je me woensdag en donderdag op 3FM met 3 voor 12 radio. Waarin je elke dag de allerbeste nieuwe muziek ontdekt. Maar ja, wat blijft er dan van over bij jou? Wat blijft er hangen? Ik ben op zoek naar jouw eigenlijk muzikale ontdekkingen, maar dan via Shazam. Dus die app op je telefoon waarin je even kan kijken van wow, wat is dit? Wat is dit vet? Aan de telefoon daarvoor Danielle, hallo.
1: Hallo Jasper.
0: Het leuke is, wij komen elkaar elk jaar tegen op een heel mooi festival. En dat festival is niet in Nederland.
1: Nee, dat klopt.
0: Het festival is in Brighton. Het heet The Great Escape. Dat draait eigenlijk volledig om nieuwe muziek. Volgens mij staan er dit jaar ook weer 400 bands en artiesten die zich willen presenteren aan de wereld. Sommieu was daarvoor bij vorig jaar. Die stonden gewoon in een heel klein kroegje daar. Die hebben hun ding gedaan. En jij stuurde via de NPO Luisterapp dat je gewoon iets wilde zeggen over West Side Cowboy. Want waarom is dat zo'n leuke band? Want jij hebt ze gezien volgens mij, toch?
1: Ja, vorig jaar heb ik ze gezien inderdaad. Door jou geliefd Brighton, maar ook mijn favoriete stad.
0: Ja,
1: ze stonden daar volgens mij in de E Street Tap of zo. Hè? Ja. Of in ieder geval daar heb ik ze gezien.
0: Dat is echt een heel klein kroegje met goede halve liters bier. Want ja, je zit in Engeland, dan ga je het niet doen met een 25 centiliter. Wat maakt West Side Cowboy zo bijzonder?
1: Ik vind als er straalt zoveel energie van dat podium af. Ze hebben gewoon zoveel plezier om te spelen. En het gaat eigenlijk alle kanten op, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja.
1: Hoe moet ik het zeggen?
0: Ik ga ze gewoon even een klein stukje...

0: gewoon dit soort heerlijke klanken. Ze staan dit jaar opnieuw op dat festival. En Danielle, jij gaat er dus heen, net als ik. Hoe laat moet jij weg aanstaande woensdag?
1: Ik moet echt heel vroeg weer. Volgens mij moeten wij om 6:50 ochtends al de eerste trein in Bokstel nemen.
0: Wat doen we onszelf allemaal weer aan, hè?
1: Precies, en dan is het ook nog daar een uur vroeger, hè? Dus het is een hele lange dag wordt dat voor ons gewoon. Maar vol energie van al die goede muziek die we weer gaan zien en ontdekken.
0: Exact. We gaan je zien daar in Brighton, Danielle. Veel plezier er vast. En ik zie je daar.
1: Ja, ik zie je daar. We drinken er een pint op. Hè?
0: Kijk,
1: ja.
0: Dat lijkt me sowieso een heel goed idee. Het is ook ons weekend. Goeie hazy IPA hiermee vanavond. Maar goed, mocht jij denken, ik heb ook iets ontdekt deze week. Ik heb ook iets geshazamd. Ik ga het straks allemaal voor je in de mix gooien. Zo zijn we op de vrijdagavond van 3FM. We zijn niet de moeilijkste, hè? We zijn de makkelijkste eigenlijk. Zometeen, we are your friends. We zijn je vrienden.

dit gaat groots worden. In de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Jorde, Bruno Mars en Risk It All. Hey, lekkere vrijdagavond, hey. We vieren hem samen hier bij 3FM met de allerbeste muziek. Zometeen een ultiem weekendliedje, Gala en Freed from Desire. Klinkt ook als een carnavalshits trouwens, maar ik zit niet zo in de carnavalshits. Maar volgens mij is het in Brabant wel eens gedaan. Maar goed, ga ik het niet over hebben, want ik ben geen carnaval. Hey, waar ik wel heel benieuwd naar ben, is zometeen wat voor muziek jij de afgelopen tijd ontdekt hebt. Dat kun je me laten weten in de app van NPO Luister. Of gewoon even bellen met 0909-1336. Nou, en wie weet draai ik zometeen wel jouw ontdekte plaat van deze week. Ik zat zelf deze week ook even te shazammen. Ik doe dat niet zo heel vaak, moet ik zeggen. Maar ik zat deze week in de Ziggo Dome bij Tame Impala. En Kevin Parker had even een blokje met gewoon muziek waarvan ik dacht, ja, dit ken ik gewoon niet. Hij heeft fucking veel grote hits. Loser, Dracula, Let It Happen. Als je dat gemaakt hebt, nou, dan kun je gewoon stoppen met je carrière. Maar ik shazamde en daar kwam uit dat dit was. Nou, niks dus. Wacht, ik heb de, dit had ik even. Kijk, ja. Speel het af van mijn Shazam nu. Ja, dit is geen Tame Impala hoor. Dit was Hymns from Episcopal Hymnal 1940 van Frederik Swan. Mocht je dat ontzettend mooi vinden, dat kleine fragmentje. Dus het gaat wel eens fout als het gaat om Shazam. Maar wat is jouw meest recente ontdekking via Shazam? Ik ben er benieuwd naar. Een artiest die je moeilijk laatst pas ontdekt kan hebben is Somber. Want deze man is een wereldster geworden binnen nu en een jaar. Zoals met deze. Dit is 12 to 12.

0: kom ik er toch weer achter. Maar goed, dan heb ik toch liever Shirt uit van Jungle by Night. Heb ik dan liever. En het origineel van Gala. You're the Freed from Desire.
1: Hey, yo, hey, yo.
2: This is my new single.
1: And you're listening to my new single.
3: Nieuw op 3FM.
0: Het is weekend, je luistert naar 3FM. En ik kan je voorstellen aan een gloednieuwe single van Willem en Sef. Willem is die guy van de Opposites. Die maakt zelf even heel wat andere muziek dan die beukers die je als Lowlands headliners kan verwachten. Maar ik vind het zo'n ontzettend mooi liedje. Je hoort het misschien wel voor het eerst bij 3FM. Het is 100.000 graden. Weersverwachting van het weekend. Dit zijn Willem en

0: Dit liedje vat eigenlijk dat hele programma gewoon samen, toch? Lekker in de club duiken, daar heel veel goede muziek ontdekken. Nou, dat gaan we ook komende, pak een beetje 20 minuten hier doen in de vrijdagavondshow van 3FM. Het is leuk als Andres, zonder Andres, maar met Jasper. En zoals je me misschien wel kent van 3 voor 12 Radio, ik hou van muziek ontdekken. En het mooiste is om dat samen met jou te doen, Tom. Hallo.
1: Hey, goedenavond.
0: Jij stuurt een bericht via de NPO Luisterapp en je zegt: Jasper, ik heb deze guy ontdekt. Dit wordt misschien wel de zomerhit van 2026. Wie is het, wat is het en wat kan ik ervan verwachten?
1: Ja, het is Jude York met Camilla. Het is een zomerhit waarvan je gaat dansen, je gaat bewegen, heb je een huisfeestje, sta je op een festivaletje. Het is gewoon muziek om gewoon goed even los te gaan op elk moment, wanneer ook.
0: Kijk, lekker zeg. En je hebt dit nog nooit op de radio gehoord, denk ik.
1: Nee, weinig nog.
0: Knal hem hard aan. Tom, dankjewel voor deze tip.
1: Thanks.
0: Dit is Jude York, Camilla. Jouw tips nu alsjeblieft via de NPO Luister-app.

0: Aankomend weekend begint het Songfestival. Aanstaande dinsdag de eerste halve finale. En ik moet zeggen, dit van Jude York. Tom tipte dit via de NPO Luister-app. Zou daar zo thuis bij horen, hè? Jorden voor het eerst bij 3FM, Camilla. Het is de vrijdagavondshow. We zijn op zoek naar jouw Shazams. Met welke muziek wil jij het weekend in? Sanne, goedenavond.
1: Hallo Jasper.
0: Ja, jij stuurt via de NPO Luister-app dat je jouw favoriete band The Last Dinner Party wil horen op 3FM. En volgens mij, als ik het niet verkeerd heb ik jou op het podium zien staan bij die show in AFAS Live, toch?
1: Ja, dat klopt.
0: Maar oké, jij stond dus te dansen op het podium bij The Last Dinner Party. Hoe kom je daar zo terecht?
1: Ja, we zijn al een aantal shows geweest, dus ze weten al wel een beetje wie wij zijn.
0: Ja.
1: En ik dacht, ik ga gewoon in Shooting My Shot. En ik had mijn telefoon met een steentje zo omhoog houden van hey, can we dance with you on stage? En
0: ja.
1: Lizzie heeft het gezien. En toen mochten we het podium op.
0: Wat grappig zeg, maar is het daar ook bij gebleven of heb je ze ook echt ontmoet?
1: Ja, na de show zijn we nog... Eerst mochten we dus backstage en toen hebben we nog even met hun kunnen praten en ontmoeten. Voordat we dus het podium op mochten.
0: Wat geweldig!
1: En na de show zijn we dus ook nog naar achteren gelopen en toen hebben ze daar ook nog gesproken. Dus ja,
0: maar dit is toch een droom als je fan bent van een band zoals The Last Dinner Party en dat je dan gewoon staat te dansen op het podium bij ze?
1: Ja, echt, ik geloof het nog steeds niet.
0: Ik snap het wel inderdaad, ja. En afgelopen avond, gisteravond, is er eigenlijk een nieuwe single uitgekomen. Die heet Big Dog. Dit is de song waar volgens mij de hele fanbase op zat te wachten, toch?
1: Ja, die spelen ze nu echt al een aantal jaar. En zo ontzettend goed live. Dus ja, we waren echt aan het hopen dat die uitkwam. En nu is hij hier.
0: Nou, en jij hebt hem getipt via de NPO Luister-app. Sanne, ik ga hem voor je draaien.
1: Super, thanks.
0: The Last Dinner Party, dit is het geweldige Big Dog.

Klein berichtje aan Charlie XCX. Dit is hoe rock music klinkt. Charlie XCX is teruggekomen. Ze zegt, de dansvloer is dood. Ik ga rock music maken. En dan moet je toch zoiets maken, hé? De nieuwste van de Last Dinner Party bij 3FM. Sanne, dankjewel. Big Doc, jouw tips via de luisterapp nu.

0: 3FM, vier je met jouw muziek. Jorde, Deadmau5 en I Remember. Tiara, hallo.
1: Hallo.
0: Als ik bij jou zeg 3 keer 4 plus 6 min 2,5.
1: Dat kun je me beter nu niet vragen.
0: Ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb hier ook geen antwoord op. Maar jij bent dus keihard aan het studeren voor jouw eindexamens. Je hebt net wiskunde gehad. Hoe ging het?
1: Dat weet ik nu nog niet natuurlijk, want ik heb het cijfer niet.
0: Nee, maar je hebt er wel een gevoel over hoe het gewoon ging, toch, van vandaag?
1: Ja, dat is een beetje 50-50 natuurlijk. Wiskunde is niet mijn sterkste vak.
0: Ik snap dat heel erg. Het is een vreselijk vak. Maar je bent aan het studeren dus voor je eindexamens. Is er iets waarvan je denkt, dat gaat wel gewoon in één keer lukken dit jaar? Waar ben je het beste in?
1: Ja, talen wel. Duits, Engels, Nederlands gaat wel goed komen, denk ik.
0: Ach zo, zeer goed. Dat is Duits, toch?
1: Ja.
0: Ondertussen heb je muziek op, toch, tijdens het studeren? Zal ik Florence en de Machine voor je draaien?
1: Ja, dat zou helemaal top zijn.
0: Kijk, Tiara aan het studeren en nu op de radio Florence en de Machine, maar dan wel in de Jamie XX rework. Want hey, toch bijna de beat.

0: XXX Rework. Zometeen iets minder speciaal bier, iets meer Baco. Want het is toch de vrijdagavond. Zometeen Justin met de beat op 3FM. Daarin onder andere de nachtburgemeester van Rotterdam. 3FM.
1: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.

0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
1: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
2: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
1: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
11: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
12: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Ja, we zijn er voor je met een nieuwe editie van The Beat. Zometeen met Inner City Big Fun. Gelijk na het nieuws van 10 uur.
15: Renate Kok met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Niemand zou ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens dat bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het eergisteren al zou ingaan, maar gisteren en vannacht waren er toch weer zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. In Zuid-Holland is toch geen wolf gezien. De provincie maakte bekend dat er een waarneming in Barendrecht zou zijn geweest, maar de melder bleek het dier in Limburg te hebben gezien, zegt de zoogdiervereniging.
16: En daar komt wel vaker een wolf langs. Dus daar was het geen nieuws. Maar omdat het in Zuid-Holland wel nieuws was, is daar een bericht van gemaakt. Een pijnlijke misser, maar ja, het blijft mensenwerk.
15: Ja, volgens nu.nl was de waarneming per ongeluk doorgegeven via het thuisadres van de melder in Barendrecht. En in Venetië is de kunstbiennale begonnen met protesten tegen de deelname van Rusland en Israël. Correspondent Angelo van Schaik.
17: Afgelopen woensdag was de Pussy Riot de Russische dissidenten bij het Russische paviljoen en staken daar vuurwerk af. En er was iemand die binnendrong in het Russische paviljoen en het paviljoen met melk en Parmezaanse kaas besmeurde.
15: Nou, ook bleven de paviljoens gesloten uit protest tegen Rusland en Israël. Ook de Nederlandse afvaardiging deed mee aan die protestactie. Het weer dan, het is vannacht helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Blijft wel droog. Maximum temperaturen liggen tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: 3FM.
19: Ster.
20: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
21: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
22: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
23: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
24: M-Line, official sleep supporter van de KNVB. Thuis, in Zeist en tijdens het WK. Word ook fit wakker en scoor nu het M-Line Recharge matras met 50% korting. Kom naar een slaapspecialist of kijk op M-Line.nl. M-Line, get ready for greatness.
25: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
26: I was working all week. Nothing exciting. I was waiting all week. So boring. But tonight I'll go out because it's

0: volgens mij s'avonds toch wel tegen een uurtje of tien slapen. Dus als jij s'nachts op feest bent, weet je in ieder geval zeker dat die mensen er niet zijn. En dat is het leuke ervan.
1: De burgers.
0: Nou, burgerlijke burgers, laten we het zo zeggen.
2: Dit is The Beat met Justin Verkijk.
3: Slaap lekker, burgerlijke burgers. Hallo freaks, dit is editie 155 van deze prachtige radiobijeenkomst. Speciaal voor dansvloer-enthousiastelingen, aspirant-dansvloer-enthousiastelingen en mensen die gek zijn op lasers, stroboscopen en rookmachines. De afgelopen tijd zien we veel kranten die proberen te duiden waarom het slecht gaat met clubs en hoe nachtcultuur een pijnlijke dood gaat sterven. Ze staan de plank een beetje mis, zegt de Rotterdamse nachtburgemeester Thijs Boer. Gaan we zo meteen bellen. En ik ga je straks alles vertellen over een illegale remix van een Amerikaanse R&B-hit die eind jaren 90 voorgoed de Britse dancing zou veranderen. Heel veel mooie dingen om mij te laten horen. Nieuwe muziek van BSS komt er zo meteen aan. Bijvoorbeeld iets nieuws van Twina ook straks. Maar we beginnen met Okta Okta. Vorige week kwam haar nieuwe album uit en daar wil ik heel graag wat van draaien voor je. Dit is First Intention in The Beat.

Een melding van een spookrijder. Rijd je op de A1 Hengelo-Duitse grens, dan kom je tussen Hengelo en De Lutte een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A1 Hengelo-Duitse grens, dan kom je tussen Hengelo en De Lutte een spookrijder tegen.

0: ISS met Panna van zijn nieuwste EP. Een track over eigen keuzes maken en loslaten. En dat heerlijke gevoel van iemand door zijn benen spelen. Overmano daarvoor, die hebben vandaag aangekondigd dat er deze zomer nog een nieuw album aankomt. Daar heb ik best wel zin in. Okta Okta ook nog gedraaid, First Intention, Right Here, Right Now. Nieuwe muziek op 3FM.
1: All Music Friday.
0: Deze illegale remix veranderde de Britse dance scene voorgoed. Het was 1998 en er gebeurde iets bijzonders in Londen. Terwijl Amerika volledig in de ban was van de R&B-hit The Boy Is Mine van Brandy en Monica, maakten drie jonge producers in West-Londen stiekem een remix op hun slaapkamer. Zonder toestemming van de platenmaatschappij. Sterker nog, er is zelfs gedreigd met rechtszaken door het label van Brandy en Monica. Die drie jongens noemden zichzelf Architects. En die remix, die kwam er toch. Er werd voor het eerst gedraaid door Mike Anthony van Rampage Sound tijdens Notting Hill Carnival. En vanaf daar begon de gekte. Van de eerste persing gingen er meteen 40.000 kopieën over de toonbank. Uiteindelijk werden er tussen de 120 en 150.000 exemplaren verkocht. Volledig underground, zonder officiële release. En die rechtszaak, die is er nooit gekomen. Want het label zag ook de sales van het origineel omhoog schieten. De remix van Architects werd een blauwdruk voor heel veel two-step en UK garage platen die in die periode gemaakt zouden worden. Denk bijvoorbeeld aan Artful Dodger en J. Cole en Wookie. Dus wat begon als een illegale bootleg groeide uit tot een van de belangrijkste tracks van een periode. Brandy en Monica, The Boy Is Mine, nu op 3FM in de Architect remix.

0: en NRC zitten bovenop de nachtcultuur de laatste tijd, maar slaan wat mij betreft de plank een klein beetje mis. Ik kan me nog een gedegen onderzoek naar nachtclubs herinneren, waarbij de betreffende journalist naar 3 poppodia was gegaan en geen 1 nachtclub had bezocht, maar wel allemaal conclusies trok en in de eerste alinea al een leuke toespeling had gemaakt over een zak met pillen. Nu zag ik van de week weer een video voorbij komen van de Volkskrant dat de toekomst van nachtcultuur plaats gaat vinden in koffietentjes. Ik word daar verdrietig van en de Rotterdamse nachtburgemeester Thijs Boer ook. En die heb ik aan de telefoon. Thijs, goedenavond.
1: Goedemiddag.
0: Ja, het gaat hartstikke goed. Hey, er verschijnen de laatste tijd allemaal van die grote artikelen in de kranten. De festivals lopen niet meer zoals ze ooit liepen. Clubs lopen in de rode cijfers. De aantallen achteruit. Gen Z'ers komen niet meer buiten. Het zijn best wel uitspraken. Hoe denk jij hierover?
1: Wat je net al een beetje zegt. Ik maak me vooral ook zorgen om de kwaliteit van de journalistiek. Die is echt erbarmelijk. Die is slecht, joh. Ik zie nu een paar keer een beetje hetzelfde gebeuren. Dan zetten ze 2 of 3 jonge studenten voor elkaar, maar dan vragen ze je wat vind je van het nachtleven. Zeggen ze eerst leuk, dan zeggen ze wat vind je nog meer, dan zeggen ze duur.
0: Ja,
1: zou ik je geheimpje vertellen. Het hele leven is duur op het moment. Het allerduurste is misschien nog wel gewoon wonen. Mensen hebben gewoon weinig besteedbaar inkomen. Ze hebben weinig geld over als ze een huur hebben betaald, supermarkt hebben gedaan. En ja, dan is nachtleven opeens een luxe goed aan het worden. En daar maak ik me absoluut zorgen om.
0: Ja, maar dat het luxe is, maak je je zorgen om dan toch?
1: Ja, tuurlijk. Ja. En het nachtleven wordt ook duurder. De kosten gaan omhoog en de inkomsten voor veel clubs gaan naar beneden. Mm. Maar ik vind juist eigenlijk veel belangrijk om het te hebben van... ja, wat verlies je op het moment dat je het nachtleven verliest?
0: Ja.
1: Want er zit zoveel waarde in. Economisch, sociaal, cultureel. Het is talentontwikkeling, het is zelfontplooiing. Het is een manier waarop de stad daar mede-inwoners kan leren kennen. Hoe je samen geschiedenis en herinneringen maakt.
0: Ja. En volgens die kranten gaan we dat allemaal in koffietentjes doen. Want die schieten als paddenstoelen uit de lucht. Dat vind ik ook zo'n gekke vergelijking. Want dat is al die dingen die jij net opnoemt. De sociale cohesie en allemaal dat soort dingen. Dat is iets dat je daar natuurlijk niet gaat vinden op die manier. Niet zoals we dat in de nacht vinden in ieder geval.
1: Nee, dat is bullshit, joh. Matcha kost 8,50 en iedereen zit met een headphone op en met een laptop voor zijn neus. Daar leer je elkaar niet kennen, daar leer je jezelf ook niet kennen. Leer je niet wie je bent en met wie je wil zijn. Dat is iets heel anders. En dat is weliswaar nu echt een trend, dat zie je. Maar het is maar de vraag of dat doorzet.
0: Ja. En goed, jij bent bezig met het tegengeluid. Ik zag laatst een hele goede post van je voorbij komen. Allemaal hele sterke one-liners.
1: Je zit met een headphone op en met een laptop voor zijn neus. Daar leer je elkaar niet kennen. Daar leer je jezelf ook niet kennen. Leer je niet wie je bent en met wie je wil zijn. Dat is iets heel anders. En dat is weliswaar nu echt een trend. Dat zie je. Maar het is maar de vraag of dat doorzet.
0: Ja. En goed, jij bent bezig met het tegengeluid. Ik zag laatst een hele goede post van je voorbij komen. Allemaal hele sterke one-liners. Heb je het idee dat jij in de put aan het

0: in de club.
1: Ja.
0: En ik kan ze soms helemaal niet bijbenen. En er zijn zelfs plekken waar ik niet meer durf te komen, omdat ik me te oud voel. Als ik naar de Maasieren loop, dan staan er soms 4000 van die guppies hard te gaan. Ja. Ik kan wel zeggen dat jongeren niet uitgaan, maar het is gewoon bullshit.
1: Ja.
0: Het staat gewoon helemaal nergens op.
1: Ja, het is
0: wel waar dat ze meer moeten kiezen dan vroeger. Kijk, toen ik 10 jaar geleden studeerde, kon ik 3 keer per week naar de kroeg en naar de club.
1: Ja.
0: En als ik een band wilde checken, deed ik dat gewoon. Ja, die luxe is een beetje over, dat je gewoon zomaar op de Bonnefoy uit kan gaan.
1: Ja, maar dat heeft niet zoveel met die prijzen van de clubs te maken, maar meer met de prijs van het leven aan zich natuurlijk gewoon.
0: Zou ik wel zeggen, ja. Als je kijkt, ik bedoel, een biertje is duurder geworden, absoluut. Maar wat is er vooral heel veel duurder geworden? Je kamertje.
1: Ja. Ja, ik zie ook wel steeds meer DJ's en ook organisaties en clubs die toch een soort van handreiking doen naar mensen die er wat minder ruim bij zitten in hun geld. Weet je, neem contact op, laat weten, dan kunnen we wel wat regelen. Ik vind dat we daar ook meer rekening mee moeten houden. Want clubben is natuurlijk altijd iets geweest dat niet echt voor de elite was. Eigenlijk helemaal niet zelfs. Ik vind dat we daar meer mee aan de slag moeten. Maar wat kunnen we doen om mensen meer bewust te maken?
0: Ik denk dat de positieve verhalen gewoon veel te weinig worden verteld. Ja. Uiteindelijk gaat het veel te vaak in het nieuws over wat er niet goed gaat in nachtleven. En veel te weinig over wat er wel goed gaat en wat er mooi aan is.
1: Ja.
0: En ik bedoel, nachtleven verandert altijd, hè. Vroeger had je een discotheek, die was op vrijdag en zaterdag was die open. Die was over heel de week gezien, was die misschien 16, misschien 18 uur open.
1: Ja.
0: Tegenwoordig hebben de meeste clubs ook wel een dag horeca ding. Of het nou een koffietent is, een restaurant, of ze doen al iets met een bar dancing. Dus dat is echt aan het veranderen. En dat de mensen ook eerder uit willen gaan en minder laat naar bed willen, er wordt ook steeds meer voor gecaterd. Dus het is niet zo dat het nachtleven stilstaat en dat het altijd maar hetzelfde blijft. Helemaal niet.
1: Nee.
0: Maar het is ook echt niet zo dat het over is. Het nachtleven heeft gewoon heel veel waarde op heel veel verschillende manieren. Ik denk dat we dat gewoon wat vaker mogen vertellen. Ik denk dat jij daar een hele belangrijke rol in al speelt. Het laten zien van wat is het wel.
1: Ja.
0: Maar het zou mooi zijn als die andere grote mediahuizen dat ook wat vaker gaan doen.
1: Ik blijf gewoon schreeuwen. Zo wordt het vanzelf in ieder geval. Belangrijkste vraag, Thijs. Wat ga je doen van het weekend? Als nachtburgemeester kan je niet in bed blijven liggen natuurlijk.
0: Nee, zeker niet. Ik ga vanavond toevallig een reportage maken. Met KRO en CV. Dus we gaan zo meteen Time is New Space. Dat is een houseavond. Mono, technoavond. En Bird is UK Base avond. Gaan we ook even langs. Dus we gaan heel de stad door banjeren eigenlijk.
1: Jij gaat heel Rotterdam binnenste buiten keren.
0: Precies, ja. Zo is het.
1: En laten zien dat het allemaal jonge mensen zijn.
0: Exact, ja inderdaad.
1: Thijs Boer, dames en heren, nachtburgemeester van Rotterdam. Zet hem op vannacht en de rest van het weekend.
0: Dankjewel, jongen.
1: Yo. Brief hebben te bied. Ik wil je heel graag wat van Twina's debuut-EP laten horen. Do Not Disturb, zo heet het. Waarop ze techno en Latin geïnspireerde ritmes met Vietnamese klanken laat samenkomen. Dat is knap. Sidequest heet deze. Door je nu op 3FM.

vijf leukste festivals van het jaar. En neem er van me aan, ik zie ze bijna allemaal. Het is intiem op alle opzichten. De stages zien er sick uit in eenvoud. Je kan de DJ op de vingers kijken. Het geluid staat altijd op standje bloed uit je oor, maar wel op een leuke manier. En er heerst nergens een borrelsfeertje. En dat vind ik het allerleukst. Geen oranje wijn, geen havermelk elite mensen, maar gewoon coole ravers die er goed uitzien, die maar voor één ding komen. En dat is een reter afdansen. Vanaf minuut 1 tot de laatste minuut van de after in Bret. Line-up is ook sick. Ellen Alien naar Ben Klok. Back-to-back met Alarico. En van Ogason naar Jor.

naar Ludmilla. Ze opent een van de stages volgende week zaterdag. Dus ik dacht, ik ga er wat van draaien. Vibe Tang hoor je zo meteen. Ben Sims is erbij. Love ook onderweg. Maar eerst Fortet. Die is namelijk op zondag. Back-to-back met Ben UFO. En ik denk dat hij deze niet gaat draaien. Dus doe ik het maar. For these times.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Ster. Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de Japanse wervelwind op de piano Hiromi. Samen met het Metropoolorkest speelt ze haar verrassende mix van jazz en klassiek in een avontuurlijk concert op 11 september. Bestel op concertgebouw.nl.
6: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
7: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
11: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Nu bij Dirk, Unica's jongbelegen plakken. €3,49. Lekker voordelig.
12: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
13: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
14: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
13: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
14: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
13: Stap je ook in?
15: We zijn zo bij terug met de beat. Het nationale bakenmoment komt eraan. En Kelies ook, na het nieuws van 11 uur. Goedenavond.
16: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Bij de gijzeling in een bank in Zintzig in Duitsland is een onbekend bedrag aan geld buitgemaakt. De politie is op zoek naar zeker 1 verdachte van wie een signalement is verspreid. De verdachte zou vandoor zijn gegaan met een kist geld. 2 mensen werden in de bank opgesloten. Zij werden vanmiddag door de politie bevrijd. In tegenstelling tot wat eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd was per ongeluk het thuisadres van de melder terechtgekomen. Journalist en activist Karin Spank is overleden. Ze was bekend van haar columns in het Parool die vaak gingen over haar ziekte MS, waaraan ze al jaren leed. Ze was ook de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spank was 68 jaar. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een 2-0 overwinning op ATO Den Haag. Het is de eerste kampioenstitel voor de PSV-vrouwen. En dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer, het is vannacht overwegend helder, bij 5 tot 8 graden. Morgen eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
17: Ster. Nu, later en altijd.
18: Ga je bijna met pensioen?
19: Ja.
18: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
19: Nee.
18: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
20: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
21: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
22: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
21: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
23: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
24: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
25: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
26: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
27: Schuif aan voor muziek en plezier tijdens Lunch Lekker met Daniel Dekker. Of ontdek de verhalen achter bijzondere kunstwerken in de podcast Maffe Meesterwerken. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister app.
28: The weekend has landed. All that exists now is clubs, drugs, pubs and parties. I've got 48 hours off from the world, man. I'm gonna blow steam out of my head like a screaming kettle. I'm gonna talk cod shit to strangers all night. I'm going to never, never land with my chosen family, man. We're gonna get more spaced out than Neil Armstrong ever did.
29: 3FM.
30: NTR.
29: Justin Verkijk.
15: Ja, de grote vraag is, heb jij al een drankje vast? Nationale Bakmoment is namelijk zometeen. Nu inschenken is meedoen. We gaan proosten direct na Millionaire.

0: Goedenavond. Housemuziek en houseparties. Wie zich niet elk weekend in het nachtleven stort, kan vandaag zien en horen wat hij tot nu toe gemist heeft. House is niet zomaar muziek of zomaar een feest. House is een verschijnsel, een fenomeen. House is niet voor burgerlijke burgers.
1: Dit is de beat. Op 3FM.
2: Je wekelijkse dosis nacht- en clubcultuur. We zijn er nog tot 1 uur vannacht met internationaal bezoek in de beat. We hebben straks Melody in de beatmix uit Londen. Het draait van 12 tot 1 hier op 3FM. We gaan hem ook nog even bellen zometeen. Verder heb ik nog nieuwe muziek van Dan en Icy en van Frits Wentink en Malin Genie. En ik ga ook nog wat favorietjes draaien van het Intergalactic FM Festival. Dat volgend weekend, zeg ik dat goed? Of over 2 weken? Nee, dat is volgend weekend in Den Haag plaatsvindt. Maar ik dacht, laten we eerst even een klein bakootje nemen.
3: Welkom bij de bakootrein. Tjuka tjuka. Bako bako. De bakootrein.
4: Het nationale bakoomoment.
2: Ja, het is het moment waar ik de hele week naar uitkijk. Nationale bakoomoment. Het moment dat we de week even...

0: het ontstaan van housemuziek. Daar ging naar een docu...
1: Laten we even...
0: docu zien over het ontstaan van housemuziek en over de disco demolition.
1: Ja.
0: Ze zei, ja, daar is wel house door ontstaan.
1: Zeker, dus we moeten eigenlijk proosten op de disco demolition.
0: Ik dacht, ja, op het feit dat mensen rare racistische dingen hebben gedaan.
1: Ja, voor de mensen die dat hebben gemist, er was dus een radio-dj... die volgens mij, was het zo, eind jaren 70 of in de jaren 80?
0: Ja, 79.
1: Ja, een voetbalstadion, of een baseballstadion, whatever. En iedereen mocht ze discoplaten meenemen... en dan gingen ze die daar laten ontploffen en overheen. Heen rijden in de fik steken. En dat was eigenlijk gewoon één grote racistische bedoeling.
0: Ja.
1: Maar wat eruit voort is gekomen is house. Dus het is iets vreselijks wat er gebeurd is. Maar we hebben er...
0: veerkracht uitgehaald.
1: Misschien wel iets mooiers. Maar nou goed. Disco Demolition. Laten we proosten op de Disco Demolition. En wat hij riep ook zo. Disco sucks!
0: Ja.
1: Disco sucks, ja.
0: Nou, net hebben we Ben Sims met I Want Your Love.
1: Ja, precies. Ja, goed.
0: Tempeltje.
1: Ja, dat is wel...
0: Best op bovenwoord.
1: Dat komt gewoon door de Disco Demolition. Nou goed, als jij nog iets hebt, een goede reden om op te proosten... bereik ons vooral via de NPO Luister app. Dan kun je gratis een berichtje sturen. En dan proosten we ook nog even op jouw goede reden om te proosten. Heb ik al een slok genomen? Voor mij niet. Ik ga het voor de zekerheid toch nog een keer doen.
0: Oh, die documentaire trouwens, die heet Move Your Body. Vernoemd naar Marshall Jefferson.
1: Move Your Body.
0: Ja, okay. The Story of House.
1: Ik ga hem zien. Ik wist helemaal niet dat dit was, anders was ik erbij geweest.
0: Het was een jaartje oud.
1: Ik denk dat ik de ideale plaat heb om op te proosten met een bakootje. Maar ik moet er eerlijk bij zeggen. Als je deze hoort, terwijl je in een cabrio zit... met goed gezelschap, een koud drankje, dat mag ook een biertje zijn. Het hoeft niet per se, bako in de auto is misschien een beetje heftig... maar een klein biertje van de weg, een BVO'tje, zoals Hazel het noemde... dat moet gewoon kunnen. En je bent dan zeg maar zo in de buurt van het Italiaanse Rimini. Dan klinkt hij misschien nog wel iets beter. De Skitronics Ensemble, The Calypso of House in de Paradise Mix.

niet dat mensen nog naar I Don't Feel Like Dancing luisteren als deze ook bestaat. Any Which Way. Sister Sisters hoorde je op 3FM. We vergeten gemene klapper van Barnes zat ervoor. Gavin en daarvoor nog Keytronic Ensemble, Calypso of House. De overgang tussen die eerste twee platen. Het is alsof je van het paradijs naar de hel gaat. En het is zalig. Nieuwe muziek in de beat van twee Amsterdamse producers, Dan en Icy. Maar deze plaat is niet in Amsterdam ontstaan, maar wel in Hackney in de UK. Het was na de Red Bull Sound Clash, doken daar de studio in. En dit is eruit gekomen. Never Enough, voor je nu, 3FM.

Samen zich volgend weekend in Den Haag voor het Intergalactic FM Festival. Dit jaar is dat niet in Pip, maar om de hoek bij Pip, op het gloednieuwe Intercity-terrein, waar ook de nieuwe Intergalactic FM studio zit. Het begint traditiegetrouw op de donderdag. Dat is volgende week donderdag dus, met een barbecue en een meet and greet. Dat is sick. Dan zijn al die mensen die shows doen bij Intergalactic FM, al die artiesten die komen draaien, als het goed is, al aanwezig. En ja, vergezeld door allemaal fans van over de hele wereld. Er komen daar echt gewoon bussen met Japanners om naar Legoland te kijken, bijvoorbeeld. Daarna is het gewoon vrijdag, zaterdag en zondag ook nog feest met natuurlijk de vaste ingrediënten. De baas zelf, IF, gaat draaien. Disco Koning, Loud E komt ook. Intergalactic Gary is natuurlijk van de partij. Maar ook Janna, Esther June en Mark Dumosh en Marsman zijn erbij. Ik dacht, ik ga wat artiesten voor je draaien die je sowieso moet gaan checken mocht je die kant op gaan. Lego wel natuurlijk. Tape and a Broken Heart hoor je zo meteen. David Funk mag ook niet ontbreken. Heb ik een van zijn beste sets ever ooit. Heb ik hem daar zien draaien. Een emotionele Italo set. En ik weet nog dat hij toen een hele grote schaal antipasti mista had bijgenomen. Dus gewoon hammetjes, artisjokken, harten, tomaatjes, van alles. Champagne had hij er ook bij. Nou goed, David Funk mag je niet missen. Something in Your Acid gaan we draaien van hem. Maar eerst Italo Connection samen met Alden Tyrell. Dus de Tyrell Corporation. Die zijn er ook allemaal. Dit is

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Huh? Deze tuikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
3: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
4: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
5: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
4: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
6: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
7: Hamster!
8: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
7: Yes!
8: Met deze week in de bonus. AH scharrelkipschnitzels, kip cordon bleu en terra schnitzels 2 stuks, tweede gratis.
7: Boeie!
8: Hak, tweede gratis.
7: Lekker hoor!
8: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
7: Lekker hoor!
8: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Cat Factions, ook tweede gratis.
7: Zoé!
8: De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Hamster!
9: Even overlaten.
10: Ik ben aan het streamen.
9: Sorry.
10: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
9: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.

0: nieuws van 12 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop de mensen zaten met het dodelijke Hantavirus vaart nu nog naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Uit protest tegen het plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar pas in september. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat oeverzwaluwen bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de heuvel was dichtgemaakt en was bedekt met een nieuwe laag zand. Alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren de nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt voor de zwaluwen. En daar zijn inmiddels alweer nieuwe zwaluwen gesignaleerd. Het weer, het is vannacht overwegend helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog, bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM NTR. Justin Verkijk.
3: Yes, yes. Het komende uur hoor je Melody uit Engeland hier. In

Melody hoorde je het afgelopen uur op 3FM. Uitvinder van de UK Minimal, onderdeel van de Slapfunk Family. En een fantastisch danser op zijn socials. Gaat dat zien, gaat dat zien. Straks na het nieuws van 1 uur houdt Jasper je wakker. En ik zit hier volgende week weer op je te wachten. Vanaf 10 uur. May the beat be with you.

0: We genoten van de muziek, jazeker. We genoten van drank, ja. We hebben genoten van de drank, ja. Hebben we een paar jointjes gerookt? Oh ja, zeker. Maar dat mag allemaal. En that's it. We gingen lekker, ja. Op die manier.
1: Yo, yes. Ik wil nog even bedanken, man, voor deze fantastische avond. Deze avond is echt tanto kanker bueno, goos. Echt. Pff. Oude pikkepap. Heerlijk.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. President Zelensky en president Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat eergisteren zou ingaan. Maar er kwamen gisteren en vannacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Die dubbelslag voor een club kwam voor het laatst op naam van AZ in 2009. Het weer vannacht helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: BNN Vara. Jasper Schrijvers.
2: Goeiedag. Mijn voorspelling is uitgekomen. Vertel je zo wat die voorspelling

dit is Jasper en je hoorde Robin Schulz en Sugar. Het is het begin van 2026. Nieuwe kansen, nieuwe voornemens en één voorspelling die wel heel hard uitkomt. Want ergens aan het begin van het jaar voelde ik het al aankomen. Def, die gaat het maken dit jaar. Voorspelling 3, Def, die gaat de nummer 1 in pakken. En vooral dat laatste, dat geloof ik gewoon echt dat het gaat gebeuren. Def, super groot talent, pakt al een hit met Bad Bitches. Staat over anderhalf week op Eurosonic Noorderslag. En dit gaat zijn jaar worden. Ja, inmiddels keer er niet meer omheen. Hij heeft een 3FM Award in de pocket. TikTok staat vol met zijn tracks. En vanavond stond hij in een uitverkocht Paradiso. En dan moet de festival zomer nog beginnen. Alisa die stond in de zaal en zegt alleen maar... Dit was Tom Too Chic. Dus ja, dan weet je genoeg. Dit is het jaar van Def. Je hoort hem nu op 3FM met

0: van wat je aan het doen bent. Misschien heb je wel een prangende vraag of een probleem waar je hulp bij nodig hebt. Nou, weet me te vinden via de NPO Luister app, want samen komen we die nacht door. Dus app me vooral, doe dat via de NPO Luister app. Ik zie daar al Barry, Robin de kipchauffeur is er weer bij en ook een appje van Saartje. Die vraagt, heb je nog contact gehad met die gast van Koningsdag die jouw Instagram vroeg? Even context, mocht je het gemist hebben. Met Koningsdag heb ik een leuk gesprek gehad met een gast. En na een half uur vroeg hij om mijn Instagram. En ik dacht, misschien is hij een beetje met me aan het flirten. Maar nee, het was gewoon vriendschappelijk. En gisteren belde ik hem even op. Gaan we nou gewoon een keertje chillen of zo? Want ja, we zijn niet per se vrienden of zo nog. Maar ja, hoe werkt dat dan?
1: Ah ja, ik ben altijd open voor een pilsie doen ergens.
0: Ja, superleuk. De afspraak is nog niet concreet, maar we willen iets gaan doen. Maar ja, wat? Daar moet je me eigenlijk even mee helpen. Want ik ga eigenlijk nooit één op één met een vriend afspreken. Dat is misschien toch iets weer wat vrouwen doen. Vaak ben ik met een hele grote groep vrienden, maar één op één niet. Dus wat moeten wij gaan doen? Kun je me helpen? Wat is een beetje een leuke activiteit om te doen zonder dat het ongemakkelijk wordt? En dat is in mijn geval best wel een uitdaging. Nou, ik heb je hulp even heel erg nodig. Hoe zou jij dit aanpakken? Wat is een goede eerste vriendschapsdate? Laten we het zo noemen. Weet me te vinden in de NPO Luister app of bel me 0909-1336. Spreek ik je zo.

0: De nieuwe Shedda Spyro, Material Lover, bij 3FM. Hey, wat moet je doen op een eerste date? En dan bedoel ik niet een date-date, maar een één-op-één vriendendate. Ik heb namelijk iemand ontmoet en misschien worden we wel maten. Maar ja, wat moet je één-op-één doen? Ik kom er zelf niet uit en je kan me appen via de NPO Luister-app wat ik wel zou kunnen doen. Zo stuurt Gino dit.
1: Oh, ik vind het wel een lastige vraag dit hoor. Maar als ik dan toch iets zou moeten bedenken, zou het eerste wat er mij naar boven komt een terrasje zijn. Of als je echt iets wil gaan doen, misschien een arcade of zo opzoeken. Het is altijd wel leuk om een beetje competitie te hebben tegen elkaar. En anders, ja, het is een lastige situatie.
0: Ja, het is ook een lastige situatie. Hans die zegt ook nog naar de hoer.

0: wat doe je 1-op-1 met iemand die je nog niet kent om vrienden te worden? Je kan me helpen via de NPO Luister-app. Je hulp wordt zeer gewaardeerd. Zo krijg ik al een appje van Sanne die zegt... ik ga altijd high tea'en. Ja, klinkt leuk. Maar ook gelijk wel een beetje iets voor vrouwen, zeg maar. Maar goed, het kan leuk zijn. Gino stuurt ook een audio-appje.
1: Hey Jasper, Gino hier. Dus jij was nog op zoek naar iets leuks om samen met jouw nieuwe vriend te gaan doen. Ja, ik heb heel veel ideeën. Je kunt, wat ik heb gedaan toen ik mijn beste vriend net leerde kennen. Toen zijn we elkaar ontmoet op een verjaardag. Toen zijn we daarna de eerste beste festivals en zijn we samen heen geweest. Dat was echt top. Sindsdien zijn wij beste kameraden geworden. En anders kun je het ook gaan katten met elkaar of iets in die richting misschien.
0: Ah, oh, klinkt goed. Arnoud, goeienacht.
2: Goeienacht, Jasper.
0: Kun jij me helpen? Heb jij een leuk idee om op vriendschapsdate te doen?
2: Ja, ik zou gaan poelen.
0: Poelen?
2: Ja, we hebben in onze stad hebben wij een poelcafé en dan is het altijd wel gezellig. Ja.
0: Oké, okay, ja, dat is ook echt iets wat je met z'n tweeën doet natuurlijk. Dat kan met meer mensen, maar het is echt een sport voor twee mensen.
2: Ja, met z'n tweeën inderdaad. Ja, en als er dan stilte valt, dan kun je altijd nog even over het poelen beginnen.
0: Ja, dus wel, ik ben wel echt heel slecht in poelen. Dat is misschien wel weer een probleem.
2: Nou ja, dat geeft toch niet. Ik ben er ook niet zo goed in.
0: Okay.
2: Ik vind het altijd wel leuk om te doen. En het is, ja, ze hebben daar ook heel veel speciaal bieren bij ons. Dus dat helpt ook altijd wel.
0: Werk jij in een poelcafé of...
2: Nee. Oh, okay. Nee, ik kom er wel graag.
0: Okay.
2: Nee, een vriend van mij die brouwt bieren.
0: Oh, okay.
2: En daar hebben ze dus altijd heel veel speciale bieren. Dus dan gaan we altijd met z'n tweeën daar naartoe om bier te proeven.
0: Oké, okay. Nou, ik vind het een goede tip, Arnoud. Dankjewel.
2: Ja. Oké, okay, alsjeblieft.
0: Oké,
2: doei.
0: Barry, goeienacht.
3: Hey Jasper.
0: Kun jij me helpen met deze situatie?
3: Nou ja, ik zou gewoon zeggen, je gaat gewoon lekker met z'n tweeën de kroeg in. Wat doe je normaal met vrienden? Dan ga je ook gewoon de kroeg in en dan ga je gewoon lekker ouwe hoeren.
0: Ja.
3: Ik zou wel even een biertje drinken natuurlijk.
0: Maar even indrinken misschien ook wel.
3: Gewoon voor de gein ook een beetje kijken naar vrouwen, zodat je zeker weet dat het niet om jou gaat, maar om de vrouwen.
0: Okay.
3: En dan gewoon zorgen dat je gewoon een gezellige avond hebt, biertje erbij, gezellig gaan hoeren.
0: Ja, het klinkt wel leuk, maar het is ook heel onnatuurlijk. En ik weet niet of jij dat wel eens doet, maar volgens mij is het dus echt een ding voor vrouwen, dat vrouwen vaak 1-op-1 afspreken. Maar ik spreek nooit 1-op-1 met een vriend af. Echt bijna nooit.
3: En je eigen vrienden ook niet?
0: Nee, het is vaak toch wel in groepsverband. Ja, ik heb 1 iemand die ik af en toe 1-op-1 zie, maar bijna altijd gewoon met de boys.
3: Ja, maar je hebt toch wel dat je ooit met vrienden iets... een vriend gewoon even iets gaat doen?
0: Ja, niet, dus niet alleen, zeg maar. Hoe doe jij dat dan?
3: Ik ga gewoon met de beste vriend van mij bijvoorbeeld ga ik de kroeg in... en dan gaan we met z'n tweeën gewoon aan de bar zitten.
0: Ja.
3: En dan gaan we gewoon een biertje drinken. En dan gaan we gewoon een beetje slap ouwe hoeren. En een beetje kijken wat eruit komt.
0: Oké, maar je hebt er wel vertrouwen in dat het een leuke avond gaat worden zo.
3: En natuurlijk, want anders dan vraag ik toch niet om jouw gegevens.
0: Ja, dat heeft gelijk. Ja, ik denk het ook. Ik moet gewoon niet zo bang zijn. Het gaat gewoon hartstikke leuk worden.
3: Ja, je moet gewoon relaxen en niet te moeilijk maken.
0: Ja, eigenlijk dat is ook, dat doe ik inderdaad. Oké, nou, ik kom eruit. Het wordt gewoon of bier drinken of poelen. In ieder geval, de clue is vooral gewoon lekker een pilsje pakken. Dat sowieso.
3: Relaxen.
0: Relaxen, inderdaad. Hey, dankjewel, Barry. En dan hoor je nu...

Met Turbo kun je kennen van New Kids, maar dit nummer is niet zelf bedacht. Het is namelijk een remake van een keihard punknummer van Pennywise. En die wordt te weinig gedraaid op de radio. Dus daarom gaan we knallen. Pennywise, bro him, verrekte koekwaas, jongen.

Calvin Harris, Sam Smith, Desire bij 3FM. De meeste mensen die hebben een hond of een kat als huisdier. General die heeft een koe. Hij heet Crunch en officieel is het een mini-koe. Maar ja, laten we eerlijk zijn, het is natuurlijk gewoon een behoorlijk groot beest. En ja, het mooie is, zijn vrouw Bunny die heeft die koe compleet getemd. Ze knipt de pony alsof het een hemelkapsel is. En dat beest ligt gewoon op schoot alsof het gewoon een klein chihuahuatje is. Maar het blijft gewoon een koe. General zegt er het volgende over. Mijn vrouw heeft een bepaald type, want ik woog vroeger ook 225 kilo. Dus het type is dik en emotioneel. Je hoort General nu bij 3FM. Dit is de nieuwste I'm Good bij 3FM.

0: zometeen hoor je Lenny Kravitz, de nieuwe van Madonna. En ook Harry Styles komt eraan.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop mensen zaten met het dodelijke Hantavirus vaart nu naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. In tegenstelling tot wat gisteren eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. Dat meldt Bij 12, de organisatie die namens de provincies de wolvenpopulatie in de gaten houdt. Het zou de eerste keer zijn dat de wolf in Zuid-Holland was gezien. De fout is ontstaan bij het wolvenmeldpunt van de zoogdiervereniging. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Nu.nl meldt dat op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd per ongeluk het thuisadres van de melder was terechtgekomen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. BNN Vara. Jasper Schrijver.
0: Good night. Wat wil je horen? Welk liedje heb je zin in? Laat het even weten via de NPO Luister app of 0909-1336. Is dit Sarah Larsen?